praat ik gek. Adder zucht het zuchtje gek. Ja, die skaatman, die vreemde skaatman, dan dags bij mij. Sama begin te vertellen hoe een liefde lang verliep. Zoit dat ik hem al maar voor de voeten riep. Raast, lid mij los, doe heel wezen,

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Have it all.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Yep. Ja? Is daar al hier in Hilversum? Hallo? Vier, drie, twee. Nee. Nou.
2: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten. Maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juni moeten vallen. Maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mooi, Christian, dank u wel. Aasen Frieslo van der Moorn en we hebben het dan over. Nou, over een staatssecretaris die de Kamer verkeerd inlucht had. En over een neetkjelp van de bestambulance. Tot talijks, maar eerst die van muziek en die komt van Diesel.
3: Frieslo van der Moorn.
4: My Erit Science.

0: Een stukje Hollandse glorie hier bij Vissen van de Moon. Diesel en Sausalito Summer Night. En ik heb toch altijd dat het gewoon het origineel weer 4 minuten. Niet de hele plaat van 4 minuten. Maar het pikt dus, dit is de zo'n inch versie.
1: Zo'n inch, ja.
0: De extended version.
1: Ja, hier zit de 12-inch versies, ja. Die hier ik nog. Hier
0: ja, maar dit, ja, volgens mij, dit, maar je gewoon 4 minuten horen, dan moet je net al knippen.
1: Nee, zeker niet.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: Maar Erik Seijers.
4: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zo'n dat de zoutwinning er al weer, voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer.
0: Ja, dat is Marieke Vellinga. Zij is Kamerlid. En ze had het toen de eerste secretaris die de Tweede Kamer verkeerd inlogde over de zoutwinning onder het waard. En de dierenambulance die liet de neetklok over een kattenprobleem op een jouwer.
5: Ja, dan zou ik toch wel willen vragen aan de boeren om alsjeblieft je poezen te steriliseren en je katers te laten castreren die rondlopen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moon. Het is vrijdag 5 juni alweer. Jaap en Tjalkje die binnenwekken. En Jelke, uw afleverancier, die stuurt alweer een mooie plaat in van Status Quo. Nou, dat is een mooie plaat. Whatever you want, stuurt hij in. Maar als het al een mooiere plaat wist, stuur vooral zelf ook even wat in. 0620 via een Jorgen of de Omroep app. En Fijke, die hoeft dat nooit te doen, want die zit hier gewoon in de studio.
1: Ja, whatever you want, we draaien. De Amerikaanse Tweede Kamer die stemt voor stiepen aan Oekraïne en voor meer sancties tegen Rusland. En het verneemde Kennedy Center in Washington liet de namen van president Donald Trump van de gevel helje.
2: Jorgen Oeren,
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Van de Moor nog lichte rijn, maar voor de mindje wordt het droeg en er komt zelfs wat zin erbij. En de temperaturen die lezen we om de zontje graden heen. Dit is de dijk.

0: en binnen zonder kloppen.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De staatssecretaris mij de Tweede Kamer van zelfs net verkeerd inluchtje. Dus badde dat deze week in een dossier dat hier in Friesland grut is. De zoutwinning onder de Waardzee. Het water dat is vooral erfgoed. En dat brengt volgens mij de zoutwinning in datzelfde gebied. Staatssecretaris Johannes de Bad die zei waarschijnlijk dat die zoutwinning, dat hij al bezig wie doet het water in 2009 die vooral erfgoedstatus kregen. Maar dat klopt net. De winning die begon pas in 2014, corrigeerde minister Zemi van Essenjuster.
3: Te kort door de bocht of onjuist? Dat is de vraag. Ik ben gisteren niet bij het debat geweest. Dat heeft mijn collega Sjoukje gedaan. Dus ik dacht, ik vraag er vandaag even op door. Maar dit is nog niet afgelopen, denk ik.
4: Dat is wel bijzonder, hè? Dat een minister een dag later een uitspraak van het staatssecretaris uit hetzelfde kabinet corrigeert.
3: Ja, en hij heeft beloofd dat

0: ook om veel meer zout gaan?
1: Ja, wij zaten nu net bij het debat over natuur. En zoutwinning, dat is in het debat gisteren aan de orde geweest. In een andere commissie met andere woordvoerders. Dus ik zit er ook niet zo diep in. Ik had het signaal van mijn collega gekregen van vraag daar nou nog eens naar of het klopt.
0: Maar het gaat wel om zoutwinning. Onder de natuur. Onder werelderfgoedgebied Waddenzee.
1: Ja, en dat niet alleen. Het is onze enige wilde natuur in Nederland. En daar moeten we ontzettend voorzichtig mee zijn. En het is heel raar om daar dan economische activiteit toe te staan waarvan gezegd wordt dat het heel schadelijk kan zijn voor diezelfde natuur.
0: U loopt al even rond in de Tweede Kamer. Heb je dit veel vaker meegemaakt? Dat een minister uitspraken van een staatssecretaris een dag later corrigeert?
1: Nee, maar ik denk, misschien heeft die minister gedacht, ik trek de pleister er in één keer af. Want voordat het verder gaat zitten, gisten, ik heb geen idee. Ik heb het net 2 minuten geleden pas helemaal in het staartje van het debat gehoord, dus ik moet het ook even tot me door laten dringen.
0: Er wordt altijd gezegd, het kabinet spreekt met één mond.
1: Ja, zeker. En je mag de Kamer ook niet verkeerd informeren.
0: Dat is een politieke doodzonde, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Dat zei het Kamerlid Laura Bromet van Pro, het jaren GroenLinks Partij van de Arbeid. De flater van de minister die rekt de inhoud nevens haar. De hele discussie over de zoutwinning die zo eens oer Nijmatten. Dat zei het ook D66 Kamerlid Marieke Vellinga.
3: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zijn dat de zoutwinning er al weer, voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO werd weer.
0: En je maaien als bewindspersoon de 12e keer, maar net verkeerd informeren.
3: Nee, nou de kind die in feite net op een rijtje had. De best als bewindspersoon natuurlijk ook afhankelijk van de feiten die daar onderdragen worden. Maar het is natuurlijk wel feit van dat we nou wel even de discussie op nijveren moeten. Van wat zou dit dan? En hoe kunnen we dit alsnog meenemen? En we begrepen heel goed dat het ministerie in een heel lastige positie zit. Maar de vraag van nu de Kamer is denk ik heel duidelijk van, zucht er wel heel goed naar wat we nog doen kunnen om net meer zoutwinning in het water te halen.
0: Ja, want die zoutwinning onder het waterwaai, dat gebeurt op basis van een orde natuurwetvergunning. Ja, er is nou sprake van een orde vergunning voor zoutwinning. Je hebt om volle meer soort, zo volle langer toch gaan. Dus dan moet er mogelijk ik naar een vergunning komen.
3: Daarom ik u vraag, Joert, ik aan de minister van Landbouw en Natuur van Beschug of er dan net een nieuwe natuurvergunning nodig is. En daar zult de minister nou naar Shen van wat is er misschien extra nodig.
0: Ben je hoopvol dat het toch nog opkeert willen kennen?
3: Ik had er wel vertrouwen in dat er heel serieus naar Shen wordt van kunnen wij er nog wat Chindwaan? Ik durf nog net te zeggen wat de uitkomst worden zal. Maar als waardeliefhebber hoop ik wel dat we dit nog keren kunnen.
2: En dat zei dus Marieke Vellinga van D66, zij is Kamerlid. De staatssecretaris zelfs, die neemt dus in antwoord justerjoen te kwart door de bocht. En dan kapieke waasje, dan komt er naar Friesland daar. Voor oerlis mij de Friese minbouwtafel.
4: De media van de moor.
2: Een minbouwtafel, ik ga even een Ries tafel. Goed, Fijke.
5: Wat zit er nog met de tafels?
2: Goed, ik zet het in.
5: Ja. Eén keer in je nest, nee, de hele bij.
2: Laat maar.
5: Het Amerikaanse Huis van Afvaardigers is maar de Amerikaanse Tweede Kamer die het een wetjouwing ondernam voor een hulppakket voor Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland. En naast democraten stemde ik 18 republikein voor die wet. En dat liep het op een nieuw teken van verzet tegen haar eigen president Donald Trump binnen de eigen partij dus. Jetter al stemde meerderheid van hetzelfde Huis voor een resolutie die er bejocht is om de Iran-oorlog te stoppen, zodat ont het congres daar stemming jouw voor verdere vijandelijkheden. En toen stem ik al 4 republikein voor het door de democraten droegen voorstel. Trump die neemde hun letter ondagsloekers. Dus ze gaan ze daar dus nou mijn koord om. Ja, het is in beide gevallen is de kans liet dat die resoluties lieren zullen ter wetjouwing. Want ze maakten ik nog ondernomen worden door de Senaat. En daar hadden republikein een meerderheid. En mocht het uiteindelijk dan, mocht die toch ik voorstemmen, dan zal Trump na alle gedachten een veto uitspreken.
2: Okay.
5: Had hij dat wel. Ja, dus, maar goed, het is wel een soort van teken on the wand. En een oorteken on the wand is dat het prestigieuze Kennedy Center in Washington D.C. het personeel opdroegen heeft om per direct de namen van...
2: Even een applaus voor dat mooie brechtje was makkelijk.
5: Oké.
2: Teken aan de hand. Leuk.
5: Nou ben ik er helemaal aan. Nee. Maar

0: ze om per direct de namen van diezelfde president Donald Trump uit de digitale handtekening te verwijderen. En het personeel had ik opdracht kreeg om voor 12 juni de namen van Trump uit brochures en van de gevel van het culturele centrum fut te halen. Dat nog blijkt uit een memo onder het personeel. En de Washington Post, die mocht dat inzien, die schroot er ik hoe. Het is net als de kranten de eerste indicatie dat het bestuur van het centrum wat docht met de uitspraak van een rechter die het jeder al zijn dat het centrum voor 12 juni alle referenties onder het Trump-Kennedy Center fut helje mat. En hij zei ik van die rechter dus van dat de statuten van het centrum het glashelder maken dat het centrum naar president Kennedy vernoemd is en dat het geen andere formele naam mag dragen op basis van een eenzijdig besluit van het bestuur. Ja, Trump die had in februari van vlien hier een soort van de leden van de Raad van Toezicht, de Rier van Tafelsjoch, van het culturele centrum toch politieke boembenoten vervongen. Want ja, nevens hem wie het centrum te woke. Vlien hier het is die nije Rier van Tafelsjoch wel voor die namenverordening van het centrum stemt. Ja, dat moet ze nou dus weer omdraaien op les van de rechter. Nou, Trump heeft daarop reageerd vanzelfs. En hij zei dat de gewerking met het centrum weer oerdroegen wordt onder het congres. Gezien het feit dat de radicaal linkse democraten liever mij dwars zitten dan dat ze een noodlijdend cultureel centrum willen redden.
1: Omdat ze nou, maar dan hebben we ook steeds.
0: Ja, ja. Sneu.
1: Nou ja. Zes het maar. Ik zei het al, Jelke die had daar nou een mooie koffieplaat in gestuurd. Intussen had Jelke ook een suggestie die in. Jelke die wil graag status quo jaren. En Joker die wil graag de staat jaren, maar Witch Doctor, wat ik wel een mooi noemer is vanzelf.
0: Oh, dus met die mooie clip, nevens mij, hè? Dat ze dan niet zo'n cirkel om hem heen draaien.
1: Ja, dat was ik, als ze bijvoorbeeld in de Ziggo Dome of in de avond blijft staan, dan is hij in een cirkel staan en dan is een heel repertoire erbij bij het noemer. Maar
0: dat, ja, doe ik die clip voor het eerst zeg, en dat noemer is ik prachtig trouwens, maar doe ik die clip voor het eerst zeg, dan vind ik echt piekenvel. Zo mooi.
1: Nou, alle reden om die daken hem te draaien, tenzij als toch misschien nog een mooie suggestie hast. Dat is het feest. Ik wil deze plaat graag jaren. Deze laatste rij van de workweek. Stuur maar even terug naar 0620 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Of zelfs de omroep app. Als we het jaren over een kattenprobleem op de jouwer. Jawel. Die ja. Is dit voor Kenny B.

0: Kenny B en Parijs.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Science
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: On de Rone van de Jouwer is een plak dat de beste ambulance heel dit op een ei hetzelfde ontreft. Een memmekot mij daarbij jonge kotjes. Soms binnen die kotjes zij jong dat ze nog om de navelstreng ver zitten. Ze worden daar dumpt en daarom loopt de beste ambulance om te bellen.
3: Allereerst, een kitten alleen is vaak wel een teken dat er vaak wel meer kittens zijn. Helemaal als ze wat ouder zijn, dat ze al wat beginnen te lopen. Dus eigenlijk is ons advies om vooral eerst te bellen met ons. Of met een andere dierenorganisatie in de buurt. Of met een asiel. Van wat is eigenlijk de handigste stap nu? Vaak gaan we wel eens kijken hoe oud zijn de kittens. Zijn ze al lang alleen? Hè, als kittens gewoon stil liggen in hun nestje, dan zijn ze vaak gevoed. Zodra ze beginnen te schreeuwen, dan zitten ze al even zonder eten. Het is belangrijk dat we de moederpoes erbij vangen. Dus nou, we brengen de hele situatie eigenlijk in kaart. Wat we op dat moment moeten doen. Als kittens echt al heel lang alleen zijn, ze zijn koud en ze roepen. Ja, dan is het natuurlijk een zaak dat we ze snel weghalen. Ja, is er nog wel een moeder in zicht en is die ook nog in de buurt, dan hebben we een speciale vangkooi. Dat is een kittenvangkooi met een achterstuk waar we de kittens in kunnen leggen. En de moeder die zal dan haar kittens toe willen. En op dat moment dan wordt zij ook ingevangen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie methode om het hele gezinnetje bij elkaar te vangen. Dus ja, heel kort gezegd, eerst even bellen, zodat we de hele situatie in kaart kunnen krijgen. En daarop actie kunnen, een actie op touw kunnen zetten. Ja.
4: En er komen ook wel eens nestjes vanaf boerderijen. Is er nou een bepaald advies dat je zou willen geven aan boeren?
5: Ja, dan zou ik toch wel willen vragen aan de boeren om alsjeblieft je poezen te steriliseren en je katers te laten castreren die rondlopen. Want een moederpoes kan wel 3 nestjes per jaar krijgen. En die poesjes die kunnen binnen een jaar ook weer 3 nestjes per jaar krijgen. Hè. Vanaf ongeveer een half jaar wordt een mama of een vrouwtjespoes krols. En kan zij ook kittens krijgen. Dus dan, als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen en elk nestje bestaat gemiddeld uit 4 kittens, dan gaat dat ontzettend snel. Dus dan is daar geen houden meer aan. Eigenlijk zo snel mogelijk de kittens allemaal laten helpen. Dat is echt wel wat wij hopen dat ooit gaat gebeuren. Ja, dat zou heel fijn zijn.
4: Ja. Hebben jullie er enige vertrouwen in?
3: Nou, ik denk dat wij nog best wel wat kunnen behalen in bewustwording daarvan. Hè? Want ik begrijp ook het idee van hè, de katten op de boerderij. Die zijn om de muizen te vangen en die leven hun leven en niet te veel mee doen. Maar ja, het zorgt uiteindelijk wel voor heel veel onnodige nestjes en ook voor onnodig dierenleed. Dus ik hoop dat we toch nou ja, ook met deze hè, dit interview ook weer gewoon kunnen kijken van goh, hoe kunnen we die bewustwording nog groter maken. En ja, in ons werk blijven wij het ook altijd benoemen naar mensen. En we hebben foldertjes, we hebben preventiewerkers eigenlijk. We hopen wel dat we daarmee door mensen te informeren, dat we meer bewustwording creëren. En daarmee hopelijk op een gegeven moment ook dat we dat wel gaan zien. Ja.
4: Stel als boer zijnde weet je gewoon niet helemaal hoe je het aan kunt pakken. Is daar hulp voor?
5: Ja, zeker. Er is hulp vanuit ons. Hè, wij kunnen gewoon gebeld worden met de vraag van joh, het loopt me over de schoenen. Ik heb hier allemaal nestjes. Het worden er steeds meer. Kunnen jullie me helpen? En dan hebben wij vangkooien. Wij kunnen vangkooien plaatsen. We kunnen samen met de boer bespreken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. We kunnen ook afspreken hè, dat de katten later weer teruggezet worden. Dus dan kunnen ze gewoon weer muizen vangen. Alleen ze kunnen zich niet meer zo explosief vermeerderen zoals dan gebeurd is. En anders zijn er ook stichtingen. Hier in het noorden heb je bijvoorbeeld Kattennood. Die kan daar ook gewoon heel goed bij helpen. Dus er zijn echt wel mogelijkheden. Maar er moet wel gevraagd worden. Ja, dat is stap 1.
4: Hulp. Je hoeft het niet alleen te doen.
5: Nee. Precies, je hoeft het niet alleen te doen. Hulp vragen is heel belangrijk. Ja.
3: En overigens niet alleen voor de boeren, maar eigenlijk voor iedereen die waarbij je denkt het loopt me helemaal over de schoenen. Ja. Ook dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ja, ja, dat probleem komt overal vandaan. Ja.
0: Meiwerker Wieteke van den Berg en Linda Nijholt van de Beste Ambulance Koeders Gek en Jerren. Ze roepen meestal niet jonge poeskes op om net van dadelijk in te kriepen, maar om eerst even contact op te nemen met de Beste Ambulance. Omdat de memmepoes die kan nog in de buurt wezen.
6: Omroep Friesland. Alles wat er spiegelt. Snijn in Bureau de Vries.
7: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
8: Mennonieten in Paraguay.
7: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, grutte gezinnen.
8: Henk Bleker zette ze op een foto.
6: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut hoe Jelwezon. Tiet van het Fiskenijs, mij Fijke Wouda.
9: Een goeiemorgen. Staatssecretaris Jo-Anders de Bat van Klimaat en Groene Groei had de Twarre Kamer Jerry Juster net goed informeerd over de zoutwinning in de Waadzee. De Bat zei toen dat de zoutwinning al plak voelt, doordat het Waadzee de UNESCO Werelderfgoedstatus kreeg in 2009, maar die zoutwinning begon pas in 2014. Het verzin van staatssecretaris de Bat had nevens het Kamerlid Marieke Vellinga van D66 in gevolgen voor de politieke discussie over die zoutwinning, want die zou eens op het nijmatten. Het wie daarom net handig van de staats secretaris om de Twarre Kamer net correct te informeren.
10: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zoin dat de zoutwinning er al weer voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO weer een weer.
9: De staatssecretaris zelfs neemt zijn antwoord just jong te kwart door de bocht. Dat een wiekewaasje komt er naar Friesland. Vooral is bij de Friese minbouwtafel. De vergunning voor de zoutwinning is al goedkat terug de Rie van Steert. Een automobilist is just jong bij de Abelenstra Boulevard op het Jerevingens in meerdere auto's omrijden. Het incident gebeurde bij de afsluiting van de avondvierdaagse op het Jerevingen. Neffens Jorgen steed er een file aan auto's, doet één auto het door de stoepen omrijden kan en zien die oor auto's onbotste. In Gwombelutse auto's zie je het een been. Een persoon is controleerd door het ambulancepersoneel. De skee onder Blutse auto's is grut. De politie doet onderzoek en had een blaasproef dienen bij de Blutse bestuurder. Er weer voer voor discussie in de wiek Skalsemerplan in Frentjer. Het verdwijnen van de fietstunnel die de wiek en de Eftelizende dorpen verbindt met Blomkerterp en de rest van de stad. In de plan voor de herinrichting van het gebied stier dat de tunnel nog maximaal 4 iepen blijven zoe. En daar wienen de buurtbewenders van het Skalsemerplan het net mee eens. Maar nu liggen de tunnel dags te blauwen om de gemeente Waadhoeken inzocht dat de tunnel vaker broekt werd als verwachtte. Bobbeslag vindt voorzitter Erik Perenboom van buurtvereniging Arkens.
11: Ja, absoluut. Wij zijn er heel blij mee. Het is de eerste set voor het hele plan. Want het fietspad hierachter moeten we ook nog druk mee bezig. Want ook dat willen wij veilig houden. Want wij zitten gewoon met heel veel kinderen en ouderen in deze wijk. En die willen wij gewoon veilig naar de winkels en alle andere activiteiten kunnen laten gaan, zeg maar.
9: Bij een park onder Ronde van de Jouwer worden geregeld met mijn katten, mijn jong voen. De katten worden dan alle gedachten dumpt. Mijn werkers van de dierenambulance nemen de locatie intussen een bekend vienplak. Ze loeken nou aan de bel en adviseren mensen die een jonge kat vinden om eerst contact op te nemen met de dierenambulance, om de memmepoes nog in de buurt wijzen kan.
3: Allereerst, een kitten alleen is vaak wel een teken dat er vaak wel meer kittens zijn. Helemaal als ze wat ouder zijn, dat ze al wat beginnen te lopen. Dus eigenlijk is ons advies om vooral eerst te bellen met ons. Of met een andere dierenorganisatie in de buurt. Of met een asiel. Van wat is eigenlijk de handigste stap nu?
0: Fijke, dank u wel. Voort maar terug mij het waar mij Jan Jonkman. Een goeie morgen.
12: Ja, hier het ik een goeie morgen.
0: Het ging even best te keer, Juster. Ik vond de deksel van onze zonbak, die vond ik bij de boilie in de tuin ongeveer. Hoe liep dat goed?
12: Nou, ik denk als dat goed wel wat mooi valt. Maar misschien moest even praten, maar de boeren het altijd worstzaak. Dus dat is er even heen en moest. Maar ja, het was juist een roezige, roege dag. Mijn soort buien is zelfs mijn tonger. En die is ik dan wel aardig inslaan bij plakken. Vooral in het zuiden, kapot van de provincie. Juist in midden wordt het bedroeg dat die prachtig van de avondvierdaagse die dan rond. Je hebt maar vannacht kwam er op Nijenrijngebied dat van zuidwest naar Matten is door de provincie lijn had eerst naar Vutluts. En de meeste rijn werd in het zuiden en het zuidwesten van de provincie. En de minimumtemperatuur, nou we gingen hier de minimumtemperatuur in Egemariep van St. Tolle en hele graad. Juist de 20 mm vannacht 8,6. Dan wat? Is ik 12,8 graad. Hier juist vannacht zo'n 100 mm. Juist zo'n 1 mm en vannacht 1 mm. De pijn. Ik die 12 graden, 14 mm juist vannacht 8. En 15 is Brechtem, die zit nog op zo'n 12,7 graden. Akkerem zit ik op zo'n 13 graden. Ik zo'n 13 mm totaal. Maar zullen we dan weer even naar Dwijm, die hier maar vannacht 8 ziende en juist zo'n 5 mm. Maar dan komt hij nog even Bakkeveen. Die hier, ik zo'n minimum van 12 een hele graad. Maar die hier vanuit juist morgen tot nu al dik 40 mm. Dus er is wel weer de nedige millimeters van, vooral in het midden en het zuiden en het zuidoosten van de provincie. We zitten dan juist nog steeds weer in een westelijke streming. De boppenlucht is koud van poollucht. En dan hebben we vanmorgen wel een soort bewolking. Alles even een glimpje zinnen. In het uiterste zuiden en zuidoosten is nog kans op een bui. De rest van de provincie, vooral in het zuidelijke pad, maakt het nog even kans op een bui. Maar in de rest van de morgen komt vanuit het westen wat hege druk. Dus kant op zetten. En dan bloedt het op de meeste plakken droog. En dan heb ik steeds meer wat rondte voor de zinnen. Dat resulteert in temperaturen van 16 graden op een waadeiland. Dat zijn 18 jongetjes nog in het eerste en het zuidoosten. Wils dat 20, 21 graden normaal is voor deze tijd voor het dier. De westenwind door die hege druk is matig. Het hege goed krachtig en neemt in de rim van de middag weer wat af. Vannacht is droog, het klert op. Het is van 10 tot 11 graden. En dan komt er een zwakke zuidoosten te staan.
0: Morgen in en al voor die verdaagse in de provincie. Ik zag in Haarig een jeugdvogelwachtdij. Bart Lingham Schielentocht, die zit op het programma. Wat voor waar gaan ze erbij?
12: Nou, we beginnen met hier starten van nou droog en rustig. Misschien nog krek even een glimpje zinnen, maar al gauw neemt de bewolking daar. En vooral in de midden komt er weer wat lichter rein en stoorein over de provincie. Het is dan zo'n jongetje in graden. En in de midden komt er weer een krachtige zuidenwind te staan. Wettersport moet er dan ik maar even om denken. In de jong en in de nacht heb ik altijd nog wat kans op wat lichter rein en stoorein. En het is dan, hebben dan temperaturen als minimum van zo'n 13 graden.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
12: Nou, het bloed wat wisselvallig, want dat zien we snel en ik. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. In de maand dit nog wat enkele buien. En in de midden dan was even wat een droegere rit. Het is dan niks aan zandje in 18 graden. Maar vooral op een midden komt er weer een krachtige west-zuid-westenwind te staan. Maar uitzit er zoiets dat zomer. Nou, de wettersport is dan op bij dit al even waskogen. En in de jong en in de naaimiddag bloed het dan was zo goed als droog. Maar Mandy is ik weer bewolkt. In de midden is weer wat rein. En met een zwakke zuidwestenwind is de knop zo'n jongetje in 20 graden. Deze is een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Ja, en dan moet de temperatuur die moet nog wel even een sfeer litten. En dan is het maar amper zo'n 16, 17 graden. Nou ja, zag eervetsend, de buien die binnen je net zo oud wilsk als juster.

De wens van de baan en wij gaan terug. Dan de koffieplaat. Er komt heel vaak Witch Doctor voorbij. Maar ja, dat is wel een hele stevige plaat. Aan de orde komt het heel vaak onverlegen, dat mat lijkt wel. Eerst maar eens deze. Van de hofleverancier. Status quo. And whatever you want.

0: status quo and whatever you want.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: De kans is grut, dosto, of je die sleefhast zwarg neder gehad. Of ooit zwarg neder gehad. Maar waar zit dat aas nog doen? Nou, je moet dan krijgen zo'n 300 jaren in snits. Net alleen dat zwargvak Utlijn. Ze krijgt hoe verteld. Ze met ik zelf even ondervinden. En daarom hebben we nu contact met Ine Trees de Vries. Zij is projectleider van Zorg Live. Goedemorgen. Oh, ja, daar zit hij ook. Goedemorgen.
2: Ja, hallo. Ja.
0: Even heel concreet, wat doet zo'n leerling eigenlijk, Joert, krijgt?
2: Joert, dompelen we eigenlijk die leerling even onder in de wereld van zorg en welzijn. Zij doorgaan mooi aan een route van jouw verschillende workshops. En dan proberen wij de mooi te laten zien dat de zorg gewoon een machtig mooie sector is. En dat er een heel soort afwisseling in zit. Een heel soort verschillende soorten beroepen en werkzaamheden.
0: En het gaat om 300 leerlingen van Verda in snits, het MBO. Wat voor leerlingen binnen dat? Binnen dat leerlingen die zelfs eigenlijk al in de zorg zitten? Of is het juist heel breed georiënteerd?
2: Het is even een misverstand. Het gaat om leerlingen van middelbare school. En de locatie is inderdaad bij Verda.
0: Oh.
2: Omdat Verda echt een belangrijke samenwerkingspartner is in dit project. Dus die heeft zoiets van, wij stellen onze locatie beschikbaar. Maar het BIMBN, die naar Snits staat komen. En dat BIMBN van school vanuit heel Zuidwest en de Friese Marren.
0: Precies, die had dadelijk een karmeidje en misschien dus wel voor de zorg.
2: Ja, dat zou ik goed kennen. En het is echt net zo dat ze nou mooi zich allemaal maar te inschrijven voor een zorgopleiding. Maar wij willen in ieder geval dat ze het kennen leren. Want ja, als ze het net kennen, dan kan ze het ook net kiezen. Hè? Zo simpel is het.
0: Nee, dan had de zorg zelfs ook wel een beetje het imago van zwierwerk. En misschien net het meeste leren. Litte je dat actie in? Dat trekt minder content ontvak binnen?
2: Nou, het is echt net een uitgebreide voorlichting. Die hebben een workshop die wordt maximaal 20 minuten. Dus het is echt een eerste kennismaking van BN tussen de 12 en de 14 hier. En eigenlijk dat hele proces, dat komt daarna nog op gang, hè? Dat keuzeproces. Dus het is nou, het doel is echt om de BN te laten zien van, goh, hey, zorg kan heel stoer wezen, het kan heel technisch wezen, het kan innovatief wezen, het kan heel verzorgend wezen, communicatief. Nou, dat al bij een mooi zo'n gevoel naar huis keer van, goh, hey, het is eigenlijk volle meer als dat ik dacht, dan hebben wij iets doel bereikt en dan komt dat hele onderzoek zelf vol en dan krijgen ze wat meer de verdieping in.
0: Dat is ik zei, maar ze is natuurlijk wat enthousiast krijgen. En dan ben ik wel eens keer, wat pik je er dan krijgt uit? Want dan heb je een kaartenmeidje. Ja, wat bieden je deze leerlingen nou oor om ze enthousiast te maken voor de zorg?
2: Wij werken nou, het is eigenlijk een pilot die wij draaien met een aantal zorginstellingen uit de regio. En wij zijn van, goh, nou, iedere route moet kunnen nog afwisseling hebben. Dus dan kennen ze dat eerst even onderdompeld rust in, bijvoorbeeld tandzorg, hè, tandartsassistent. Dat ze volgens mij een fysiotherapeut een workshop is dan. En dan weer bij Patina bijvoorbeeld een beweegcircuitje dwan of een bezigjes. Dus het zijn heel verschillende dingen. En het is inderdaad best wel een uitdaging van, gooi, wat ligt dan allemaal gen?
0: Ja.
2: Want er is een heel soort.
0: Ja, vanzelfs. Ja. Ja. Het doel is bereikelijk op mij, als er dadelijk daadwerkelijk een mooi taal is, dat ik kiest voor de zorg voor een opleiding.
2: Ja, nee, dat hoop je natuurlijk wel voor de toekomst, want wij de meesten gewoon heel hard nodig. En wat ik krijg, het is echt net zo dat wij als doel hebben van, oké, morgen moet iedereen zich voor die opleiding inschrijven. Maar wij vinden wel van, het is gewoon een machtig mooi brede sector. En we vinden het belangrijk dat wij dat leren kennen, zodat zij in de toekomst echt, nou, als zij keuzes met een maatje, dat ze wel een keer denken van, goh, ik hier toch wel een hele positieve ervaring. Mooi dat evenement, maar zorg en welzijn. Of misschien letten nog een keer op school, een mooie gastles. En dat soort dingen, dat draagt allemaal bij aan, een goede kennismaking. En dat zij misschien wel kunnen besluiten van, goh, dat is dat voor mij.
0: Nou, ik wens je een heel soort succes en een heel soort wil eigenlijk, want dat is natuurlijk ook weer.
2: Ja.
0: Tige dank.
2: Dat is wel de bedoeling dat het een hele de mooie dag wordt.
0: Ine Trace de Vries dus. Over die speciale dag. Bij Virda in Snits. 300 leerlingen die daar in de kunde komen met de zorg. Dit is Electric Light Orchestra. Living Things.

0: Electric Light Orchestra en Living Things.
1: Friesland van de Moor.
0: Een goed debat vieren. Dat oefenen de leerling van basisschoolen de E-stroom. In Ljouwt al een jaar lang. En sneun, dan is het hechtepunt, dan is het Safir. Dan rijden ze in de spillersbus van Cambuur naar een groot debattoernooi in Arnhem. Verslaggever Timo Jepkema, die zegt bij de laatste tarierings.
2: Je kan alles leren, maar niet altijd de beste worden. Ik ben Boran en wij zijn voor de stelling dat je veel oefent, je alles kunt leren. We hebben daarvoor 3 argumenten.
3: Boran, wat is de stelling?
4: De stelling is, als je veel oefent, kun je alles leren.
3: Als je veel oefent, kun je alles leren?
4: Ja.
3: En wat is jouw belangrijkste argument?
4: Voor mij is het wel dat, dat je alles wel kunt leren, maar niet de beste erin worden.
3: Rebecca, zijn jullie voor of tegen?
5: Wij zijn tegen.
3: En waarom?
5: Nou, wij vinden dat misschien kan je niet alles. Misschien heb je geen talent ervoor.
3: En jullie praten niet zo luid, hè? Dus jullie fluisteren bijna. Waarom is dat?
5: Nou, omdat wij willen dat ze niet het horen wat wij willen als slotzin.
2: Argument 1. Alles wat je kan, heb je geleerd. Als je baby was, leer je eerst kruipen, daarna staan en als laatst lopen.
3: Bora. Jullie zijn een tijdje geleden begonnen met debatteren. Wat vind je van debatteren?
4: Gewoon leuk, leerzaam. Je leert respect te hebben voor anderen en van 2 kanten te kijken.
3: En is dat moeilijk om van 2 kanten naar een stelling te kijken?
4: Eerst wel, maar later als je het veel leert niet.
3: Ook hier buitenveld, juf in groep 8.
6: Zorg 8.
3: Ja. Niet krijgt bij het oefenen hier van het debat.
6: Ja.
3: Hoe ging dat?
6: Ja, dat ging heel goed. Ik ben heel grutskoppen bij hem. Het manier waarop ze dan vertellen kennen wat ze leert ha, en waar het debat goed voor is. Ja, dat is fantastisch om dat weer om te leren.
3: Wat maakt het zo fantastisch?
6: Nou, dat ze heel goed onder woorden brengen kennen hun gevoel. Als ze ergens mooi in is binnen. Ik ergens dat ze er net mee in is binnen. En dat ze dan toch heel respectvol namen coalitie. We hebben het woord polarisatie hebben gewoon. Dat mensen steeds verder van me kan er ook komen. Nou, en nu hebben we toch wel volle meer begrip gekregen voor de hele situaties. Voor verschillende moeilijke situaties.
3: Jullie ben je nou dreef?
6: In eerste instantie wel, maar als het uitluist, ik door het meestal een begrip van Yin en Yang. Dus dan, het is nooit helemaal zwart, er zit altijd een stipje wit in. En in het stukje wit zit ik altijd een stipje zwart. Het kan nooit 100% net eens wijzen of 100% eens wijzen. En als je dat met procenten wat uitlezen kennen, dan krijg je wederzijds respect en begrip.
3: Helen Wolbers van De Biep, je mag van niet correct oefenen. Hier in het klaslokaal, mij, de leerlingen. Hoe dien ze het?
7: Ja, ze deden het heel goed. Ik ben eigenlijk heel trots op ze. Ik ben sowieso heel trots op ze. Deze kinderen komen van een plek waarin ze niet altijd zich heel goed kunnen uiten. En door deze debatvorm doen ze dat wel en leren ze dat wel. En het lijkt soms net alsof ze heel verlegen zijn, maar ze waren nog meer verlegen. En ze leren hierdoor om goed zichzelf te verwoorden en zich te uiten. Ze hebben geleerd, ga staan, ga recht staan, ga niet leunen. En dat doen ze steeds beter. En overleggen doen ze ook goed.
3: Maar waar ben je nou het meest trots op?
4: Dat we hebben geprobeerd.
3: Ongeacht of je nou wint of verliest?
4: Ja, gewoon plezier hebben, dat is het gewoon.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de orde media. Ja, Glanenbrug, het haasje. Dat is groot de Telegraaf erop. En ik hoor de kranten die besteden er nooit achter aan. Zoals keer in Glanenbrug. Juster trok een lietse kwarte tornado. Ik wil een wienhoors neemt. En dan weer een stevige tongerbui. Die lust voor Twente. En er is een rotatie aanwezig in de bui. Nou, dat is dus een orkaan.
8: Het is zo'n patroon trouwens. Dat Tjitke Wiebenga net boetelon is.
0: Mm-hmm.
8: Om tornado's op te zieken, dan komen tornado's je heen.
0: Dan komen de tornado's je heen.
8: Dat is vaak gebeurd.
0: Ja, inderdaad. Ja, er zijn meldingen door Bim die het omval binnen. Dakdielen die het losrekken. En skeer om gebouwen. Daarbij is ik nog asbest verdacht materiaal is vrijkomen. Ja, gewoon asbest vrijkomen.
8: Ja, asbest.
0: Ja, Glanenbrug. Dan moet ik voor denken om Herman Vinkers.
9: Glanenbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanenbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanenbrug riolering kreeg, is dat niet bekend.
0: Het is wat een voorzichtig applaus, maar ja, hij is wel leuk.
8: Ja, ja, klassieker.
0: Even een moment of fame voor Glanenbrug. Dus ja. Hebben we nog tien jaar iets of wat zeist?
8: Nou, we zijn toch al te let.
0: Ja? Nou, ik zit nog heel kwaad even, want er is een Gaosby milieudefensie is er nou ontstien. Naar de Polsrel. De volledige rier van Tafelsjog van Milieudefensie is opstapt. Tafelsjoghouders van de milieuorganisatie wisten al zo'n 2015 dat oud-directeur Donald Pols eerder actief was bij een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenbeweging. Herinneert mij dien. Pas toen die oestapte naar Tata Steel, toen werd het bekend. Het er een dijk werken en toen had hij dien kregen. Maar het een soort onrest en een gebrek aan vertrouwen liet binnen de milieuclub. En daarom hadden leden van de Rier van Tafelsjog die binnen dus opstapt. En ze hoop je dus daarmee de rest te herstellen. Dus wel heel toevallig dat krijg al die oerstap naar Tata Steel. Dat is jaren onder de radar gebeurd. En op het moment dat die oerstap naar Tata Steel, komt het er niet eens naar boeten.
8: Ja,
0: ik weet het net.
8: Dadelijk hier het nijse van de NOS. Fijke, dank u wel.
10: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
11: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
12: Simmer in Friesland.
13: Dit meisje ook!
14: Blik het mogelijk op 4 minuten te liggen.
13: Dit had ik nog nooit zo.
12: Dit werd het tijd van het scootjes van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Boatskebjerg litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
19: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
18: De OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
20: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
18: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een staatssecretaris die de Tweede Kamer verkeerd inlicht het over de zoutwinning in de Waadzee. Denk je dat aan snoer? En muziekcontrole van Robert Palmer.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
22: Hey, bedankt.
23: Merci.
21: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Is er iemand onder onze vloer bezig?
27: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
26: Echt?
27: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
28: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Friesland van de Moor.
29: My Erica.

0: Robert Palmer en Addicted to Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zijn dat de zoutwinning er al weer, voordat het UNESCO gebied weer. En dat is gewoon net weer.
0: Zij het Kamerlid Marieke Vellinga, over de staatssecretaris die de Tweede Kamer verkeerd inlichtte over de zoutwinning onder het waard. En de dierenambulance die liet de nijdklok over een korte probleem op een jouwer.
4: Ja, dan zou ik toch wel willen vragen aan de boeren om alsjeblieft je poezen te steriliseren en je katers te laten castreren die rondlopen.
0: Die verhaal niet echt dagelijks in Friesland van de Moon. En Fijke die sterk mij het naar Zuidoren Media.
5: Ja, bloedmoer dijt nou vol als net bestien. Een bestuurderoer is op een ei uitsteld. En de coalitie in de gemeente Maassluis wrakselt bij de opvang van asielzoekers.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: Dat aasen. Eerst een waarberucht in kwart mij Jan Jonkman.
6: Van een morgen in het zuidoosten nog enkele buien, maar van het noordwesten waait het te droeg en komt er rond voor de zinnen. Heb ik mooie blauwe loften. En met een matige west-zuidwestenwind is het juist maximaal zo'n 18-19 graden. Normaal van 20 tot 21. Jong en vannacht boet het ook droeg, is het zo'n 10,5 graden. Monier, dat krijgt even een glimp zinnen. Eerst dan droeg, maar de bewolking neemt een rap de oerhoorn. En later in de middag hebben we het lichte rein en stoorrein. Het is dan zo'n 19 graden. En er staat in de midden weer een krachtige zuidenwind. In de jong en in de nacht heb ik nog enkele buien. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: De staatssecretaris mij de Tweede Kamer net verkeerd inlichten. Dochs badde dat deze week in een dossier dat Jeer Krut is in Friesland, de zoutwinning onder de Waadzee. Het water dat is vrot erfgoed en dat wringt mij de zoutwinning in het gebied. Staatssecretaris Johannes de Bad die zei waarschijnlijk dat die zoutwinning al roen door het water in 2009 die vrot erfgoedstatus kregen. Maar dat klopt het net. De winning die begon in 2014, corrigeerde minister van Essen Juster. Dit is Laura Bromet, Kamerlid Laura Bromet van Pro. De roer.
7: Te kort door de bocht of onjuist? Dat is de vraag. Ik ben gisteren niet bij het debat geweest. Dat heeft mijn collega Sjoukje gedaan. Dus ik dacht, ik vraag er vandaag even op door. Maar dit is nog niet afgelopen, denk ik.
8: Dat is wel bijzonder, hè? Dat een minister een dag later een uitspraak van het staatssecretaris uit hetzelfde kabinet corrigeert.
7: Ja. En hij heeft beloofd dat hij er schriftelijk op terug gaat komen. Dat komt in dit geval goed uit. Dan kunnen we precies lezen wat hij vindt. En hoe dit nu verder moet.
8: Waarom is dit zo belangrijk?
7: Omdat de staatssecretaris gisteren dit als argument gegeven heeft om die zoutwinning toe te staan. En als dat argument, als het niet waar is, is het natuurlijk ook geen argument.
8: En de minister zei ook van ja, ik moet nog gaan bekijken en nog gaan bepalen of we opnieuw naar die natuurwetvergunning moeten kijken. Want ja, er ligt nu een nieuw plan voor zoutwinning. Dat zou veel langer door moeten gaan. Zou ook om veel meer zout gaan.
7: Ja, wij zaten nu net bij het debat over natuur. En zoutwinning, dat is in het debat gisteren aan de orde geweest. In een andere commissie met andere woordvoerders. Dus ik zit er ook niet zo diep in. Ik had het signaal van mijn collega gekregen van vraag daar nou nog eens naar of het klopt.
8: Maar het gaat wel om zoutwinning onder de natuur. Onder werelderfgoedgebied Waddenzee.
7: Ja, en dat niet alleen. Het is onze enige wilde natuur in Nederland. En daar moeten we ontzettend voorzichtig mee zijn. En het is heel raar om daar dan economische activiteit toe te staan waarvan gezegd wordt dat het heel schadelijk kan zijn voor diezelfde natuur.
8: U loopt al even rond in de Tweede Kamer. Heb je dit veel vaker meegemaakt, dat een minister uitspraken van een staatssecretaris een dag later corrigeert?
7: Nee, maar ik denk, misschien heeft die minister gedacht, ik trek de pleister er in één keer af. Want voordat het verder gaat zitten gisten, ik heb geen idee. Ik heb het net 2 minuten geleden pas helemaal in het staartje van het debat gehoord, dus ik moet het ook even tot me door laten dringen.
8: Er wordt altijd gezegd, het kabinet spreekt met één mond.
7: Ja, zeker. En je mag de Kamer ook niet verkeerd informeren.
8: Dat is een politieke doodzonde, hè?
7: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En dat zei de Kamerlid Laura Bromet dus van Pro. De flater van de minister die rekken de inhoud nevens haar. Een hele discussie hoe de zoutwinning die mat nou eens op nij, zei ik D66 Kamerlid Marieke Vellinga.
3: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zo'n dat de zoutwinning er al weer, voordat het UNESCO gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO weer.
8: Ja. En je mag je als bewindspersoon de tweede keer maar net verkeerd informeren.
3: Nee, nou de kinds die in feite net op een rijtje hadden, de best als bewindspersoon natuurlijk ook afhankelijk van de feiten die daar aandragen worden. Maar het is natuurlijk wel feit van dat we nou wel even een discussie op nijveren moeten. Van ja, wat zou dit dan? En hoe kunnen we dit alsnog meenemen? En we begrepen heel goed dat het ministerie in een heel lastige positie zit. Maar de vraag van nu de Kamer is denk ik heel duidelijk van zucht er wel heel goed naar wat we nog dwaan kunnen om net meer zoutwinning in het water te halen.
8: Want die zoutwinning onder het waterwaai, dat gebeurt op basis van een orde natuurwetvergunning. Ja, er is nou sprake van een orde vergunning voor zoutwinning. Je hebt om volle meer soort, het zou volle langer toch gaan. Dus dan moet er mogelijk ik en naar een vergunning komen.
3: Daarom ik u vraag, Joert, ik aan de minister van Landbouw en Natuur van Besjug of dan net een nieuwe

0: En dat brengt dus bij Fijke mij het Nijs Uithoren Media.
1: Ja, het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is op een nij uitsteld. Dat melden de collega's van Omroep Brabant. Het zou eind op 20 juni zou er een besluit vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente die hebben al meer tijd nodig. Het weer de bedoeling dat het dorp verdwijnen zou vanwege nieuwe energieprojecten. Maar een Marnelien werd bekend dat Moerdijk mogelijk dags bestien blijven kan en dat de energieprojecten mogelijk op een lietser oppervlak komen. Het onderzoekje van die optie kost extra tijd en dat zei de staatssecretaris Debat. Hey, daar hebben we.
0: Nou,
1: wie een informatie, Joen? Een debat op een informatie. Nee, we meiden hem net.
0: Die wordt griffels zou volgen.
1: Die wordt al zou vangen. Dus wij doen er net om mij.
0: Ik heb volgens toch, we hebben eigenlijk Charlotte Nijs inlijven.
1: Ja.
0: Voor het Nijs.
1: Voor het Nijs, ja.
0: We krijgen mij kwart al een waarmon. Maar ik heb dat pas genomen.
1: Ja.
0: Waaier.
1: Waaier.
0: Ja. Nou goed, dus ik heb we dwalen al.
1: We dwalen al, ja. Als de kans bestaat dat het dorp behouden kan blijven, is dat goed nieuws. Dan moet je dat serieus onderzoeken. Dat is dan wethouder Dingemans van Moerdijk op diezelfde informatie doen. En het is net verstandig om nou dus al een besluit trot te drukken. Zo'n ingrijpende beslissing, daar moet je 100% zeker van zijn. Is wat voor te zeggen. Maar als u daar wennest en u denkt van ja, ik maak voor mijn werk of zeg ik maar verhuisje. Ja, verkeep je niet hoe is maar eens, denk ik dan.
0: Succes, ja.
1: Ja, dus u weet nooit hoe lang had je daar nog wenen kennen. Maar goed. Leefbaar Maassluis en de plitselijke VVD die zou geen reden om in een coalitieakkoord de passage over het beëren asielbeleid in de gemeente om te passen. Dat die Justin Blikken bij een riedsvergadering in het akkoord stiert het voornemen om in te zetten op 0 asielopvangplakken in Maassluis. En dat bracht burgemeester Jack de Vries, en die komt van Drachten, in de problemen. Want die zei, ja ho even, we hebben natuurlijk een spreidingswet en daar moeten wij u als gemeente aan houden. En hij dreigde mij in strijd te komen met de gemeente hier. Alleen nog Justin heeft ze daar dus over praat. Uiteindelijk weer een discussie vanzelfs. En er is een moosje in stemming gebracht. Ja, en alleen nog Leefbaar Maassluis en de VVD Maassluis die stemmen voor die moosje. En de andere partijen die konden haar net vinden in die formulering. En de burgemeester die zei nou dus dat hij blied is met de bevestiging. Dat ze zich gewoon de kaders van de spieringswet houden zullen. Dat is voor mij een belangrijk punt. De spreidingswet is een wet en die zullen we net als andere wetten moeten naleven, zei de Vries om Utens. Dat is wel belangrijk. Ja, als je die een conflict houdt met zijn eigen wethouders. Dat is voor zelfs ik wel bijzonder.
0: Ja, dat wil je even brengen.
1: Nee.
0: En dadelijk dan hebben we toch een kattenprobleem op de Jouwer. De beste ambulance die loopt daar om te bellen. Maar eerst dit voor muziek van Ruben Hillen. 20 seconds, komt er aan.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hillen en 20 Seconds.
2: Dit is Friesland van de Moon.
1: Onder andere van de Jouwen. Dat is een plak dat de beste ambulance heel tijd op na hetzelfde ontreft. Een memmekot met jonge kortjes. En soms zijn jong dat ze nog onder navelstreng vastzitten. Ze worden gedumpt en daarom loopt de ambulance nog onder bellen. Tenminste, de meiwerkers van de ambulance.
3: Allereerst, een kitten alleen is vaak wel een teken dat er vaak wel meer kittens zijn. Helemaal als ze wat ouder zijn, dat ze al wat beginnen te lopen. Dus eigenlijk is ons advies om vooral eerst te bellen met ons. Of met een andere dierenorganisatie in de buurt. Of met een asiel. Van wat is eigenlijk de handigste stap nu? Vaak gaan we wel eens kijken hoe oud zijn de kittens. Zijn ze al lang alleen? Hè, als kittens gewoon stil liggen in hun nestje, dan zijn ze vaak gevoed. Zodra ze beginnen te schreeuwen, dan zitten ze al even zonder eten. Het is belangrijk dat we de moederpoes erbij vangen. Dus nou, we brengen de hele situatie eigenlijk in kaart. Wat we op dat moment moeten doen. Als kittens echt al heel lang alleen zijn, ze zijn koud en ze roepen. Ja, dan is het natuurlijk een zaak dat we ze snel weghalen. Ja, is er nog wel een moeder in zicht en is die ook nog in de buurt? Dan hebben we een speciale vangkooi. Dat is een kittenvangkooi met een achterstuk waar we de kittens in kunnen leggen. En de moeder die zal dan haar kittens toe willen. En op dat moment dan wordt zij ook ingevangen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie methode om het hele gezinnetje bij elkaar te vangen. Dus ja, heel kort gezegd, eerst even bellen, zodat we de hele situatie in kaart kunnen krijgen en daarop actie kunnen, een actie op touw kunnen zetten. Ja.
4: En er komen ook wel eens nestjes vanaf boerderijen. Is er nou een bepaald advies dat je zou willen geven aan boeren?
5: Ja, dan zou ik toch wel willen vragen aan de boeren om alsjeblieft je poezen te steriliseren en je katers te laten castreren die rondlopen. Want een moederpoes kan wel 3 nestjes per jaar krijgen. En die poesjes die kunnen binnen een jaar ook weer 3 nestjes per jaar krijgen. Hè. Vanaf ongeveer een half jaar wordt een mama of een vrouwtjespoes krols. En kan zij ook kitters krijgen. Dus dan, als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen en elk nestje bestaat gemiddeld uit 4 kittens, dan gaat dat ontzettend snel. Dus dan is daar geen houden meer aan. Eigenlijk zo snel mogelijk de kittens allemaal laten helpen. Dat is echt wel wat wij hopen dat ooit gaat gebeuren. Ja, dat zou heel fijn zijn.
4: Hebben jullie er enige vertrouwen in?
3: Nou, ik denk dat wij nog best wel wat kunnen behalen in bewustwording daarvan. Hè? Want ik begrijp ook het idee van hè, de katten op de boerderij. Die zijn om de muizen te vangen en die leven hun leven en niet te veel mee doen. Maar ja, het zorgt uiteindelijk wel voor heel veel onnodige nestjes en ook voor onnodig dierenleed. Dus ik hoop dat we toch nou ja, ook met deze dit interview ook weer gewoon kunnen kijken van goh, hoe kunnen we die bewustwording nog groter maken. En ja, in ons werk blijven wij het ook altijd benoemen naar mensen. En we hebben foldertjes, we hebben preventiewerkers eigenlijk. We hopen wel dat we daarmee door mensen te informeren, dat we meer bewustwording creëren. En daarmee hopelijk op een gegeven moment ook dat we dat wel gaan zien. Ja.
4: Stel als boer zijnde weet je gewoon niet helemaal hoe je het aan kunt pakken. Is daar hulp voor?
5: Ja, zeker. Er is hulp vanuit ons. Hè, wij kunnen gewoon gebeld worden met de vraag van joh, het loopt me over de schoenen. Ik heb hier allemaal nestjes. Het worden er steeds meer. Kunnen jullie me helpen? En dan hebben wij vangkooien. Wij kunnen vangkooien plaatsen. We kunnen samen met de boer bespreken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. We kunnen ook afspreken hè, dat de katten later weer teruggezet worden. Dus dan kunnen ze gewoon weer muizen vangen. Alleen ze kunnen zich niet meer zo explosief vermeerderen zoals dan gebeurd is. En anders zijn er ook stichtingen. Hier in het noorden heb je bijvoorbeeld Kattennood. Die kan daar ook gewoon heel goed bij helpen. Dus er zijn echt wel mogelijkheden. Maar er moet wel gevraagd worden. Ja, dat is stap 1.
4: Hulp. Je hoeft het niet alleen te doen.
5: Nee. Precies, je hoeft het niet alleen te doen. Hulp vragen is heel belangrijk. Ja.
3: En overigens niet alleen voor de boeren, maar eigenlijk voor iedereen die waarbij je denkt, het loopt me helemaal over de schoenen. Ja. Ook dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ja, dat probleem komt overal vandaan. Ja.

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: In straffenzaken, verhaal van de blokjes platten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
3: Gaat dat nou echt toe?
0: Ja, daarvoor zijn we hier.
2: Maar soms een bijzondere parallel. Nee, Joetedij.
4: Straffenzaken, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: FM.
11: Het is een minuut oor Jalwe Achten. Fijke Wouda praat hierbij met het Frieske Nijs.
12: Een goeiemorgen. Staatssecretaris Jo Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei had de Tweede Kamer Jair Juster net goed informeerd over de zoutwinning in de Waadzee. De Bat zei toen dat de zoutwinning op plak vond doet het water de UNESCO Verrot erfgoedstatus kregen in 2009, maar de zoutwinning begon pas in 2014. De aanvraag voor de vergunning wie doet al wel dien, maar nog net takend. Het verzin van de staatssecretaris had nevens Kamerlid Marieke Velliga van D66 ik gevolgen voor de politieke discussie over de zoutwinning, die zou nevens haar eens op een nijmatte. Wie nevens Velliga net handig van de staatssecretaris.
13: Ja, die is in feite even net op een rijtje, want hij had zoin dat de zoutwinning er al weer voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO werd een weer.
12: De staatssecretaris zelfs neemde zijn antwoord justjoen te kwart door de bocht. Dat een wiekewaansje komt debat naar Friesland. Veroel is mij de Friese minbouwtafel. De vergunning voor de zoutwinning is na jette protest al goed gehad door de Rie van Steert. Friesland krijgt daarom hier voor het eerst een islamitische basisschool. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Nederland had van minister Rianne Letschert van Onderwijs toestemming gekregen om in Ljouwert een school op te zetten. De initiatiefnemers bezochten eerder een school te beginnen, maar toen kregen ze geen toestemming. Hebben ze ministerie zou er in Friesland geen verlet wijzen van zijn school. De initiatiefnemers lieten er net bij zitten en helden genoeg type verklaringen op voor een nieuwe aanvraag. Met het green light van het ministerie is de gemeente Ljouwert nou verplicht om een gebouw te zieken voor die nieuwe squallen en die zo in 2027 de dwaren iepen je matten. Ben lezen hield ik minder om te ondervinden dat lezen net saai en vervelend is. Door een squalband van Modus in Burgum deze week mei onder de Tienerleesweek. Dat is een landelijke campagne om Ben van 12 van 15 jaar rond lezen te krijgen. Semna Otten van de squallen oer dit initiatief.
14: Op een gegeven moment gaat het lezen van het is leuk om te lezen over naar ja, ik moet lezen voor school. Op de basisschool moet je stil lezen. Op de middelbare school moet je verplicht boeken lezen. En ja, dat komt de leesmotivatie niet altijd ten goede. Dus wij willen vooral ook met deze week bereiken dat de kinderen meer plezier krijgen in het lezen. En dat ze zien dat er heel veel verschillende soorten boeken zijn.
12: Een automobilist is Justin Jong bij de Abel Enstra Boulevard op het Jerevingense meerdere auto's omrijden. Het incident barde bij de afsluiting van de avondvierdaagse op het Jerevingen. Neffens Tjoegen stierde een file van auto's, doet in een auto het oer stoepen omrijden kwam en zien die oren auto's ombatste. In gong blutsen auto's ziet een ban. Een persoon is controleerd door het ambulancepersoneel. De skee onder blutsen auto's is grut. De politie docht onderziek en had een blaasproef dien bij die blutsen bestuurder.
9: Ik moest bij die vorige bericht door de lezende ben op de basisschool even waarom denken. Wie die er op de basisschool?
12: Ja.
9: Die les hebben een kast, mooie boeken. De chameleons die erin, weet ik nog vol, ja. Mooie boeken. En die zou, dan werd op een gegeven moment een leesmoment. En dan mocht je even lezen. En als er dan een raar wut in een boek stie,
12: ja.
9: Dan ging je naar de juf daar.
12: Ja.
9: En de juf zet even een krasje terug de wut in. Hè.
12: En wat voor wut wie dan?
9: Dat weet ik niet. Maar, ja. Ja, het wie een christelijke basisschool. Dus ik denk dat een gevlog of zijn stier. Dat, ja. Even,
12: dat moest er
9: even een streekje trainen.
12: Ja.
9: Nou, goed. Dat doet je wel nog net meer, leuk.
12: Nee, toch?
9: Nee.
12: Nee.
9: Nou goed. Dan een keer het Baberjocht. Marjon.
15: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomst kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Big Green Funny zakje. Kind 2034 maar €924, inclusief installatie.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: Simmer in Friesland.
18: Dit mensen ook!
19: Linksmogelijk op 4 mensen in de linkerzijde.
18: Dit ik nog nooit, jongen.
20: Dit werd het tijd van het scootjesje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in boodschapjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
9: Een dagelijk muziek van de Oud-Iers ploeg van Marsum. Nou, dat het is net kut repertoire, dus ik zal ongeveer rieden welke plaat dat wordt. Maar eerst is het tijd voor het Waberucht. Maar Jan Jonkman, een goeie morgen.
24: Ja, Erik, ik een goeie morgen.
9: En we zetten deze dag wat rustiger, wat kalmer uiteind als dat waar van juster, hè?
24: Ja, dat we de buien die van vannacht die binnen nou al nooit wat meer naar het eerste in het zuid-eerste te opschoot. Er is nou in het zuid-eerste nog krek even kans op een buiken. De bewolking die het nog wel wat overhaan, maar er komt juist wat verhoring in. De minimumtemperatuur, ja, die lijn vannacht om 12 en hele graad zo'n beetje. En de delslag van juster en juist, ja, die is aardig oprong. Hier in Eekmerriep zijn goed 28 mm. De point X zijn 829 mm. Zullen we dan even uit Daan Wouter hier maar 8 mm en dwijm zit ik maar op zo'n 8 mm. Maar zullen we dan even naar Bakkeveen? Dat voelt even 40 mm. Dus grote verschillen in de provincie juister. Nou, en Joert zal het wel zo goed als droog bloeien, want we zitten Joert maar in westelijke streming, de koude poollucht. Op hechten is er vanmorgen wel een soort bewolking. En in het eerste misschien nog even een leegte bui. Maar we zeggen, we hebben wat hoop. Er komt wat vanuit het westen waar wat hege druk is kant op. Het bloed dan ook wel op de meeste plakken van een morgenvier. Dus wat droeg. En vanmiddag direct zwaarder om te vallen zinnen. Vooral in het watergebied en in de kuststreek langs de IJsselmar. Ik mooie blauwe loften. Maar hoe meer hij in het binnenland inkomen, komt er ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. Nou, de zinnen er dan ik bij. En dan hebben jullie temperatuur. Van zo'n 16 graden op een waadeiland tot zo'n 18 tot 19 graden meer de provincie. We zitten wat onder normaal, want normaal is zo'n 20, 21 graden. De wind is westelijk, matig tot krachtig en je neemt in de rim van de middag wat het houden. Jong en vannacht is het droog, dan klert het op, hebben we temperaturen om dat 10 tot 11 graden en er zit er een zwakke zuid-eerste wind.
9: En dan is het sneeuwen en die sneeuw zelf grif net heel nog droog blauwen.
24: Toen was dat helemaal goed. Maar waar we starten, moet hier wel droeg. Het is wel rustig in de maandtijd. Misschien nog krijg even een glimpje zin in hier de maandtijd. Maar dat is dan ook alles. Want in de vierde geneemt de bewolking op een gauta. Later komt er alweer een steuring vanuit het zuidwesten. En dan hebben we in de midden, hebben we wat lichter rein. Het is dan zo'n 19 graden. En dan komt in de midden weer een krachtige zuidenwindersteen. Ik ben weer uitzitters in 5 tot 6. In de jong en in de nacht heb ik altijd nog wat kans op wat lichter rein. En stel rein droeg zal het net blauwen. Maar koud is het net maar zo'n 13 graden.
9: De dagen daarna, hoe komt het dan?
24: Nou, we bloeien wat in een lichtwisselvallige serie zitten. Want snijden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. In de maand is enkele buien. In de midden is het goed als droeg. Het is dan zo'n zandje tot 18 graden. Maar dan komt in de midden wel een krachtige west-zuidwesten wintersteen. Maar uit zit er zoiets dat zo'n. Zullen wettersport wel net heel tegen blied maar wijzen. In de jong en in de nacht is het dan wat droeg. Maar zullen we dan mindje werden? Het de bewolking doorgaan. En in de midden komt er dan weer wat rein die kant op. Volgende steuring, het is dan was een jongetje tot 20 graden. Matthijs is het amper zegt, je zandje graden en een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Mogelijk in het eerste weer even mooi een klap tonger. Nou ja, zag je het vetje, het nooit er jood en mooi net bot uit, maar de buien.

0: Ja. Die kan ik nog. Het eerst ploeg Marsum en Marsum Ahoy wie dat.
1: Friesland van de Moor.
0: Even de wind weer in het gezicht. Ik ook zelfs net meer fietsen. Daar is de duofiets van betocht. Dus is het een Nijsselkoor. De oren trapert, dat is handig. Zorgverzeker De Friesland die deelt deze week haast 60 van die fietsen uit onze zorginstellingen in de provincie. Je wordt in Ternaat en Misselweer. En Nienke van der Meulen van de stichting De Friesland die is nou on de telefoon. Een goeie morgen. Bezoek je nog een keer. Een goeie morgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, nou ben je wel goed, heren.
2: Mooi.
0: Ik ben even benijd. Je had er ook bij geweest, bij het uitdeel van de golf van die fietsen. Wat zeg je daar kreeg?
2: Ja, nou vanmiddag geef ik fietsen nu deel. En ja, mensen zijn natuurlijk heel enthousiast dat we dit uitdelen. Dus dat is wel, dat is wel heel mooi dat mensen daar zo blij van worden.
0: Ja, maar ik neem het wel even. Er zijn mensen die mij graag fietsen of die mij graag wat van de omjouwing zien. Maar die, ja, ik ken zelfs dus net meer fietsen. Dat ze dan de mogelijkheid krijgen om dan toch weer erop uit. Mij dus een oor bij op de fiets. Wat doet dat met die mensen?
2: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar ben je in staat om weer te bewegen, om boeten te wijzen, om orenmeesting met te ontmoeten. Dus ja, dat is heel mooi. En daar leveren wij graag een bijdrage voor.
0: Want het ben ik nog eens elektrische duofietsen, nevens mij.
2: Ja, ja, klopt. Ja, net iedereen kan natuurlijk goed fietsen. En dan is er elektrische ondersteuning, zodat het wat makkelijker is. Okay. En dat je er toch op uit kennen.
0: En een zorgverzekerer die het fietsen voort jou, waar komt dat geld krijgt wij? En waarom doe je hem dit eigenlijk?
2: Ja, dat klinkt misschien wat bijzonder. Nou, dat komt vanuit de Stichting De Friesland. En het idee kwam eigenlijk van medewerkers van De Friesland. In het kader van het 15-jarig bestaan van Stichting De Friesland. Ja, wonen wij eigenlijk wel echt iets moois voor onze gemeenschap in Friesland. Want. En dit idee sluitte eigenlijk heel goed om bij vitaliteit, bewegen, boetenwijzen, mensen ontmoeten. Toen hebben we dit vanuit de stichting dit idee omarmd. En vandaar dat we haast 60 fietsen nu delen met je.
0: En ook kan ik mij zo vaststellen dat er heel wat zorginstellingen binnen die denken van nou, doe maar ik maar wat van die fietsen. Hoe gaat dat krijg dan?
2: Ja, wij hebben maar de ouderen zorginstellingen en de gehandicapteninstellingen hebben wij een paar maand lien hebben wij een brief gestuurd en hebben ze ongeveer van nou, als je in oormerking komen willen van een duofiets, jou het dan oor. Nou, en daar is al behoorlijk op gereageerd en toen hebben we zorgen dat we die mensen die een onvraag die een had, dat die nou weer kan fietsen krijgen.
0: Ik ben toch nieuwsgierig. Wat kost een fiets eigenlijk? Een elektrische duofiets?
2: Nou ja, deze 60 fietsen, dat is wel een bedrag van betekenis inderdaad. Dus wij doen een mooie bijdrage om een gemeenschap te denken van deze fiets.
0: Je kent net meer om 100, denk ik. Ik het wel om, nou. Of weet je, wat de fietsen kost je?
2: Nou, exact. We doen een behoorlijk bedrag van betekenis die we hier doen om bijdragen.
0: Nou, dus, dat wil ik even.
2: Wat in je fiets per stik kost, dat weet ik zo net, nee. Net u te hollen. Maar,
0: nee, nou, dat doet er ik net aan. Dus,
2: dat doet er ik net zo vol het aan, maar ik denk dat.
0: U deelt jou dus bij de speaker internaat en de school in Misselweer. Hoe zit dat? Krijgt u het er een bijzonder moment of is het, zullen we deel zetten, dan is het clear?
2: Nee, wie maakt je er van met je even een bijzonder moment van en dan delen we het uit. En dan hopen we dat de mensen mooie kilometers ervan maken.
0: Nou, ik wens je een heel soort succes en willen eigenlijk, want het is natuurlijk mooi om te delen.
2: Jazeker. En als er nog oren innovatieve ideeën binnen het meesten denken van hey, ik kijk nog wel iets moois voor Stichting De Friesland, dan horen we ze onbevonden. Je dan altijd even op uw website van Stichting De Friesland. Dan, ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe ideeën. Dus,
0: dat is een mooie tip. Dus om dat even tot te gaan. Nienke van der Meulen van dus de Stichting De Friesland. Dank u wel.
1: Omroep Friesland. Friesland van de Moor.
3: Misschien net door te wijzen, maar wel heel lekker.

0: Amy Winehouse and You Know I'm No Good.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Leerlingen van basisscholen De E-stroom in Ljouwt, die zullen sneu debatteren op een toernooi in Arnhem. Een jaar lang gaan ze daarvoor oefenen en het is hartstikke vier. Ze kunnen daar in de spielersbus van Cambuur. Dat is ook wel bijzonder. Verslaggever Timo Jepkema, die jette hoe ze er nou voor staan.
3: Je kan alles leren, maar niet altijd de beste worden. Ik ben Boran en wij zijn voor de stelling dat je veel oefent, je alles kunt leren. We hebben daarvoor drie argumenten.
4: Boran, wat is de stelling?
5: De stelling is, als je veel oefent, kun je alles leren.
4: Als je veel oefent, kun je alles leren?
5: Ja.
4: En wat is jouw belangrijkste argument?
5: Voor mij is het wel dat, dat je alles wel kunt leren, maar niet de beste erin worden.
4: Rebecca, zijn jullie voor of tegen?
6: Wij zijn tegen.
4: En waarom?
6: Nou, wij vinden dat misschien kan je niet alles. Misschien heb je geen talent ervoor.
4: En jullie praten niet zo luid, hè? Dus jullie fluisteren bijna. Waarom is dat?
6: Nou, omdat wij willen dat ze niet het horen wat wij willen als slotzin.
3: Argument 1. Alles wat je kan, heb je geleerd. Als je baby was, leer je eerst kruipen, daarna staan en als laatst lopen.
4: Boran. Jullie zijn een tijdje geleden begonnen met debatteren. Wat vind je van debatteren?
5: Gewoon leuk, leerzaam. Je leert respect te hebben voor anderen en van twee kanten te kijken.
4: En is dat moeilijk om van twee kanten naar een stelling te kijken?
5: Eerst wel, maar later als je het veel leert niet.
4: Ook je buitenveld, juf in groep 8.
7: Zoon 8.
4: Ja. Wij niet bij het oefenen wie in van het debat.
7: Ja.
4: Hoe ging dat?
7: Ja, dat ging heel goed. Ik ben heel grutsch op bij hem. Het manier waarop ze dan vertellen kennen wat ze leert ha en waar het debat goed voor is. Ja, dat is fantastisch om dat weer om te leren.
4: Wat maakt het zo fantastisch?
7: Nou, dat ze heel goed onder woorden brengen kennen hun gevoel. Als ze ergens mooi in is binnen. Dat ze er net mee in is binnen. En dat ze dan toch heel respectvol namen voor lustrie. We hebben het woord polarisatie hebben gewoon. Dat meestal steeds verder van me kan er ook komen. Nou, en nu hebben we toch wel volle meer begrip gekregen voor de hele situaties. Voor verschillende moeilijke situaties.
4: Ben je nou dreef?
7: In eerste instantie wel, maar als het uitluist, ik door het meestal een begrip van yin en yang. Dus dan, het is nooit helemaal zwart, er zit altijd een stipje wit in. En in het stukje wit zit ik altijd een stipje zwart. Het kan nooit 100% net eens wijzen of 100% eens wijzen. En als je dat maar procenten wat uitlezen kennen, dan krijg je wederzijds respect en begrip.
4: Helle Wolbers van de Biep, je mag van iets correct oefenen hier in het klaslokaal, mij, de leerlingen. Hoe dien ze het?
8: Ja, ze deden het heel goed. Ik ben eigenlijk heel trots op ze. Ik ben sowieso heel trots op ze. Deze kinderen komen van een plek waarin ze niet altijd zich heel goed kunnen uiten. En door deze debatvorm doen ze dat wel en leren ze dat wel. En het lijkt soms net alsof ze heel verlegen zijn, maar ze waren nog meer verlegen. En ze leren hierdoor om goed zichzelf te verwoorden en zich te uiten. Ze hebben geleerd, ga staan, ga recht staan, ga niet leunen. En dat doen ze steeds beter. En overleggen doen ze ook goed.
4: Maar waar ben je nou het meest trots op?
5: Dat we hebben geprobeerd.
4: Ongeacht of je nou wint of verliest?
5: Ja, gewoon plezier hebben, dat is het gewoon.
0: En dat is vanzelf diergewichtig.
9: De media van de morgen.
0: De orenmedia, dat is echt dierenwichtig.
10: Absoluut. De activisten van Wakker Dier die bent door de reclamekorencommissie waarom fluiten hoe een radiospotje. Daarin stellen ze dat Ian op de fjouwer Nederlandse melkkei kreupel is. En vooral het woord strompelien. Dat schetst nevens de korencommissie een misleidend beeld. Zelf begrepen ze er helemaal neer van bij Wakker Dier. We zijn hier teleurgesteld en vooral heel verbaasd over. Maar er is een klacht in Sienne terug een man. Die zei van ja, ik zoog vanuit mijn hoes, zoog ik op een pleats. Jerry die commercial en zei, ik kom in Eeren net lopen, want ik zie zelden een koe kreupel erin. Ik net dat ik tussen de grijn troffiets of een hoen uitlid, ik zie het eigenlijk nooit. Dit is een schande. Nou, de korencommissie die komt vinden in die klacht en die het nou dus zijn dat Wakker Dier deze reclame zou eens net uitsturen mij. Kan je voorstellen dat bij de boeren dat ze er blijft maar binnen bij deze uitspraak. Jos van Straat, een voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij bij LTO Nederland. Die zei ik, kreupelheid bij koeien is een probleem, net als bijvoorbeeld uierontsteking. De getallen liegen niet, maar de beeldvorming dat 1 op de 4 koeien strompelt, is onzin. Dat is manipulerende beeldvorming. En ik ben positief verrast over deze uitspraak. Het is fijn dat de commissie nu zegt dat er grenzen zijn aan framing.
0: En hij zei, ik vertelt hoe ze erbij komen.
10: Ja, ze baseren hun op een onderzoek. Alleen nog onderzoek in Tsjinburg, daar kerst ik haast alle kanten mij op. En in dit geval zijn ze dus van, tenminste de reclamecommissie van, dit weer ijs 4 bitro. Hier we verder naar een orenklacht. Want onder Borneokade in Amsterdam eerst, daar leidt een lange stijger. En die wordt, mij mooi waar, wordt die broed troch zwemmers. Maar ja, dat aantal zwemmers, dat wordt heel tijd grutter. En naast die stijger, daar leidt een wemboot. En die mensen van die wemboot, die klagen al jarenlang. Ze zeggen, het wordt heel tijd drokker. We hebben geen rustig moment meer. En we hebben gewoon last van het loert en de drokte. En had al die mensen dan maar zwemmen. En de gemeente heeft nou zijn jemhekkeliek. Dus die stier die wordt nou inkwarten.
0: Oh.
10: Ja, daar ben dan de omwenners. Die ben er weer teleursteld, oerversels. Iedereen heeft plezier van de steiger, behalve één woonboot. En daar had ik al een protestplak voor. Het tiental mensen kwam daar ik op oor. Ja, en het stel van de woonboot die zei van, waar ben ik al bedriegen? En er is sinds afgelopen weekend een enorme storm over ons heen geraast. We zouden op vakantie gaan, maar dat durven nu niet meer. Want er is hun woonboot die is al besmeurd met urine. En er is ik rare vloeistof op het dek smieten. Ja, dat ken zelfs ik net.
0: Nee, dat klinkt net heel gezellig.
10: Nee, dat, en dan, kent de FIFA nog wat goed van? Jazeker. Voetbalfans die de sfeer erin brengen willen bij de WK-wedstrijden die er aan zitten te komen, die zullen het zonder vuvuzela's dwaanmaten.
0: Nou ja.
10: Ja, de FIFA heeft de plastic toeters in stadions in de Verenigde Staten, Canada en Mexico verbinden. Ja, we kennen al hier dat loert nog wel. Wie een vers onderdeel van de Zuid-Afrikaanse voetbalwedstrijden. En bij het WK gaan we zien. Ja, dat staat dit dus. Nee, en bij het WK in 2010, dat wie in Zuid-Afrika. Nou ja, toen veroveren ze de vrouwen. En doen we ook al een heel soort kritiek op het monotone, dreunende geluid. En dat werd vaak vergeleken met een zwerm bijen.
0: Ja, nou, zo klonk het inderdaad.
10: Ik ben ouder een week, een keer een nacht ben ik wekker geholpen terug een neg. Nou, dan daarom heb ik zo'n hekel aan dit loer, denk ik.
0: Ja.
10: Want daar ligt het ik wel op.
0: Ik denk dat een heel soort orde is. Net nog de beste herinnering om die tientafel. Wat we zien en de Vuvuzela.
10: Nou, hou maar op. Hebben we niet zo'n resultaat.
0: Nou, fijke. Dank u wel.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
11: Of een die tij wekker houdt.
13: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toet in toekomst keer.
14: Waar kan ik van hoe werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen des alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
11: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het voor jou.
17: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de Van Elsenie.
18: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
22: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat,
12: staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
21: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
13: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
21: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, dat is heel abrupt. Goed, aasten dan in Friese Volle Moon. Dan gaan we het over lezen. Lezen de band, de jeugd, nog een beetje. Daar gaan we het aasten over. En jij is er wel heel kwaad voorbij kom. Toto, aasten en Afrika.
15: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is reist een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
22: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
23: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
24: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
25: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
26: Friesland van de Moor.
27: My Erietse.

0: auto.
1: En ik ken nog de naam van het noemen was ze, maar dat wist dan wel.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Ik hou zelf in mijn kies net als van het lezen. Ik kom meer van de actie, dus lezen is, vind ik, een beetje saai soms.
1: Ja, bij een lezen heel iets minder, maar om te ondervinden dat dat net al in een saai en vervelend is. Nog een squal ben in Burgum deze week mei onder Sanneem de Tienerleesweek. De Tienerleesweeken. Dat helpt, dat zullen we dadelijk eens jaren. En 300 leerlingen uit Zuidwest-Friesland dan, die ontdekken hoe het is om in de zwaar te werken. Heel wat oorswer. Fijke, toch, gast Nijs oor. DigiD vond volgens mij.
0: Jazeker. Het volgende bureau dat US DigiD beheert, die mat, dat moet Europees worden. En er zijn al meerdere demonstraties onkundigen. Het zien het optreden morgen van rapper J. En die is bekend van het noemer, en ik citeer, Heil Hitler.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Dat dadelijk, maar eerst dit voor het Waarbrugd in het Kwaad. Dat komt van Jan Jonkman.
5: Van de Moorn in het zuidoosten nog enkele buien, maar van het noordwesten waar je wordt het droeg en komt er ik rond te van de zinnen. Heb ik mooie blauwe loften. En met een matige west-zuidwestenwind is het juist maximaal zo'n 18-19 graden. Normaal van 20 tot 21. Joen en vannacht bloed het ik droeg is het zo'n 10,5 graden. Monier, dat krijgt even een glimp zinnen. Is dan droeg, maar de bewolking neemt al een rap de oerhoorn. En letter in de media bij wat licht. Rijn en Stoorijn. Het is dan zo'n 19 graden. En er zit in de midden weer een krachtige zuidenwind. In de jong en in de nacht heb ik nog enkele buien. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: Tieners die lezen heel iets minder. In Burgum muziek is er daar deze week wat om te doen. De squal ben van Modus die doorgaan mij onder Tienerleesweek. Om zin te litten dat dat lezen dus ook leuk wezen kan. Dit is leerkrachtstyper Semna Otten.
6: De Tienerleesweek is een week vol leesplezier. Vooral plezier staat heel erg voorop. En we gaan allerlei activiteiten organiseren om vooral kinderen weer lol in het lezen te geven.
7: En waarom is het zo belangrijk om dit juist voor de tieners voor de bijen aan te bieden?
6: Nou, de kinderen van die vallen binnen de Tienerleesweek zijn eigenlijk al wat te oud voor de kinderboekenweek. En zijn te jong voor de gewone boekenweek. En daarom is er een initiatief ontstaan om een Tienerleesweek te organiseren. Juist voor die leeftijd van 12 tot 15 jaar. Om ook onder die leeftijd wat meer aandacht te besteden aan het lezen.
7: Want het is dan echt belangrijk om dat juist op die leeftijd te focussen. Waarom dan?
6: Nou, dat klopt, omdat op een gegeven moment gaat het lezen van het is leuk om te lezen over naar ja, ik moet lezen voor school. Op de basisschool moet je stil lezen. Op de middelbare school moet je verplicht boeken lezen. En dat komt de leesmotivatie niet altijd ten goede. Dus wij willen vooral ook met deze week bereiken dat de kinderen meer plezier krijgen in het lezen. En dat ze zien dat er heel veel verschillende soorten boeken zijn.
4: We moeten lezen, omdat lezen belangrijk is voor elkaar. En die lezen we trekken beter hoor. En het is echt belangrijk dat tieners echt moeten lezen.
7: En lees toe dan wel volle tot de week af. Is dit voor die nooit een soort van opfriscursus?
4: Ja, dat is eigenlijk voor mij echt wel een opfriscursus. Want ik lees zelf net zo volle. Maar ik vind het wel leuk als het een spannend boek is. Maar ik kan net echt van die informatieve boeken.
7: Dus hij is kijk al van 40 lees net zo volle boeken. Hoe zit dat? Is dat inderdaad omdat ze het net leuk vies? Of is dat toch ik wil misschien wel een beetje het karakter van boeken van oh, het is net zo stoer?
4: Nou, net per se dat het net zo stoer is. Maar ik hou zelf mijn zoonkies net als van het lezen. Ik kwam meer van de actie. Dus lezen is, vind ik, een beetje saai soms. Maar ik wil leuk als het een documentaire ook gaat over mijn favoriete voetbal bijvoorbeeld. Dus dat vind ik wel leuk.
7: Wat voor boek ga je hem nou van hem lezen?
8: Een boek over insecten. En het is een informatief boek.
7: Een informatief boek, zei je het al. Lees je vaker informatieve boeken of is dit een eerste keer?
8: Nou, ik lees eigenlijk net heel vaak informatief boeken. Meer gewoon verhaalboeken.
7: En als je boeken leest, wat voor boeken leest dan inderdaad?
8: Nou, een soort van fantasieboeken en avontuurlijke boeken. Ja.
7: En leest u ook een volle boeken thuis?
9: Ja, ik lees volle avontuurlijke en fantasieboeken.
7: En hoe vaak, als we even naar een week zorgen, hoe vaak lees je hem?
9: Ik denk 3 keer. Maar op squallen lezen we soms ook wel elke dag.
7: En hoe vaak leest u of pakst u dus een boek?
8: Nou, ik lees denk ik wel elke jongen als ik ga sliepen.
7: En dan kreeg ik al om wat jongens vragen. En de jongens die zeiden eigenlijk al, ja nee, ik lees net zo'n soort. Hoe denk je dan dat het kan dat famkes wel jullie vol lezen en jongens net?
8: Nou, ik denk dat jongens meer... ik denk dat jongens dat saai vinden. Dat ze eerder in voetbal in boeken of in game en dan lezen.
7: En wat maakt het voor je met lezen dan was al leuk?
8: Nou, het is nog helemaal op in het verhaal. Als het iemand een leuk boek heeft, dan voelt het alsof het zelf ook in dat boek zit. En dat is wel leuk.
1: Ja, en de tiende leswieken die door het nog onder mij zon juni. In Burgum toch echt de bibliotheek en de boekhandel mij om dat initiatief.
3: De media van de morgen.
1: Fijke, het Nijsmiddoren Media.
0: Het volgende bedrijf dat een deel van DigiD, beheren geeft, maakt Europees wijze. Dat zei staatssecretaris Erik van den Burg van Inlandse Zaken in een brief van de Tweede Kamer. Want de ombesteding voor het contract mei augustus 2028 rint via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. De reden hiervoor is dat de ADV meer mogelijkheden biedt dan een reguliere Europese aanbesteding om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Ja, in de ADV stiert dat alleen Europese bedrijven in ommerking komen om de veiligheid te waarborgen. Momenteel wordt DigiD deals beheerd door Solvinity, een bedrijf dat in handen is van een Britse investeerder. En het Amerikaanse Kindrel wil dat bedrijf dan weer overnemen. Ja, maar al dat trofverkeerpje en alles, dan wist op een gegeven moment een beetje kwijt van, hé, waar beheerd is het nou? En ja, DigiD is voor zelfs belangrijk, want dan ben ik alle gegevens van meestal ben daar op te vinden. Dus je wil dat in goede hand komt. En er binnen onnota treien demonstraties onkundigen bij de gemeente Arnhem om het concert van rapper J, ik wel bekend als Kanye West, komende zaterdag, morgen dus, in de Gelderse Dome. Dat zei de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Het gaat om een demonstratie van het city en twee individuen, zei de burgemeester. En ze zullen, nevens de Marcouch, een plakrijenwetse zichtbaar en te jaren binnen voor hetgeen waartegen zij demonstreren. Een demonstratie vaak of een exacte locatie, het de burgemeester.

0: Kanye West of Ye Heze of Ye, Ye, ja, hoe zei
1: je? Ja,
0: Ye.
1: Kanye West.
0: Way.
1: Het is wel awkward naar Ye. Maar het is, ja, goed.
0: Van de rapper.
1: die controversiële rapper. Dan,
0: die controversiële ja. rapper. Ja, de Volkskrant heeft trouwens ook een verhaal hoor. Van maar Nioli, denk van dat optreden. Ja, Michael Jackson is weer te zien in bioscopen en te horen op radio. Ondanks beschuldigingen van kindermisbruik. In Nederland beleefde Lil Kleine een glorieuze rentrée. Ondanks de mishandeling van zijn vriendin. Waar komt dit ontcancelen ineens vandaan?
1: Matthijs van Nieuwkerk op SBS.
0: Ja, precies. We draaien Marco Borsato weer. Veel mensen zijn klaar met die schaamte en cancelcultuur die soms ook wat hypocriet voelt. Wie ben jij om te zeggen dat deze persoon geen tweede kans verdient? Dat schroot de Volkskrant.
1: Nou.
0: Ja, Heil Hitler vindt dat wel heel vier keer.
1: Ja, dat met goed, de blauwe genezen natuurlijk. Dat is dat maar duidelijk wezen. Azen, dan gaan we het over leerlingen in Zuidwest-Friesland. Die ontdekken hoe het is om in de zwarte werken. En hoe ze dat krijgt om of in de tijd. Dat juist naar muziek van Miles Smith.

0: is Friesland van de Moorn.
1: De kans is groot dat je, of je die leefhast, zwart nedergaat. Of ooit zwart nedergaat. Maar waar zit dat eigenlijk nog doen? Nou, je wordt dan krijgen zo'n 300 jaren in snits. Net alleen dat zwartvak uitlijn. Ze krijgt erover verteld. Ze moet ik zelf even ondervinden. En daarom hebben we nu contact met Ine Trees de Vries. Zij is projectleider van Zorg Lijf. Goedemorgen.
2: Ja, hallo.
1: Even heel concreet. Wat doet zo'n leerling eigenlijk, Joert, krijgt?
2: Joert dompelen we eigenlijk die leerlingen even onder in de wereld van zorg en welzijn. Zij doorgaan mooi aan een route van vier verschillende workshops. En dan proberen wij de mooi te laten zien dat de zorg gewoon een machtig mooie sector is. En dat er een heel soort afwisseling in zit. Een heel soort verschillende soorten beroepen en werkzaamheden.
1: En het gaat om 300 leerlingen.

0: daarvan van VEDA in snit, het MBO. Wat voor leerlingen binnen dat? Binnen dat leerlingen die het zelfs eigenlijk al in de zorg zit? Of is het juist heel breed georiënteerd?
1: Het is even een misverstand. Het gaat om leerlingen van een middelbare school. En de locatie is inderdaad bij VEDA.
0: Oh.
1: Omdat VEDA echt een belangrijke samenwerkingspartner is in dit project. Dus die heeft zij van wij stellen uw locatie beschikbaar. Maar het BIMBN die naar Snits staat komen. En de BIMBN van Skwam vanuit heel Zuidwest en de Friese Marren.
0: Precies, die had dadelijk een karmeidje en misschien dus wel voor de zorg.
1: Ja, dat zou ik goed kennen. En het is echt net zo dat ze nou mooi zich allemaal laten inschrijven voor een zorgopleiding. Maar wij willen in ieder geval dat ze het kennen leren. Want ja, als ze het net kennen, dan kan ze het ik net kiezen, hè? Zo simpel is het.
0: Nee, nou had de zorg zelfs ook wel een beetje het imago van zwierwerk. En misschien net het meeste leren. Litte je dat actie in? Dat trekt minder komt een ontvak binnen?
1: Nou, het is echt net een uitgebreide voorlichting. Die hebben een workshop die wordt maximaal 20 minuten. Dus het is echt een eerste kennismaking van BN tussen de 12 en de 14 hier. En eigenlijk dat hele proces, dat komt daarna nog op gang, hè, dat keuzeproces. Dus het doel is echt om de BN te laten zien van, zorg kan heel stoer wezen, het kan heel technisch wezen, het kan innovatief wezen, het kan heel verzorgend wezen, communicatief. Nou, dat al ben je een mooi zo'n gevoel naar huis keer van, het is eigenlijk veel meer als dat ik dacht. Dan hebben wij iets doorbereikt en dan komt dat hele onderzoek zelf vol. En dan krijgen ze wat meer de verdieping in.
0: Dat is exact, maar ze is natuurlijk wat enthousiast krijgen. En dan ben ik wel eens keer, wat pik je er dan krijgt uit? Want dan heb je een kaartenmeidje. Wat bieden je deze leerlingen nou om ze enthousiast te maken voor de zorg?
1: Wij werken nu, het is eigenlijk een pilot die wij draaien met een aantal zorginstellingen uit de regio. En wij zijn van, iedere route moet kunnen nog afwisseling hebben. Dus dan kennen ze dat eerst even onderdompeld rust in bijvoorbeeld tandzorg, tandartsassistent. Dat ze vervolgens met een fysiotherapeut een workshopje dan. En dan weer bij Patina bijvoorbeeld een beweegcircuitje dan of bijvoorbeeld motorbaan bezigjes. Dus het zijn heel verschillende dingen. En het is inderdaad best wel een uitdaging van wat ligt dan allemaal zijn?
0: Ja.
1: Want er is een heel soort.
0: Ja, vanzelfs. Ja. Het doel is bereikelijk op mij dat er dadelijk daadwerkelijk een mooi taal is dat ik kiest voor de zorg voor een opleiding.
1: Ja, dat hoop je natuurlijk wel voor de toekomst. Want wij de mensen gewoon heel hard nodig. En wat ik krijg, het is echt net zo dat wij als doel hebben van morgen moet iedereen zich voor die opleidingen inschrijven. Maar wij vinden wel van het is gewoon een machtig mooi brede sector. En we vinden het belangrijk dat wij dat leren kennen. Zodat zij in de toekomst echt, als zij keuzes met de maatje, dat ze wel een keer denken van ik hier toch wel een hele positieve ervaring. Mooi dat evenement, maar zorg en welzijn. Of misschien letten nog een keer op school een mooie gastles. En dat soort dingen, dat draagt allemaal bij aan een goede kennismaking. En dat zij misschien wel kunnen beschutten van dat is wat voor mij.
0: Ik wens je een heel soort succes en een heel soort willen, want dat is natuurlijk ook wichtig.
1: Dat is wel de bedoeling dat het een hele de mooie dag gaat worden.
0: Ine Trace de Vries dus, over die speciale dag. Daar bij VEDA in Snits, 300 leerlingen die daar in de kunnen komen met de zorg.
2: Radio.
3: In uw eigen taal.
4: Dit is hartstikke uniek.
2: En dat voelt nog best, toch?
5: Ben je net ontevreden? Nee, zeker niet.
3: Omroep Friesland.

0: Nee, de radio maar net uit, want het Frieske Nijs komt er rond. Mijn Fijke Wouda.
1: Omroep Friesland.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
1: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker. Ja, lekker.
6: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
6: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over Jel van Jongenen. Het Frieske Nijs krijgt nou van Fijke Wouda.
9: Goedemorgen. Het verdwijnen van de fietstunnel in de Wiek Skalsemerplan in Frentjers meert daar rond het hier een soort discussie op. De tunnel verbindt de Wiek en de Eftelissende Dwarpen Majesteit. In de plan voor de werinrichting van gebied stier dat de tunnel nog maximaal 4 iepen blauwe zoe. Maar nu ligt de tunnel dags te blauwen om de gemeente Waardhoeken insjocht dat de tunnel vaker broek wordt als verwachtte. Een bobbenslag vindt voorzitter Erik Perenboom van buurtvereniging Arkens.
10: Ik ben Boran en wij zijn voor de stelling dat je veel oefent, je alles kunt leren. We hebben daarvoor 3 argumenten.
11: Ik ben heel grutskappen bij hem. Dat ze heel goed onder vudden brengen, kennen hun gevoel. Als ze ergens mooi in is binnen. Ik ergens...
9: Weet je er iets net goed, Erik?
0: Dat vind je net waar je bedoeld is.
9: Nee, dat zeker net. Maar ik snap net, want hij geeft nou alles al.
0: Oh.
9: Wacht even, ik probeer even wat nice. Want ja, dit is toch wel bijzonder. Nou, we luisteren nog even naar Erik Perenboom.
12: Ja, absoluut. Wij zijn er heel blij mee. Het is de eerste set voor het hele plan. Want het fietspad hierachter moeten we ook nog druk mee bezig. Want ook dat willen wij veilig houden. Want wij zitten gewoon met heel veel kinderen en ouderen in deze wijk. En die willen wij gewoon veilig naar de winkels en alle andere activiteiten kunnen laten gaan, zeg maar.
9: Leerlingen van IKC E-Stroom in Leeuwarden doggen morgen mei aan een landelijk debattoernooi in Arnhem. De leerlingen hebben het Nederlands net als eerste taal. En de squallen helpt debatteren de BN bij het ontwikkeling van de taal en zelfvertrouwen. Juf Aukje Buitenveld is daarom blij met het initiatief.
10: Ik ben Boran en wij zijn voor de stelling dat je veel oefent, je alles kunt leren. We hebben daarvoor 3 argumenten.
11: Ik ben heel grutskappen bij hem. Dat ze heel goed onder vudden brengen, kennen hun gevoel. Als ze ergens... Maar in is binnen. Ik ergens dat ze er net niet in is binnen. En dat ze dan toch heel respectvol namen coalitie. Dan krijg je wederzijds respect en begrip.
9: Ja, dit weer Aukje Buitenveld. De voorjaars een van de leerlingen van de squallen. Voor de reis naar Arnhem stelt SC Cambuur de spielersbus beschikbaar. Friesland krijgt takken meer voor het eerst een islamitische basisschool. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Nederland had van minister Rianne Letschert van Onderwijs toestemming gekregen om in Ljouwert een school op te zetten. De initiatiefnemers bezochten eerder een school te beginnen, maar toen kregen ze geen toestemming. Nevens het ministerie zou er in Friesland geen verlet wijzen van zijn school. De initiatiefnemers lieten er net bij zitten en helden genoeg typeverklaringen op voor een nieuwe aanvraag. Maar Green Ljocht van het ministerie is de gemeente Ljouwert nou verplicht om een gebouw te zieken voor die nieuwe school, die zo in 2027 de dwarren iepenje maten. Bij een park onder horen van de Jouwer worden geregeld memmekotten met jong vond. De besten worden daarna alle gedachten dumpt. Meiwerkers van de dierenambulance nemen de locatie een bekend vienplak. Ze loeken nu aan de bel en adviseren mensen die een jonge kat vinden om eerst contact met haar op te nemen.
13: Allereerst, een kitten alleen is vaak wel een teken dat er vaak wel meer kittens zijn. Helemaal als ze wat ouder zijn, dat ze al wat beginnen te lopen. Dus eigenlijk is ons advies om vooral eerst te bellen met ons. Of met een andere dierenorganisatie in de buurt. Of met een asiel, van wat is eigenlijk de handigste stap nu?
9: Ja, dus eerst even bel je mij. De beste ambulance.
14: Een duidelijk badkip volgens mij. Je taliks het waberjocht, Mayon.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
17: Hehe, Einse patiënten hoor, maar wat nou?
18: Litjo Spariot belize terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
21: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
14: Brieke Beck, eerst haasten mij Famke. Maar eerst juist Jan Jonkman, mij het waberjocht. Jan, goeiemorgen.
12: Ja, Erik, ik een goeiemorgen.
14: En we zetten deze dag rustiger, wat kalmer uiteind als dat waar van juster, hè?
12: Ja, de buien die van vannacht die binnen nou al nooit wat meer naar het eerste en het zuideerste opschoot. Er is nou in het zuideerste nog krek even een kans op een buiken. De bewolking die het nog wel wat overhaal, maar er komt juist wat verhoring in. De minimumtemperaturen, ja, die lijn vannacht om 12 en hele graad zo'n beetje. En de delslag van juster en juist, ja, die is aardig oprong. Hier in Eekmerriep zijn goed 28 mm. De point X zijn 28 mm. Zullen we dan even uit Daan Wout hier maar 8 mm en Dwijm zit ik maar op zo'n 8 mm. Maar zullen we dan even naar Bakkeveen? Dat voelt even 40 mm. Dus grote verschillen in de provincie Juster. Nou, en Juwet zal het wel zo goed als droog bloeien, want we zitten Juwet maar in westelijke streming, de koude poollucht. Op hichte is er vanmorgen wel een soort bewolking. En in het eerste misschien nog even een lichte bui. Maar we zullen, we hebben wat hoop. Er komt wat vanuit het westen waar wat hege druk is kant op. Het bloedt dan ook wel op de meeste plakken van een morgen. Dus wat droog. En vanmiddag direct zwaarder om te vallen zinnen. Vooral in het watergebied en in de kuststreek langs de IJsselmar. Ik mooie blauwe loften. Maar hoe meer er in het binnenland inkomen, komt er ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. Nou, de zinnen is er dan ik bij. En dan hebben we jouw temperaturen van zo'n 16 graden op een waadeiland tot zo'n 18 tot 19 graden meer de provincie. We zitten wat onder normaal, want normaal is zo'n 20, 21 graden. De wind is westelijk matig tot krachtig en je neemt in de rin van de middag wat het al. Jong en vannacht is het droog, dan klert het op, hebben we temperaturen om dat 10 tot 11 graden en er zit er een zwakke zuideerste wind.
14: En dan is het sneeuwen en die sneeuw zelf grif net heel nog droog blauwen.
12: De
1: Toch is dat helemaal goed. Maar waar we starten, moet hier wel droeg. Het is wel rustig in de maandtijd. Misschien nog krijg even een glimpje zin in hier de maandtijd. Maar dat is dan ik alles. Want in de vierde neemt de bewolking op een gauta. Later komt er alweer een steuring vanuit het zuidwesten bij. En dan hebben we in de midden, hebben we het lichter rein. Het is dan zo'n jointje in graden. En er komt in de midden weer een krachtige zuidenwindersteen. Ik ben weer uitzitters in 5 tot 6. In de jong en in de nacht heb ik altijd nog wat kans op wat lichter rein. En stel rein droeg zal het net blowen. Maar koud is het net maar zo'n 13 graden.
14: De dagen daarna, hoe komt het dan?
1: Nou, we bloeien wat in een lichtwisselvallige serie zitten, want snijden dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. In de maand is het enkele buien, in de midden is het goed als droeg. Het is dan zo'n zandje tot 18 graden, maar er komt in de midden wel een krachtige west-zuidwesten-wintersteen. Maar uitzit er 6 tot zo'n. Zal de wettersport wel net heel tegen blied maar wijzen. In de jong en in de nacht is het dan weer droeg. Maar zullen we dan mindje werden, het de bewolking doorgaan en in de midden komt er dan weer wat rein die kant op. Weer een volgende steuring. Het is dan was een jongetje tot 20 graden. Matthijsje is het amper zegtje, zandje en graden. En we een afwisseling van wolken en zinnen. En enkele buien. Mogelijk in het eerste weer even mooi een klap tonger. Nou ja, zag je het. Het nooit er joed en mooi net bot uit, maar de buien.

0: Faya Condio en Nee Na Na Na. En de Faya, dus de Briekebek en Hey Famke. Staatssecretaris Debat had de Tweede Kamer deze week net goed informeren over de zoutwinning in de Waadzee. Debat zei dat de zoutwinning al plak voelt, doet het waard de UNESCO vooral het erfgoedstatus kregen in 2009. Maar de zoutwinning begon pas in 2014. En dat verzint van de staatssecretaris budget neffens Marieke Vellinga van D66 gevolgen voor de politieke discussie over diezelfde zoutwinning. Die zullen zelfs op een nijmatten. Die daarom net handig van de staatssecretaris om de Tweede Kamer net goed te informeren.
1: Ja, die is in feite even net op een rijtje. Want hij had zien dat de zoutwinning er al weer, voordat het UNESCO-gebied weer. En dat is gewoon net weer. Het zoutwinning is begonnen pas nadat het watergebied UNESCO werd weer.
2: En je maakt je als bewindspersoon de Tweede Kamer net verkeerd informeren?
1: Nee, nou de kinds die in feite net op een rijtje hadden. De best als bewindspersoon natuurlijk ook afhankelijk van de feiten die daar ondragen worden. Maar het is natuurlijk wel feit van dat we nou wel even een discussie op nijveren moeten. Van ja, wat zou dit dan? En hoe kunnen we dit alsnog meenemen? En we begrepen heel goed dat het ministerie in een heel lastige positie zit. Maar de vraag van nu de Kamer is denk ik heel duidelijk van zucht er wel heel goed naar wat we nog doen kunnen om net meer zoutwinning in het water te halen.
2: Ja, want die zoutwinning onder het waterwaai, dat gebeurt op basis van een orde natuurwetvergunning. Ja, er is nou sprake van een orde vergunning voor zoutwinning. Je hebt om volle meer soort, het zou volle langer toch gaan. Dus dan moet er mogelijk ik naar een vergunning komen.
1: Daarom ik u vraag, Joert, ik onder minister van Landbouw en Natuur van Besjug of er dan net een nieuwe natuurvergunning nodig is. En dat zult de minister nou naar Shen van wat is er misschien extra nodig.
0: Marieke Vellinga, Kamerlid van D66, zei dat. Ben lezen heel diep minder, maar om te ondervinden dat lezen net alleen nog saai en vervelend is, door gesquant Ben van Modus in Burgum deze week aan mij onder Tiener Leesweek. Leerkrachttyper Semna Alten die leidt uit wat dat initiatief nou correct inhoudt.
3: De Tiederleesweek is een week vol leesplezier. Vooral plezier staat heel erg voorop. En we gaan allerlei activiteiten organiseren om vooral kinderen weer lol in het lezen te geven.
4: En waarom is het zo belangrijk om dit juist voor de tieners, voor de bijen om te bieden?
3: Nou, de kinderen van die vallen binnen de Tienerleesweek zijn eigenlijk al wat te oud voor de kinderboekenweek. En te jong voor de gewone boekenweek. En daarom is er een initiatief ontstaan om een Tienerleesweek te organiseren. Juist voor die leeftijd van 12 tot 15 jaar. Om ook onder die leeftijd wat meer aandacht te besteden aan het lezen.
4: Want het is dan echt belangrijk om dat juist op die leeftijd te focussen. Waarom dan?
3: Nou, dat klopt, omdat op een gegeven moment gaat het lezen van het is leuk om te lezen over naar ja, ik moet lezen voor school. Op de basisschool moet je stil lezen. Op de middelbare school moet je verplicht boeken lezen. En ja, dat komt de leesmotivatie niet altijd ten goede. Dus wij willen vooral ook met deze week bereiken dat de kinderen meer plezier krijgen in het lezen. En dat ze zien dat er heel veel verschillende soorten boeken zijn.
5: Ik hoor zelf persoonlijk is net als van het lezen. Ik kom meer van de actie, dus lezen is, vind ik een beetje saai soms. Maar ik wil leuk als dan een documentaire ook get over mijn favoriete voetbal bijvoorbeeld, dus dat vind ik wel leuk.
4: En wat maakt het voor jou met lezen dan wel zo leuk?
6: Nou, het is nog helemaal op in het verhaal. Als het iemand een leuk boek heeft, dan voelt het alsof het zelf ook in dat boek zit. En dat is wel leuk.
0: En dat werd dus goed bezocht om die lesmotivatie onder de jonge Rijn, om die weer een beetje op te krikken. Dat lezen, dat is toch wel tegenwichtig. Het is op dit moment 11 minuten voor Njoggenen. Dadelijk krijgt nog het Nijzer te horen media van Fijken. Eerst iets van muziek. Van de Pet Shop Boys. West End Girls. Yes, no.

0: De media van de morgen.
1: Van Bruno Mars en Treasure. Nee, Fijke wou daar mij het laatste Friese van de morgen media oezocht van deze week.
2: Ja, nou, ja, er is wel een druk op mijn schouders op dit moment. Yes. Ja. De twee Friese kranten, Hek van Zelswerf, Formulis en Fries Dijblad, het vooropsteen en inbrekers zijn hier succesvol. Ja, beziek je daar inbraak in de Friesland ben succesvoller als op orenplakken in het land. Ja, verliende eerst slagen 81,9% van de inbraakpogingen in Friesland. In Noord-East Friesland winnen ze nog succesvoller. 44,2% slagen voor de inbrekers. Dat blijkt dus uit onderzoek. Het zijn cijfers van de politie, die zijn daarvoor als basis broekt. In Friesland inbrekers verliezen hier 620 keer taslijn. Het slagen dus 408 keer om ik echt daadwerkelijk het hoes in te komen. En ik word te stellen, vooral jongere hoesen, daar wordt je inbrutsen. Het lijkt erop dat dieven denken, in duurdere huizen staan ook duurdere spullen.
1: Nee, ik betere beveiliging, zoen je zit het.
2: Nou, dat zoen je zit ze inderdaad. Er wordt dus onwaarheid om inderdaad het dieren zo dreig mogelijk te maken om het hoes binnen te komen. Laat nooit de sleutel in de achterdeur zitten en doe de knipper op. Investeer eventueel in een camera of een slimme deurbel waar die in zit. En dat zei Michel Ipma en die is zaakkundige woonverzekeringen bij Independer en die heeft dat onderzoek ik dien. Dan de layout de kranten die het voorop staan dat het draagvlak voor vooral het erfgoedstatus van de Waardzee aanneemt. Onder de bewenners de waterland vooral. Nieuwe natuurregels dreigen de eilanders te beperken in hun bewegingsvrijheid. Het draagvlak voor de werelderfgoedstatus van de Waddenzee kalft erdoor af. Die werelderfgoed, die had weer een prachtige kans. En het zou goed wezen voor toerisme. Maar juist door die werelderfgoedstatus komen er meer toeristen. En dat is weer net goed voor het waard.
1: Oh ja.
2: Ja, dat is ik een redenering van zelfs.
1: Ja.
2: Er is nou een nieuwe stichting die beziekert het eiland en de kustbewenders te verenigen in het verzet. Er is ook al een vlaggen, maar de tekst vrije vogels, gekooide mensen. Oplagen van 350 exemplaren, maar ze verwacht je er minimaal 1500 nedig te hebben. Dus een nieuwe stichting dus. U protest tegen het afsluiten van natuurgebieden op het waard.
1: Fijke, dank u wel. Wim Brons zit hier tussen het Sino mij.
3: Hoi Jerit, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Dan gaan we presenteren dadelijk Noden voor en wat zit erin?
3: Muziek is het belangrijkste onderdeel. En dat klinkt net vaker naar Sism. Tussen half en tolf is het op vreedemoors muziek of fysiek zelfs. Dus ideeën van Dij en van Joop en van Herten Welkom via 0620, via Jochen, via de app op de smartphone of zelfs. Verder hebben we door een Frieske koor, Waardvolk. Die willen een koren, estafette, een concertreeks organiseren. Maar even skaten koren in Friese talen, streektalen.
1: Oh.
3: Dus in het beeld. En Joen mij vier koren en dan vier verschillende streektalen trommelkoors. Precies. Daarover hebben we Fijke van der Zee aan de telefoon. En via de quiz natuurlijk, Jadder of Letter. Stiert in het ramp van grutte artiesten in Lietse dorpjes. Net in Friesland, maar in Nederland.
1: Ja. Nou, wat is kerk?
3: Ja, gelijk.
2: Wim, ik miste nog wel een beetje de a.k.a. de apenkooi.
3: Oh ja, ja.
2: Ja, dat zei ze toch iets zo mooi.
3: Oh, a.k.a. Ja. Wat besteedt het dan maar voor, a.k.a.?
2: Also known as.
3: In Gay Friesk.
1: In Gay Friesk, inderdaad.
3: Stay tuned.
1: Volle bak dus. Dat. In de Noden voor Azen. Dit wie Friesland van de Moorn voor Joert. En voor deze week, dan ben wij er vanzelfs weer. Ik wens je daar van een heel mooi weekend. Dag.
0: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met u.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
11: Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
9: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen op sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient. Dit is Omroep Zilt non-stop.

En uit de rode daarvan aan dat je naar heerste versnelling hier.

0: beste muziek uit je eigen regio.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië en de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral ook zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepwild.nl en in de Omroepwild app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: Heringa neemt hij mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
2: Simmer in Friesland.
3: Dit gaat mensen ook.
4: Is het mogelijk op 4 mensen te linken?
3: Dit had ik nog nooit, jongen.
5: Dit is bij de tijd van het scootjesje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Blaskebjerre litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hehe, Einse patiënten hoor. Maar wat nou?
8: Litjo Spariot belizen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jou. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij, het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dorien.
11: Dadelijk in Noord-Friesland. In Leeuwarden komt een islamitische basisschool en dat is de eerste in Friesland. Vindt het waar met Jan Jonkman, het medio is van Fijken. En de eerste muziek is uit van de jazzpolitie.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
13: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
14: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het Kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162.
15: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
2: Fanny zakje. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
3: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er van Else en Ian.
9: Noe in Friesland.
15: Jacob Stelwagen.

0: dan weer voor een vraag?
1: Vergesto, de beste muziek.
2: Hallo, zeg. Ja, we vallen maar even.
3: Ver blijft op een hechte van het waar.
0: Het volgende onderwerp.
1: Is het een overal een maatje?
3: Maar dat was toch een antwoord?
2: Ja, nou, heel moeilijk.
1: Alles wordt er spielend. Yes, hier.
4: Zeg, vind je prachtig.
3: Omroep Friesland.
5: Ja, geweldig.
6: Dat zijn geen woorden.

0: Deze muziek hoort in Nou in Friesland, wie van de jazzpolitie. Dat wie liefdesliedjes.
1: Van Tolve woont in Oren,
2: Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met de editie van vrijdag 5 juni. In Ljouwert komt een islamitische basisschool en dat is de eerste in Friesland. En hoe ziet het werkje in de Zwarte nou echt uit? Dat ondervinden jullie 300 leerlingen uit Zuidwest-Friesland op de eerste editie van Zorg Live. Nou is dat waar, bij u praat. Jan Jonkman, een goeie meetje.
3: Ja, Jacob, ik een hele goeie meetje. Nou, vind van de morgen het eerste en het zuid-eerste nog enkele buien. Maar vanuit het matwesten wordt het droog en weer geregeld rond te voor de scène. En maar afwisseling van mooie stapelwolken. En met maar een matige west-zuidwestenwind wordt het vanmiddag naar zo'n 18, 19 graden. Joen en vannacht is dik droog, het klert op, dan hebben we het zien tot halve graden. Maar hier, nou wel even een glimpje scène en droog, maar in de middag neemt de bewolking al goud en dan hebben we in de midden uit trouwens wat lichte ruin, wat stoorruin, maar op plakken bloed het dik droog. Het is zo'n 19 graden. En er zit een matige in de midden, soms een krachtige zuidenwind. En in de nacht val je er ook wel een aantal buien. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: Oont in horen,
2: Nou in Friesland. Kom op Friesland.
0: Ljouwert krijgt voor het eerst een islamitische basisschoolen. In september 2022 in het waren daar van Iepen. Een groep ouders gaat er een skoft lang voor strijden. Onvankelijk wie er nevens de minister onvoldoende belangstelling voor. Maar nou is die de wol en is het Grinnenjochter toch kom. Rewan Boudil is van de islamitische stichting Noord, die de organisatie van de Nijenskolen op hem neemt. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, het was nogal een gedoe, begrijp ik, om deze school voor elkaar te krijgen.
4: Nou, gedoe op zich niet, maar ik weet dat de initiatiefnemers in ieder geval vanuit de gemeenschap komen en dat die dat natuurlijk in een eerder proces eerder hebben gedaan. Maar toen was de wetgeving omtrent het oprichten van nieuwe basisscholen was een stuk ingewikkelder. En met de nieuwe wetgeving die een aantal jaar geleden is ingegaan, werd het een stuk makkelijker of een stuk simpeler. En toen hebben de initiatiefnemers zich dusdanig kunnen inzetten om belangstellingmetingen te doen. Ouders met kinderen tussen de 2 en de 4 jaar van een specifiek postcodegebied, die konden zich daarvoor aanmelden. En daaruit bleek dan dat er voldoende belangstelling was om het vervolgtraject op te zetten van het oprichten van een school. Waarbij je dan als organisatie en als school naar alle verplichte documenten en je hele programma moet gaan presenteren bij de onderwijsinspectie. En als daar dan een voldoende uitkomt, dat is dan in ons geval het geval geweest. Zijn we nu zover dat we dus volgend jaar, schooljaar 2027-28, de eerste islamitische basisschool mogen gaan openen in Leeuwarden.
0: Ja, en er is dus nu voldoende draagvlak. Met hoeveel kinderen gaat de school straks beginnen?
4: Dat is een indicatie nog, maar we verwachten dat het ongeveer om de nabije rond de 70 leerlingen zal zijn. Rond de 70, 80 leerlingen.
0: Ja, en waar komen die vandaan?
4: Die zullen voor een belangrijk deel uit Leeuwarden zelf komen. Maar u heeft het al aan het begin van het programma gezegd. Wij zijn de enige school in de richting in Friesland. Dus het kan ook zijn dat ouders rondom Leeuwarden ook ervoor zullen kiezen om hun kinderen wellicht naar deze basisschool te sturen. Alleen wij proberen wel altijd in overleg met ouders te treden voor de aanmelding. Want wij vinden het altijd wel belangrijk dat kinderen niet te lang in de auto zitten voordat ze op school zijn. En ik vind een rijafstand van 20, 25 minuten vind ik eigenlijk wel de max voor een kind om aan te komen op een basisschool.
0: Ja, en jullie beginnen met de onderbouw. Wat is daar de achtergrond van? Wat is daar de reden voor?
4: Verschillende redenen. Dan creëer je daarmee ook een eigen kweek. Hè? Dat zijn de kinderen die komen dan helemaal als vierjarige binnen. En dan is het aan ons om het stukje taal en rekenen en ander onderwijs aan te bieden. En ze te ontwikkelen tot kinderen die voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs. Maar wij vinden ook dat kinderen die al in groep 7, 8 zitten, niet in de verleiding gebracht moeten worden. Of in ieder geval de ouders daarvan niet in de verleiding gebracht moeten worden om hun kinderen dan in die laatste fase van hun basisschoolcarrière over te zetten. Dus we hebben heel bewust gekozen, dat hebben we ook met de andere scholen die we hebben opgericht, om altijd te starten met groep 1, 2 en groep 3, 4. En bij uitzondering wellicht een 5 en heel, heel misschien een 6. Maar dat is alleen maar als het echt organisatorisch niet anders kan.
0: Ja, er wordt gezegd een betere basis in de eigen cultuur zou moeten zorgen voor een betere integratie, uiteindelijk ook tot betere leerprestaties. Je zou ook kunnen zeggen, een aparte school voor islamitische kinderen staat dat juist in de weg, omdat ze gescheiden zijn van die andere scholen.
4: Ja, dat zou je denken, maar in de praktijk leert, en wij doen dit werk al sinds 1993, maar in de praktijk leert dat het juist andersom is. Wij krijgen kinderen die bij ons zich kunnen gaan ontwikkelen in een omgeving van de eigen identiteit, hè, een eigen geloofsovertuiging. Wij geven die kinderen ook een stukje zelfvertrouwen mee. En wij zorgen ervoor dat kinderen toch dusdanige kennis meekrijgen, ook over Nederland, maar ook geïnspireerd vanuit hun identiteit. En waardoor ze na hun basisschoolcarrière ook veel meer klaargestoomd zijn voor de maatschappij waarin wij leven. En dan is het islamitisch onderwijs is juist een versterkende factor in die integratie. Want kinderen voelen zich geaccepteerd en ze mogen, en ouders ook, het geldt ook voor ouders als het gaat om die integratie, die voelen zich nu ook geaccepteerd. Want we mogen niet alleen maar passief meedoen, maar we mogen nu ook actief meedoen en een eigen school van eigen richting oprichten. Zoals die in het verleden ook wel eens is geweest voor de protestants-christelijke scholen, voor de katholieke scholen, voor de andere bijzondere scholen, vrije scholen. Dus ik vind het juist een laatste fase van de integratie waarin ook ouders met onze achtergrond volledig nu kunnen gaan participeren en integreren in de Nederlandse samenleving.
0: Ja, en zijn er dan op een islamitische school ook specifieke lessen die worden gegeven die op andere scholen niet worden gegeven?
4: Ja, we hebben één specifieke les en dat is de godsdienstles. Dat zal 1 uur in de week zijn. Dan krijgen kinderen eigenlijk algemene godsdienstles over met name de islamitische godsdienst. Maar het mooie is van onze godsdienst, wij erkennen en herkennen ook heel veel onderdelen in het christendom en in het jodendom. En dat wordt bij ons ook altijd geïnspireerd vanuit ons islamitisch gedachtegoed gedoseerd aan de kinderen. Dus kinderen groeien bij ons op niet alleen maar met kennis tijdens die godsdienstlessen van de islam, maar ook juist van de godsdiensten die voor ons de voorlopers van de islam zijn. Namelijk het christendom en het jodendom.
0: Ja. En nog een vraag waar ik wel benieuwd naar ben. Scholen in Friesland moeten in de toekomst het Fries verplicht als vak aanbieden. Geldt dat ook voor jullie?
4: Dat geldt ook voor ons. En daar willen wij ook gewoon heel erg ook graag in gaan voorzien. Wij zullen bovenal een Friese school zijn. En wij willen daarin ook gewoon meedoen, net als alle andere Friese scholen. Dus ook een compleet aanbod in het onderwijspakket. En als daar het Fries bij hoort, dan moeten wij dat ook gewoon gaan aanbieden.
0: Oké. Hartelijk dank voor de toelichting.
4: U ook bedankt. Heel veel succes met het programma.
0: Dank u wel. Dat is Redouan Bouril.

0: achter de auto moest dat ding deel zetten. En als toen ja, langs die sneldijk kuist, dat is vanzelf ik weer gevaarlijk. Dus ja, ze wilden dat blieert en nou dus onpassen. En dan nou krijg je er een boete voor als dat net dorst. Maar ja, van Takkemier hoedt het dus net langer. Val je met de auto in pannen langs de snelweg, druk dan die rode knop in waarmee je alle richtingaanwijzers laat knipperen en ga vervolgens zo snel mogelijk achter de vangrail staan, zei de politie daar.
1: Ja, dus maar zo ik zei, dat ik achter de vangrail die 100 meter in heb.
0: Dat zou misschien ik nog een optie wijzen kennen, alleen dat, ja, dat hoedt er straks niet meer. Van Takkemier op was in juni 2022. Okay. Ja, okay. Dus nou nog net. Nou moesten er nog wel deel zetten.
1: Ja.
0: Dus het is nou nog net gevaarlijker nog, of zo. Ja, bij Veilig Verkeer Nederland is ik verbijsterd hoe dit besluit. Ik heb nog nooit gehoord dat er twijfels bestaan over het nut van de gevarendriehoek. Die is er niet voor niets. Ik adviseer automobilisten om de huidige richtlijnen gewoon te volgen. Maar dan in Nederland. Ja, voor... Sint-Michielsgestel in Brabant, daar ben je nou, daar het boer Frank van Wagenberg per ongeluk in plaats van gas 84.000 vierkante meter klaprozen shedden.
1: Huh?
0: Ja, dat is ja, dat is een tolve voetbalveld en grut. En dat is heel vervelend voor hem, want ja, de skeer die rent op rond zeker 10.000 euro, want ja, hij kent dan ook hier een landbouwfretten van meidje. Ja, het smiet wel hele mooie plaatsjes op en die klaprozen die loeken beziekers vanzelfs. En boer Frank die beziek het dan ik maar om het beste ervan te meidje.
2: Het is gebeurd, kunt er toch nog wel lang om huilen, maar dat helpt ook niet. Dus we maken maar een ludieke actie van iedereen die een foto wil maken. En dan, dan maken ze hier een foto en we hebben de QR-code bijgehangen. Nou, doneert wat als hij wil. En dit, wat wil je? En het is natuurlijk ook een plaatje. Als jij jouw nageslacht wilt vastleggen in zo'n mooi veld, ja, dan zie je het ook niet elke nacht hier.
0: Nee, inderdaad. Dan mag het vaak ergens hoor zijn en net in Brabant. Het eerste bruidspeer is ik al west voor het meidje van foto's. En als het naar foto's meidje worst, maar die klaprozen, dan mag er rabie wezen. Want ze bloeien nog twee om drie weken.
1: Oké, okay, super. Fijne wouden. Dankjewel. Het is op dit tijd, Johan Minuten voor je al wie een dadelijk in dit programma. Hoe zorgt het werken in de zorg? Dan nou krijg ik uit. Dat ondervindt nu 300 leerlingen uit Zuidwest-Friesland. Je hoort op de eerste editie van Live Zorg.

0: Anouk en Girl. Hoe zag dat deukje in de zwaard er nou echt uit? Dat ondervinden jullie 300 leerlingen in Zuid-Friesland op de eerste editie van Zorg Live bij Skalmierskip Virda in Snit. Geen lange presentaties of praatjes, maar vooral zelfs dan belib je en ontdekken. Verslaggever Arjen Vissers, presentator Jinte Draaisma uit Toppenhuizen en Maren van Dijk uit Wijns. Beide tarreklossers van NSG Magister Alfinus uit Snit. Zo hard een ondervindings van de mon.
1: Kist er soms schreeuwen was die een hest krijgt?
2: Nou, ik heb gewoon de rolstoel drukt waar Julie in zit en dat ging best makkelijk.
1: Alleen in het begin nog op een rem?
2: Ja, dat zie ik even net in de gaten, maar die kreeg ik wel oud.
1: En hoe ging het bij jou?
2: Ja, goed.
1: Ja, want kist er soms schreeuwen, ik zie al je pion, mijn tennisballen erop. Hoe ging je dat krijgt?
2: Ja, nou, Mirjam ging mij duwen en ik moest allemaal dingen onthouden wat ik zag en zo. Maar het ging heel snel, dus ik heb niet heel veel onthouden.
1: Ja. Nou, wist dan het opschreeuwen was het onthouden. Nest. Ja. Wat stiet er al op papier?
2: En als eerste zag ik een stempelmachine, maar nu moet ik nog even nadenken wat ik als tweede zag.
3: Ik heb alle keer workshops dienen. Dat moest verschallen en gewoon dat gaat door de zorg. En was dan een keer dos maar de zorg.
1: En hoe wil je dat?
3: Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Ik had net verwacht dat ik het leuk voelde, maar ik vond het wel leuk om te doen.
1: En wat wil je dan het leukste om te doen?
3: Ik vond denk ik die pop onklaar het leukst om te doen.
1: Want er zit nou in de tweede klas van het RSG. Je hebt nog een hele takkomst zwaar. Die heeft er al over nagedacht. Was misschien ik de zwaar in?
3: Nee, ik wil denk ik iets. Nou ja, ik wil schoonheidsspecialist worden. Dus ergens ik wil. Maar net per se deze zorg.
1: Jinte Draaisma, hoe wist je hoe deze dag voor jou?
2: Ja, ik vond het heel leuk. Want ik wil later denk ik ook iets doen met de zorg. Dus ja, ik vond het wel leuk.
1: En wat vond je dan het leukste om jou te doen?
2: Ja, ik denk ook die pop aankleden vond ik wel gewoon leuk om te doen.
1: Want wat vind je daar zo mooi, hoor?
2: Nou, dan kan je gewoon meemaken hoe het is als een patiënt niet heel veel meedoet, zeg maar. Om te doen, te zien hoe je moet aankleden, zeg maar.
1: En dan zei je al, dat was misschien zelf ik de zwaar ging. Waar is dan aan te denken?
2: Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Daarom vind ik dit ook leuk, want dan kon ik even kijken wat ik leuk vond.
1: Ja, dus wat daar heel belangrijk is, het een slaggedaai.
2: Ja, klopt, zeker.
1: Mooier als je in de squalbank zit.
2: Ja, dat wel.
0: En door vergriezing en de toenemende vraag naar zwaard bloedt het behoefte om Nijmegen's grut. En daarom al zwaardbedrijven en de jongeren al betiet enthousiast meidje voor het werken in die sector. Trintje Liklama aan Nijholt van thuiszorgorganisatie Patina joeg van de Moon Utlis hoe wat er dien wordt in de zorg en dat er echt net altijd een goed beeld door is.
4: Vaak denkt men de jongeren en ik aan ouderenzorg. Het is alleen nog wasje, omklaaien. En voeding, eten is belangrijk. Maar de beweging wordt vaak vergeten. Dus wij hebben specifieke medewerkers die de beweging heel erg stimuleren. En juist maar hele leuke activiteiten. Want zo zeiden van, nou, we gaan gymnastiek doen. Het ouderen vaak daar geen zin. Je zei het van, dat gaan we niet doen. En juist met leuke attributen, met materiaal en juist de energie erin te zetten om het hele lichaam in beweging te zetten. Dus onbewust alles in beweging.
1: En hoe wichtig is het dat juist de jeugd je voor enthousiast maken wordt?
4: Nou ja, het is gewoon de beeldvorming is vaak mijn ouderszorg. Ik, ja, het is vaak invuld. Ze komen vaak ik net binnen in een zorglocatie. Dat stimuleren wij uit. Vanuit de organisatie één keer. Dat ze vaak wel binnenkomen. En kies het ik zin. Maar ik dat een heel soort oren discipline ik in de ouderenzorg ik wel is. Dus onder andere dit. Maar ja, we hebben een heel soort oren takken voor sport. Dus het is niet alleen de zorg. Maar er komt een heel soort oren dingen ik bij te zien. Dus dat ik maar een heel soort bereik te krijgen van de jongeren. Ja, aantrekkelijk of de informatie te Jan.
1: Ja, want jij hebt dus verskate workshops, Jon. Hoe vind je de reacties van de BN?
4: Nou, die zijn altijd heel dynamisch. Ik, ja, het is ook altijd. Sommigen zijn heel onrustig en die hebben zoiets van, ja, wat moet je doen? Maar de enthousiasme inzet is heel positief. Ja.
1: Nou, binnen er sprake van te kwatten in de zorg. Verneem je hem dat ik als Patina?
4: Jazeker, jazeker. Dat is gewoon landelijk, maar het is ik in uw eigen organisatie. Dus daar zit ik heel erg te werven. En we hebben ze, ja, maar iedereen loopt er aan. Maar dat is een erkend probleem, wordt dat.
1: En denk je dat zulke dagen ik echt helpen om de band voor de zwaarkiers te letten?
4: Nou, juist al jong, daar moet je kennis mee te letten en wat er te helpen is in de zorg. En de verschillende mogelijkheden die er binnen. Dat je begint met mij en ja, we nodigen ze graag uit om ikzelf te komen in organisaties of de instellingen.
0: Een bijdrage weer dat van Arjen Visser.
5: In Straffenzaken, verhaal van de blokjes platten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
6: Gaat dat nou echt toe?
7: Ja, daarvoor zijn we hier.
5: Maar soms een bijzondere parallel naar Joetendijk.
8: Straffenzaken, deel in. Dit weekend in Friesland ook.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is even naar Jalwien. Het regionale nieuws in het kort met Timo Jepkema. Een goeie middje.
15: Goeie middje. 2 inwoners van Luxwaard willen dat plan voor een nieuwe drinkwaterinstallatie bij het dorp Stillijn worden. Dat die blikken bij een spoedzaak bij de Rier van Steert in Den Haag. Er is al lange protest in de plan. Drinkwaterbedrijf Vitens wil bij de Azaan een nieuwe windlocatie van drinkwater onlezen. Die zou goed 20 meter heeg worden, zeggen ze bewenners. Nevens Vitens wordt er op het stuit net werken om die installatie in Luxwaard. Die wens meidt je haar zwaar genoeg de gevolgen van natuur en groenwetter. Vitens zei dat de nijinstallatie nodig is vanwege de toenemende vraag naar drinkwetter. De Rier van Steert docht binnen 2 weken uitspraak. De VVD in Waadhoek is kritisch op het nieuwe coalitieakkoord. SAM, gemeentebelangen en het CDA vormen de komende 4 jaar hier die coalitie. De VVD die het trei vaststellen bij de bespreking van die plan. Die onder meer om een betere dieken en vaker meer in Wenwieken. De coalitiepartijen namen de vaststellen net oer. Nevens de VVD stond er dure plan in het akkoord. Listloeker Teun de Jong neemde de gewerking tussen de trei partijen daarom de coalitie of de spilling. De brandwacht op het Jereveen mag van de morgen in actie komen voor een nuvere lucht. Bewenners onder Frederik Hendrik Lene hier een lijst van de geur van Rotte Aaien in Hardenhoes. En metingen die blikken dat de stjonkerij het riool kwam. De oorzaak wie een stikken gemaal wat verderop. De brandwacht koe def hier de neer tot wan is waarom hier naar de kazerne. Er wordt weer gewoon een oplossing voor het stikken gemaal. En een fietstunnel bij het Skalsumerplan in Frentscher bleef bestaan. Dat had de gemeente Waardhoeken besloten na nieuw onderzoek. Die tunnel giet onder de roemwei van de stad terug. In eerdere plan zou de tunnel over een periode verdwijnen. Fietsers en kuiders zouden dan een nieuwe rotonde oestekken matten. Bewenners maken naar zorgen door de verkeersveiligers. Uitellingsdocht blijken dat de tunnel vaker gebruikt werd als tocht. Daarom is het plan onpast en bleut de tunnel behouden.
0: Timon, dank u wel.
15: Jo.
0: Dadelijk het waar mij Jan Jonkman oor onderminuut.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
18: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasyZit.nl, dan zit je goed.
20: Hehe, Einse patiënten hoor, maar wat nou?
21: Litjo Spariot belezen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland, persoonlijk en dichtbij.
19: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit je goed.
22: Mijn naam is Odulfus van Stavoren. Zoals ik heb beloofd ben ik na 1200 jaar teruggekeerd. Treed nu opnieuw in mijn voetsporen met het Sint-Odulfuspad. Geniet van landschap, cultuur, rust en ruimte in mijn prachtige Friesland. We zien u op odulfuspad.nl. Odulfus met PH.
23: Noi Friesland.
24: Jacob Stelwagen.

0: Nog een goede week en dan zet het WK voetbal voor Nederland uiteind. Stadig ook om de winkels vol te lezen met oranje versieringen. En ook de stritten kleuren hield iets meer oranje. Meer daardoor aast in dit programma. Nou is het waar bedoeld. Jan Jonkman, een goeie middag.
1: Een goeie middag, Jacob.
0: Ja, het beeld wisselt om het oren. Liek het wel, als je de zinnen en Safir Disney weer achter de bevolking. Hoe is het beeld dat dit staat in de provincie?
1: Nou, dat beeld dat horen we vanmiddag nog wel even. Maar we hebben vanmorgen hebben we nog een strook, een steuring. Die leidt ten eerste van de lijn Dokkum Lemmer en daar vonden vanmorgen nog enkele buien. Ten matten daarvan en ten noordwesten daarvan weer droeg. Een afwisseling van wolken en zinnen. Nou, we zien dat nou ook de temperaturen. Ik maar riep Sandje en Heel. Dan wordt het Sandje komen, Njogen de Puin 18,2. De heer vanmorgen van Oud-Zonwanoeren nog 12 mm wetter. Tel daar even bij op. Die Sandje die ze vannacht al hingen zit niet al op 9 mm. Bakkeveen die zit op 18 graden. En nou, maar... van de morgen al, het is ook nog een 16, die zit even achter de wolken. Kwaai mixersandje in graden, hier 12 mm van oud juster midden, dus dat valt tot algemeen wat minder wetter. En Vlieland, ik zou 16 en een hele graad. Nou, van midden bloedt het op de meeste plakken droog. We hebben het invloed van hege druk, die vanuit het westen dus kant op komt. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en de kans op een enkele bui in het eerste, die liek het liets. Want er zo'n enkele wolk die zo nog even uitgroeien kennen tot een bui. Maar slag om, heren. De temperaturen, die liggen hier om de zandje tot 18 graden. Hoe oud is dat in 2015? Toen zitten we destijds in 4 juni zitten we op dik 30 graden. Ja, dat scheelt hartstikke held. Maar we hebben het er goed met warme deze temperaturen. En er zit een matig in vlagen nog krachtige westenwind. Jong en vannacht bloot het droog. En er valt de wind voor een groot padfut. Die gaat al heel stadig om van het westen naar het zuiden, naar het zuidoosten. En hebben vannacht een minimumtemperatuur van zo'n 10,5 graden. En dan is het opkleden, dan binnen de stapelwolkjes ik verdoen.
0: Ja, en de morgen een paar graden meer zoveel aardig wijze, maar dat is zoveel gewoon net helling, denk ik.
1: Nou, misschien krijg ik even 1-2 graden erbij, maar dat stelt een gratie erbij, maar dat stelt net zo volle voor. Want manier start me wat droog en rustig, vooral in de maandtijd nog. Misschien krijg ik nog even een glimp zin in de maandtijd. Maar dan al gauw neemt de bewolking af, want uit het westen waar komt weer een heel, zuidwesten komt weer een lichte steuring uw kant op. Nou, dan hebben we Montemiddag, hebben we uit een troos even wat lichte ruin en stoorruin te pakken. Maar op enkele meeste plakken kan ik wel gewoon droog bloeien. We zien dan temperaturen van een jongetje in graden heen. Maar in de midden komt er, dat die buien gebied dichterbij komt, komt er een krachtige zuidwindersteen. Uitzitters in Sois. En in de nacht, dan halen we het ik net droog. Want in het tweede pad van de nacht, dan komt die steuring dichterbij. Activeren de buien ik. En dan hebben we temperaturen om de 13 graden.
0: Ja, en de dagen daarna, want het beeld is voor mijn gevoel al een aantal dagen hetzelfde. Zin de bevolking nou dan een bui? Verhoor het dat?
1: Nee, er zit net een soort verhoring in. Want ja, we zijn er ook aan wenden. Misschien is het ook wel handig om dat even zo te horen. Dan. Alle verhoringen binnen soms geen verbeteringen. Maar wat dit betreft zou het wel een verbetering wijzen. Maar wij snijden, ik een afwisseling van wolken en zinnen. Vooral in de maand dit nog een tal buien. Maar in de midden, dat de meeste mensen erop uit willen, dan is het wel weer droog. Dan hebben ze een zandje tot 18 graden. Maar we moeten er wel even oppassen. Er komt een krachtige west-zuidwesten wintersteen. Maar uitzitters in Sjuist het zon. De wettersport die moeten er maar even rekening mee houden. In de jong en in de nacht bloedt het dan droog. Maar Mandy, dan komt er alweer een nieuwe steuring in. Het is bewolkt. In de midden hebben we dan alweer ruimbuien te pakken. En dan staat een zwakke zuidenwind. En dan is zo'n jongetje tot 20 graden. Nou, tees je dan. Geven we weer even een dipje. Dan hebben we een afwisseling van wolken, zinnen, enkele buien. En zelfs ik even maar een klap tonger. En dan hebben we temperaturen om de 16 graden liggen. Nou ja, sageer fashion. Maar we hoeven joerd en morgen net een soort brandelijkheden te verwachten van zware buien.

0: Chris Kroes.
1: Raboel.
0: Muziek die dus rekkert.
1: Yes, yeah.
0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spielt.
2: Het wie al let die jong, dat wie steen zeggen. Het wie zijn jongere grote wijn. Al gauw voor me morgen praat krijgen.

0: Muziek van Rebouille, een nijbegin. Nog een goeie weekend en dan zit het WK Voetbal van Nederland nu tijdens Stadion. Lees het winkels vol met oranje versiering. En de gestritten kleuren hield iets meer oranje. Ik was al hier, nou week deze keer bewenners van de Vincent van Gogh-strit. Daar had een buurt vol hong met oranje vlagjes, dat is niet oud. Maar net alle bewenners spelen nu man die trof de stritten en trof als eerste Non de Meijer.
1: Ik vind prima, ja. Ja, ja. Ja, ik ben wel net een voetbalfan, maar dat er bij oren mensen libbert, ik vind het prima.
2: Ja. Je bent net zo'n voetbalfan, maar volg je het WK dan wel?
1: Helemaal net. Nee, nee. Ik had een heel soort oproep voor drie wedstrijden. En als ze vierde komen, dan is het mooi voor de orenfans, maar voor mij maakt het net zo vol uit.
2: Nee. En hier voor de rest in jouw strijd, vernemen jou dat een beetje de oranje, nou, je bent een vlachtje, maar de oranje sfeer en wat begint er te komen?
1: Nog net, maar als aanstaande de wedstrijden beginnen zullen, dan ben ik te wist van, dan komen de tv's weer op tafel, of aan de boetenkant van de gevel, en dan hebben we weer staarttafels. En dan vooral aan die kant, dat we vorige editie 6 staat tafels, televisie aan de boetenkant. En wij zien in de achtertuin. En dat een doelpunt weer de heren wij een keer juichel. Dus ja, dat krijg je wel een beetje van mij.
2: Ja, want hoe zeggen dan de oren-EK's en WK's hieruit?
1: Hartstikke volle oranje. En straks komt aan achterhuis van je zoon aan de achterkant. Daar kom ik nog wel vlaggetjes. Tenminste, weer vorige editie. Ja. Maar ja, daar ben ik een mens kan verhuizen vanzelf. En hoe dat nou geen zeil, wacht je het houden.
2: En ten besluit, hoe vier ik op Nederland?
1: Wat ik zei, die komen drie wedstrijden. en dan is ze weer naar huis.
2: Diana, ook de oranje vlaggetjes zitten aan uw gevel vast. Wat vindt u ervan?
3: Nou, ik vind dat hartstikke leuk. Dat doen we samen met de buren. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ja, het is denk ik zorg voor verbinding. Dus dat is leuk. Ja.
2: Want het WK komt er bijna aan. Hoe zag het er afgelopen EK's en WK's hieruit?
3: Bedoel je de
2: versiering?
3: Een versiering? Nou, dat doen we eigenlijk elk jaar. Ja, ik woon hier al, bijna 10 jaar met mijn man. Nou, hij woont hier langer, maar dat doen we als buren elk jaar. Dus dat kun je altijd, met de Koningsdag of iets waar oranje oproept, dat doen we elk jaar. Ja.
2: En het WK zelf, gaat u dat volgen en waar dan?
3: Ja, dat wel. Met mijn man natuurlijk. Hè. Hij volgt het ook. En dan is het plan dat wij ook samen met elkaar een paar wedstrijden gaan volgen. Ja. Ja.
2: En hoe ver denkt u dat Nederland gaat komen?
3: Dat weet ik niet. Dat hoef ik niet te zeggen. Nee, dat is geen idee.
2: Ryan van der Veen.
4: Ja.
2: Ekon, Jo Gevels, hing je vlagjes. Wat vind je ervan?
4: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Leuke sfeer. En vooral leuk voor de WK.
2: Ja want hoe gaat het altijd? Gaat het alle jaren altijd zo?
4: Ja, elke 4 jaar doen we dit als de WK begint. Dus,
2: En hoe ziet het hier dan uit met de wedstrijden zelf? Leeft het dan hier helemaal?
4: Dan leeft het hier fantastisch. We gaan met de buren, met tv en bier en dan is het helemaal genieten.
2: Okay. En het WK zelf, hoe ga je dat volgen?
4: Met bier, ergens in de stad, voetbal kijken. Ja.
2: En de oranje koorts, komt dat al een beetje? Hoe voel je dat?
4: Hoe ik het voel?
2: Ja.
4: Gewoon helemaal fantastisch, helemaal mooi. Ja.
2: En hoe ver denk je dat Nederland gaat komen?
4: Ja, ik hoop wel dat we gaan winnen natuurlijk.
2: Maar niet na 3 wedstrijden vlaggetjes alweer af?
4: Nee, sowieso niet. Ik hoop het niet.
2: Tonio Toro. Uw huis wordt nu helemaal versierd, helemaal in het WK-sfeer. Waarom?
5: Mijn schoonmoeder is begonnen met oranje spul. En ja, ik ben met zijn dochter en dan ga ik gewoon door. En ik vind het zelf ook leuk. Ja. En hopen dat Nederland gaat winnen.
2: Ja.
5: Dit jaar. Italië doet er niet mee. Jammer genoeg.
2: Ja, want u bent normaal voor Italië?
5: Ik ben... Ja. Kijk, wie de beste moet winnen natuurlijk, hè. Maar ja, Nederland is dit jaar. Dan ga ik voor Nederland.
2: Ja. Dus, wat alle de andere EK's en WK's, ziet die huizen dan ook zo uit?
5: Ja, vorig jaar ook. Of nee, weet niet, 3 jaar geleden of zo. Ja. Toen ook al. Toen heb ik ook geadviseerd.
2: Ja. En krijgt u ook veel reacties van mensen die hier langskomen?
5: Ja,
2: mensen
5: naar foto's en kijkers. Zeker weten.
0: Pelle Numan, wie dat is mijn bijdrage. Vincent van Gogh-strit in Leuwarden.
6: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
7: Oont-Ieroeren. Nooit Friesland.
8: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
7: radio aan heeft.
6: Dit

0: Tom Petty en The Heartbreakers. And I won't back down. Op de Squalle Impuls in Kolm is Jutta Leijsterdij van de Settingweek, leerling uit de groep Zornenacht. En de eerste hier in het voortzetonderwijs. Die verlitten de Squalbanken en werken op meerdere projecten. Ze volgen je workshops, schoonheidsberichten, maar werken ook met lasers, snijers en 3D-printers. Dit is Ilse Metz, zij is docente Engels.
1: Dat is een week waar 12 vakken centraal staan. In dit geval Engels en technologie en toepassing. En ze maakt voor u een week lang working on an escape game. Dan maakt ze een speeltje. Bedenken met puzzels en een verhaallijn en het juiste moon onder ouders.
2: En zo'n settingweek, dat hij hem dus al wel eens vaker die hier op Squalle.
3: Ja, we hebben 4 keer per jaar een settingsweek met steeds andere vakken centraal en andere doelen. Ze zijn dat dus inmiddels wel wat gewend. Het is de laatste van het jaar. Ja.
2: En waarom is het zo belangrijk om op deze manier te leren en net gewoon in de oude Westke Squalbanken te zitten?
3: Ja, dit geeft zoveel meerwaarde. Echt, denk aan leren samenwerken, leren plannen, grote projecten oppakken en niet gewoon in één uurtje snel even wat opdrachten erdoorheen. En het verbindt ook de vakken met elkaar en vaak ook met de buitenwereld erbij. Dus het is alles en nog wat bij elkaar.
2: En de band die vinden dit niet meer gewoon. Ik word leuker als gewoon de Squalboeken iepen.
1: Ja, ze vinden het hartstikke leuk. Het is weer wat oors. En ze binnen echt bezig mooie koor. Dus ze leren elkaar heel goed kennen, samenwerken en orenvaardigheden die ze letterlijk ik nodig hebben.
2: En hoe gaat het met deze setting? Wieke, heb je ook al wat reacties van de band? Dat ze zeggen van ja, dit is wel echt heel leuk? Of?
1: Ja, ze vindt het heel leuk. Ze vindt het relaxed. Ze kunnen lekker werken. Ze zijn altijd bezig. Ze zijn op dit moment nog net verveeld. Dus dat
2: en het is dus dit keer, we zijn techniek en Engels. Technologie en hoe komt dat daar uiting?
3: Ja, ze moeten een escape game maken en daarbij moeten ze dus gebruik maken van verschillende technologieën. Dus bijvoorbeeld de 3D-printer, een lasersnijder, drukpers, chip programmeren en een website bouwen. Podcast set kan nog, dus heel veel dingen. En het Engels is dat de verhaallijn in het Engels moet en de website moet ook in het Engels met de uitleg.
2: En wat is dan uiteindelijk het eindproduct? Je had al een escape game. Hoe maakt het eruit, Jen?
1: Nou, als het goed is, de band goed voorbereid en komen de orders binnen. En juist van dit is onze website, presenteer ze dat kort eventjes. En dan gaan ze bezig mooi de escape game zelf. Dan hebben ze een introductie en dan maakt de orders dat uitvogelen, maar de puzzels en hopelijk zo min mogelijk ermee bemoeien, want ze hebben het goed voorbereid.
2: En Joet is dus eigenlijk de laatste dij van de ontwikkelingsweken. Wat kan de band Joet nog dwaan om het al je mooie broodjes in te letten?
3: Ja, ze zijn nu nog bezig met de laatste puzzels in elkaar zetten, de website afmaken. En vanmiddag hebben ze nog het testmoment. Daar gaan ze elkaars escape game testen. En morgenochtend hebben ze dan nog even de tijd om de puntjes op de i te zetten. Kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En dan zou het voor de ouders helemaal klaar moeten zijn.
4: Ik ben Maaike Smits en ik zit in klas 1B.
2: Zoals ze misschien vertellen kennen, was het nou on het waan bist? Dan zal jij een soort van houten stukjes in je hand. Wat doet hij mij?
4: Ja, die ga ik dan in elkaar zetten en dan ga ik de grafkisten van mij zetten.
2: En waarom maken ze die grafkisten dan?
4: Voor het thema.
2: Want je meent je inderdaad op Squalle deze week een soort escape games die ouders dan mooi in het waan kennen. En wat, hoe shoot je hem game eruit? Hoe ze me dat vertellen kennen? Wat hij me al je dien? Wat maakt de ouders mooi in het waan om de hele game te voltooien?
4: Nou, ze moeten puzzels maken en dan als ze elke keer zo'n puzzel goed hebben, dan krijgen ze een puzzelstukje en dan kunnen ze het uiteindelijk in elkaar zetten en dan moeten ze leren in welke grafkist de docent zit.
2: En die puzzels, die hebben al jezelf bedacht?
4: Ja.
2: En hoe bedenk je dan nou zij iets?
4: Nou, dat hier komt een famke maar om naar Squalle. Het is een puzzel. Dus ja, dat.
2: En daar is houten stukjes als nou met een lasersnijder haast uitsnijden. Gang dat wat?
4: Nou, nog net echt, want ik moet het nog leren, maar ik denk wel dat ik het lukken.
0: Nou, dat is toch mooi. Een bijdrage weer dat van de collega's van RTV NOF.
5: Arsen bij Omroep Friesland.
0: Johan, goeie.
5: Met je.
0: Ja, precies. Ja, daarom. Wat zit erin?
5: Goh, kom mooi, hè, Sa, hè? Ja, wat gaan we voor met je? In Frensje komen 3 libben bij Zorggroep Noordervaart. Dat is mooi. Zo'n vrouw hier in de trouwjurk oer de catwalk. Wim Brons vertelt door naaie muziek. En Willem de Vries hoe wat er in Noorderwies zit. En dadelijk gaan we het eerst over het onderwerp sluit mooi om bij de tan en de aandacht voor voedselverspilling. Nederlandse huishoudens smieten nog altijd een soort eten fort. Maar hoe zit het nou met die, die houdbaarheidsdatum, hè? Er zit een datum op.
0: Ja.
5: Maar is het ik echt de datum?
0: Nee.
5: Nee. En hoe dat zit?
0: Ik vind het antwoord toevallig.
5: Is het antwoord, hè? Ja.
0: Nee, het is de garage dat het tot dan houdbaar is, volgens mij.
5: Ja.
0: Dan is het een eigen risico.
5: Eigen risico. Maar ja, de maatje boot is van het voedingscentrum, daar wist ik een soort van. Maar die weet er nog, kijk wat meer van. Die
0: dat maakt dus open.
5: Alles dadelijk hoe die houdbaarheidsdatum. En misschien kent het wel volle langer mij, joh. Daar plaat bij betinken. Oeriten dan maar, hè?
0: Nou, ik vind het wel food for thought.
5: Food for thought. Goh, ik zet hem even.
0: Vind je het net?
5: We nemen hem mee, mij.
0: Ja, kom maar even op.
5: Ja. Haast je pennen? En Harkes nog ik bij mij. WhatsApp 0520 Fjouwen Jochen Jochen Jochen Jochen. Of zet die linkplaat in de Omroep app.
0: Oké, zo het willen van mensen, Johan?
5: Ja, Tigerman.
0: Oké. Het is nu in Friesland met editie van de 4 juni. Dat is gevreed dus. Graag ontnodig keer en voor nou nog een noffelijke middag. Dag.
6: Omroep Friesland.
7: 12.12 FM.
6: Alles wat er spielt.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
14: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
15: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
16: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
18: Muziek met Erik. Met Erik Klumper. Omroep Zeeland.

Zo, een goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik. De vrijdageditie begonnen deze keer met Coldplay. Nee, zeker niet. We begonnen met The Summer Love en Remember. Toen Coldplay en Viva La Vida. En welkom, jazeker, het is alweer vrijdag de 5e juni. Live at Studio Nieuw-Zuid is dit, Muziek met Erik. En we zo dadelijk ook de longplaat en heel veel leuke dingetjes. Nou, de zomer is een klein beetje in de dip, maar dat maakt allemaal de pret niet drukken. Hier is Los Rio en Macarena.

MC Marker en DJ Sven en Holiday Red natuurlijk. Jawel. Je bijbrok. En Summertime.

Jukebox natuurlijk in de summertime. We zijn teruggekomen aan de longplaat van deze middag. En die komt van de Tramps. Disco Inferno.

0: met Erik Bever. Met gewoon de beste muziek. De beste muziek.
1: De beste muziek van toen en nu.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lou Bega en nummer 5 natuurlijk, jawel, nummer 5. Ja. Applaus was er ook nog even bij. We gaan door met Joe Cocker, Summer in.

Volgende week gaan we natuurlijk verder. En donderdagmiddag of morgen om 10 uur ook nog. Nou, door met deze nog even. De laatste. Dit is even laid back en sunshine reggae.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: hartelijk welkom terug in de studio in Harlingen van Omroep Zilt. Nostalgia deel 1. Techniek is in handen van Erik Klumper. Presentatie Erik en Karma om de beurt. En we starten. Nou, eigenlijk niet we. Ja, Erik start. Maar ik geef de plaatjes aan. Dat weet u zo langzamerhand wel. Eerste uur is lekker voor mij. Lekker Erik. Da, da, da, da, da. We begonnen met de Ronettes. Een meidengroep uit New York. Waren destijds al in 1957 opgericht. Maar in 1963 kregen zij deze song. Be My Baby. Dat was hun eerste hit.
1: En natuurlijk van de Dirty Dancing film.
0: Ja, want dat was ook jaren 60. En ja, ik vond het toen ook geweldig, Erik. Die film van Dirty Dancing. Ik heb hem ook wel 100.000 keer gezien. Maar mij ging het meer niet eens zozeer om het verhaal, maar de muziek. Want dat is mijn muziek, hè, jaren 60. Trouwens, de Ronettes die hadden ook een hit. Dat was nou niet zozeer een hit. Maar kent u die hit van de Beach Boys van I Can Hear Music? Daar zijn zij mee begonnen. Maar dat was niet zo'n hit als van destijds van de Beach Boys. Wou ik gewoon even tussendoor werpen. Wat ik er ook tussendoor werp, dat zijn 35 goeie. Ja, ik sta voor niks. De uitvoering.
1: Kan je ze melken?
0: Ja, nee, nee. Ik heb geen kracht meer in mijn handen, Erik. Laat ik dat maar aan de machines over. Ik heb hem zelf nog ergens op vinyl, dat liedje van die 35 koeien. Want het is een cover van Peter Hinnen uit Duitsland. 7000 Rinder, jawohl. En Johnny en Rijk, destijds een cabaretduo, die zongen dus ook over de 7000 koeien. Maar ik heb tussen mijn platen gekeken, ik kon hem niet vinden. Ik heb hem natuurlijk weer weggelegd. Dus ik denk, nou, dan neem ik André van Duin. Maar die heeft het alleen maar over 35 koeien.
2: Hé hey jongens, heb je dat gehoord?
3: Nee.
2: Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin.
3: Koeien in zijn tuin? Wat een show.

0: Middle of the Road, een band uit Glasgow. Sole, sole. En misschien kent u ook een andere rit wel van tjippe, tjippe, tjip, tjip. Hebben we destijds...
1: Sacramento.
0: Oh ja, Sacramento hebben we ook. Ja, daar moet ik voor bij Erik zijn natuurlijk. Dat vergeet ik dan weer totaal. Ik ken dat alleen. Tjippe, tjippe, tjip, tjip. Maar dat doen we even niet aan. We gaan naar een Oostenrijkse zangeres. Ik had het met Erik over. Nee, Erik had het er met mij over. Die zong dat lied ook en die zong dat lied ook. Ik zei, jongen, dat ding is zo vaak gecoverd. Ook Freddie Quinn en zo. Ik zei, maar wij doen het origineel. Oostenrijkse zangeres Lolita Zeeman.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Ja, Johnny Cash, I Walk the Line. En ik vond hem ook zo mooi. Dat kijk ik nog wel eens op de computer naar. Was ook lid natuurlijk van de Highwaymen met Willie Nelson en Chris Christoffelen en Wailing Jennings. En Johnny Cash uiteraard. En dan denk ik, oh, wat was dat geweldig. Waarom komen ze niet in Trebol in Harlingen? Ja, op het moment kan dat natuurlijk niet meer. Maar oh, wat was ik graag naar ze toe gegaan. Maar ja, helaas alleen nog Willie Nelson, maar hij is heel erg ziek. Die is er nog van het hele stel van de Highwaymen. Maar dit was dus alleen Johnny Cash, I Walk the Line. Maar, zegt Conway Twitty, je kan wel country zingen, maar ik wil ook graag wat zingen. Conway, kom er maar in. It's only make-believe.

lekker bij wegzwijmelen. Maar zei Erik, het is wat 2:30, hè? Dus we zwijmelen niet. Er zijn wat wederzwaardigheden. Ja, Erik, ik volg je helemaal. 5 juni 1989. Tijdens de studentenopstand in Peking stopt één man, de tankman, voor het oog van de camera's een kolonne tanks. Weet u dat nog, dat studentje dat ervoor stond? En die tank ging niet verder. Ik vond het geweldig. 1975 vandaag. Egypte heropent het Suezkanaal, dat sinds de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967 was gesloten. 1964. Dit is een smet op mijn opvoeding. Want ik mocht daar niet heen van mijn vader. Want de Beatles gaven in 1964 het eerste van 2 concerten in het Noord-Hollandse Blokker. Wat was ik kwaad. Ja, Erik, lach maar. Oh, 1942, 5 juni. De slag bij Midway. De United States Navy verwerft het maritieme overwicht in de Stille Oceaan door 4 Japanse vliegdekschepen tot zinken te brengen. 1944, dus Tweede Wereldoorlog. Rome wordt bevrijd door de geallieerde troepen. En geallieerde luchttroepen landen 's avonds laat in Normandië om strategische plaatsen vast te bezetten ter voorbereiding van de eigenlijke invasie in de vroege ochtend van de dag erna. 1947. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken George Marshall, allemaal heeft dat met de oorlog natuurlijk te maken, lanceert een plan voor massale economische steun voor het ontreddende Europa. Het zogenaamde Marshallplan. Maar dat was natuurlijk niet alleen maar goed geest, want ik ben zo goed voor jullie. Ik wilde wel dit en dat voor terugkrijgen. Maar ja, zo zijn we toch nog als we mensen in het buitenland helpen. Toch? 1967. Begin van de Zesdaagse Oorlog. 1806. De Bataafse Republiek, dat was voordat wij een koninkrijk waren, wordt Koninkrijk Holland door de Franse keizer Napoleon. Dus dat hebben we aan Nappie te danken. 1968. Robert F. Kennedy wordt neergeschoten in het Ambassador Hotel in Los Angeles door Sheeran Sheeran. Hij overlijdt helaas de volgende dag. 2017. Montenegro, een staat uit het voormalige Joegoslavië. Ik heb gelukkig op school nog alleen maar Joegoslavië geleerd. Nou zijn het allemaal deelrepublieken. Dus 2017, Montenegro wordt lid van de NAVO. Nou, dit is er bij mij wel zo ingestampt. En ik denk ook, luisteraars, bij jullie wel. 754 Bonifatius bij Dokkum gedood. 1874, K. S. R. V. Njord opgericht. En dat is de eerste studentenroeivereniging. 1974. Het Nederlands voetbalelftal speelt in Rotterdam gelijk tegen Roemenië. Een nul. In de laatste oefenland voor de start van het WK-voetbal in West-Duitsland. Gisteren ging het geloof ik niet zo goed tegen Argentinië dat ik gehoord heb. Nou ja. 1969. De Tupolev TU-144 doorbreekt als eerste passagiersvliegtuig de geluidsbarrière. 1969 al, hè? Heel en terug. 1981. Dr. Michael Koetliep geeft de eerste beschrijving van het ziektebeeld AIDS. En ik dacht, ja, ik zie het goed. De laatste van dit eerste uur, dat is 2023. Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple presenteert de Vision Pro, een op een skibril lijkende headset, waarbij virtual reality, goh, wat is het toch goed dat Engels niet, VR en augmented reality, AR, worden gecombineerd. Ik heb nog nooit op gehad. De headset heeft een introductieprijs van $3500. Nou, dat is ook niet om een nocht, zeggen we dan hier in Harlingen. Tot zover de wetenswaardigheden in het eerste uur. Onze Franse vriend Joe Dassin staat klaar en hij zingt over de Champs-Élysées.

En Shocking Blue natuurlijk, hè, nummer 1 geweest in Amerika. Dat was even Venus. Nou, we gaan even doen dat het zaterdagmorgen is. Even een polka hier. Frits Straats Polka. Johnny Johan Strauss, Judy Org.

Leroy Van Dyke, moeten we dan eigenlijk zeggen in het Engels. Maar misschien is die Fast van Nederlandse oorsprong. Dus we zeggen gewoon Leroy Van Dyke. En die zong Walk On By uit 1961 al. En Erik, in zijn uur, zijn eerste uur, dus van 1 tot 2. Ik zeg, je draait mijn plaat. Nou, zei Erik, het is toch een zomergevoel, wat kan dat nou schelen? En dat zijn twee Spaanstalige mensen die dat zongen. Hadden ze eerst totaal, voordat Erik hem start, wil ik nog even zeggen, totaal geen notie van en die plaat die ging niet. En toen was er een groep, de Bay City Boys, en die hadden daar een lekkere beat onder gezet. En die zei het dus toen tegen deze twee mannen, dan moet je het op die manier eens gaan zingen. Nou, en in 96 was dat een hit. Ik zou dus zeggen, als u kunt, ga dus nu even naast uw stoel staan en doe even het dansje mee. Los del Rio, Macarena.

dat iedere ochtend humeur. Maar ze moet ook niet gelijk tegen me aan zitten te kletsen. Dan denk ik ook, doe even rustig. En dat jonkje wat toen zong, dat is later onderwijzer geworden. Mark, hartstikke leuk. Ik heb hem op Facebook. En hij verzamelt allemaal gekke, leuke, of leuke, gekke uitspraken van kinderen. Geweldig, dat wou ik nog even vertellen. Maar het loopt bijna tegen de klok van 3 uur. Dus Erik zegt, ja sorry, je hebt er nog wel wat platen staan. Maar die slaan we over, dat doe je volgende week maar. Nou, dan wil ik er graag uitgaan met een tango. En dan hebben we de oude Malando, want zijn kleinzoon doet het ook. En we gaan er dus uit. Strakjes zijn we er wel, hè? Dus gewoon blijven luisteren. La comparsita.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heer Hugo Waard, die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jette voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Kluis.

En welkom terug bij het tweede gedeelte alweer van Nostalgia. Van vrijdag 5 juni 2026 natuurlijk. Aflevering 980. En we begonnen deze keer met Cliff Richard en Lucky Lips. En dan gaan we door met de conferentie van deze week. Is Paul van Vliet en dat zijn leuke dingen voor de mensen.

Ja, vrienden, je lacht je te barsten. Maar er zijn zulke vriendendingen gaande met het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de boerderijen naar de stad. En de stadsmensen naar het westen die trekken van de stad naar de oude boeren bovenal vissen verder. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Ja, boerenbusiness, dat is vandaag de dag zonnen business. There is no business like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij eerst nog het elektrisch licht en de waterleidingsbuis. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En wij plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kakdoos met een houten deur en hart in het midden. En de deuren van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. Ja, want dat zijn leuke dingen voor de mens. Zo hebben mijn vrouw en ik dat zo garen geslagen, dat verlangen naar het landleven. En we hebben een boerderij gesticht in een jaar compleet nieuw opzet. Waar er nog één oude bouwval behouden. En daar kunnen nog stadse mensen voor een 35 gulden een dag het eenvoudige boerenlandleven aan de lijven ondervinden. En dan lag je te barsten. Verdomd als die waar is. Maar kijk, die stadse mensen willen dan voor eerst graag het krieken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende opgevangen. Gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. Wij sluipen de bouwval binnen. Rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en melkemmers en zo wat. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we dat om 10:30 nog weer een keer. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En als ze dan bij ons zijn, willen ze ook altijd graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden. Kopen wij die eieren eerst op de supermarkt van de heer A. Heijn. Leggen die zo 8-9 stuks bij elkaar. Douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. Ah, nee. En dat die kip daar mooi op zitten blijft, geven wij die kip Valium dan wel Librium 10. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan willen ze ook altijd graag eenvoudig boeren mestlucht ruiken. En daar hebben we het volgende op gevangen. We hebben een overeenkomst gesloten met de Arwick-fabriek. En die brengen exclusief voor onze boerderij uit spuitbussen in de handel Arwick-strontspray. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. En hebben we de vooraanstaande kunstenaars hebben we laten vervaardigen. Plastic boerenkool, plastic slaakrop, plastic suikerbiet. En die hele mikmak die zetten wij in de open lucht als waren het een moestuin. En dan krijgen we iedere week van de Landbouwhogeschool te Wageningen een partij bladluizen toegezonden. En bladluizen die zetten wij in het glit op de krop en de kool. En dan spedden wij daar wat overheen met wormen en modder en zo wat. En dat alles bij elkaar, dat ziet er verrekte macrobiotisch uit. Ja. Je lacht je toch te barsten. En dat zijn leuke dingen voor de mens. Ja. En sinds kort hebben we dan ook een oud vrouwtje in dienst genomen. Dat oude vrouwtje. Dat is ook prachtig. Dat zetten we dan op een balk met een knot wol en met breipen. En dan vragen de mensen. Boer, wat moet dat oude vrouwtje daar toch op die balk met die knot wol en die breipen? Dan zeggen we, nou dames en heren. Dat oude vrouwtje dat zit daar te balken breien. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Ja. Maar dan moet ik nog vertellen dat wij sinds kort ook een boerenshop hebben ingericht.
Een boertiek. En daar verkopen wij alles wat we normaal weg zouden flikkeren. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld een vermolmd volgeschreekte varkenshok. Verkopen wij als artistiek boerenhoekkast oud Hindeloop. Verroeste melkemmers als oud Saksische tijdschriftenbak. En gedroogde koeienflats als souvenir pittoresk ook te gebruiken als placemat. En die zeilen als spekpannenkoeken de deur uit. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dat is het mooiste van alles. De mensen wat op het gemak raken zich een beetje sanang gaan voelen. Sanang, zoals de boer in Indonesië zegt. Boer Kroep ook. Ja, dat is een klein aardigheidje mijnerzijds. Ja. Ik vind zelf ook nogal geslaagd. Ja. Ja, boer Kroepoek, hè. Dat is leuk gevonden, hè. Boer Kroepoek, ja. Ja, dat is leuk gevonden, hè. Maar u begrijpt wat ik zeggen wil, dames en heren. De mensen raken op het gemak en dan nemen ze mij vaak mee naar een donkere plek en spreken mij toe op wat vertrouwelijk stiekem toon. En dan zeggen ze, boer, boer, zou u misschien een bevruchting kunnen meemaken? Verdomd, als die waar is. Ja. Maar dat zijn problemen, vrienden, want we hebben al sinds jaren daar de kunstmatige inseminatie. Daar is geen zak aan. Ah, nee. Ah, nee. Maar daar hebben we het volgende op gewonnen. We hebben een zeer oude stier op de kop kunnen tikken. Otwello. Zeer oude stier Otwello. Ja, in vroege dagen was Otwello berucht. Oh, breek me de bek niet los. Otwello was zo verrekte potent, die haalde zelfs de oude koeien naar de sloot. Ja, verdomd als die waren. Ja, Otwello, ja, dat waren gouden dagen voor het beest. Maar nu is het beest bedaard en bejaard, een rustige oude stier geworden. Een oude sukkel, laat maar zeggen. En die kan voor de bevruchting niet vaker in het geweer komen dan hoogstens 2 maal in de 14 dagen. En daar komen we niet meer toe in het hoogseizoen. We hebben daar het volgende op gewonnen. Als het publiek zich heeft verzameld voor het gebeuren, laat maar zeggen dan. En het moet plaatsvinden, dan halen we een koe op. De Klasina 13. En we halen Otwello op. Ja. Wacht nou even. Het komt zo. Ja. Goed, dan leiden wij Klasina voor Otwello. En als Otwello zonder meer niet in het geweer te brengen is, dan nemen wij een veekoek, een versnapering voor Otwello, en die leggen wij in de nek van de Klasina 13. Ja, en dan wil Otwello wel reizen. Voor het koekhappen. Je lacht je te barsten. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan vragen de mensen mij ook wel van boeren, hoe is het toch mogelijk dat we dat boerendialect zo precies te pakken hebben gekregen? En dan weten de mensen niet dat wij dat leren in het Nederlands cabaret. Ja, want die mensen van het Nederlands cabaret zijn niet achterlijk. Die weten verdomd goed dat zo'n beetje boers praten.
Dat zijn leuke dingen voor de mensen.

Weber, de Italiaan. Ja, dan kun je leuke vakanties natuurlijk hebben, maar eerlijkheid duurt het langst, toch? Slim Whitman staat klaar. Och, 90 de man destijds nog geworden. En dat liedje wat hij gaat zingen, dat Indian Love Call, dat is officieel al uit 1924. Maar hij heeft het in 1954 op de plaat gezet.

B.B. King, Spanish Harlem, dat alles hier bij Nostalgia. We gaan verder met Freddie Quinn hier. Melody der Nacht.

0: Georges Moustaki, Le Métèque. En ja, eigenlijk interesseert het u misschien geen bal. Maar woensdag ben ik naar een concert geweest van Jacques Brel, Charles Aznavour en Edith Piaf. Ja, zij leven niet meer met z'n drie. Maar er waren drie gerenommeerde zangers. En hadden ze het ook nog over Georges Moustaki, althans Charles Aznavour. Leuk, ja, dat dacht ik even aan. We hebben nog wat wijdenswaardigheden vandaag. Geboren in 1850, Pat Garrett, Amerikaans sheriff. Hij is overleden in 1908 en hij was de sheriff die in 1881 de beruchte Amerikaanse misdadiger Billy the Kid doodschoot. En Billy the Kid was een crimineel uit het Amerikaanse Wild Westen. Samen met onder andere Jesse James, Calamity Jane en Butch Cassidy is hij uitgegroeid tot een van de meest legendarische revolverhelden uit het Wilde Westen. En natuurlijk, die films zijn natuurlijk geromantiseerd, want het was niet zo'n best kind hoor, echt niet. 1920 geboren, Cornelis Ryan, Iers-Amerikaans schrijver. Hij is overleden in 1974. En kort na het uitkomen van zijn boek A Bridge Too Far overleed Cornelis Ryan tijdens een promotiereis voor dit boek op 54-jarige leeftijd aan kanker, helaas. In 1956 begon hij met het schrijven met The Longest Day, wij zeggen dan gewoon de langste dag, over de D-Day, de landing in Normandië. En dat boek kwam in 1959 uit en werd onmiddellijk een bestseller. En in 1962 werd dat boek weer verfilmd. En een Bridge Too Far, dus een brug te ver, uit 1974, die film in ieder geval, dat was tevens zijn bekendste boek. En dat gaat dus over de operatie Market Garden, waaruit de slag van Arnhem voortvloeide. Dit boek werd dus een paar jaar later verfilmd onder regie van Richard Attenborough, familie van David. 1946 geboren, Bepi Kraft, Nederlands volkszangeres, Maastrichts volkszangeres. En misschien kent u dit liedje, De Nacht Is Zo Lang. De nacht is zo lang. Ja, ja, Erik, hou mijn mond. Neem me niet kwalijk. 1952 geboren. Kees Hulst, Nederlandse acteur. En Kees Hulst, die heeft opgetreden in de film, toneelstuk, Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Samen onder andere met André van Duin. Ja, ik vond dat een leuke serie. Maar er zijn ook mensen overleden. Nou, dat had ik geloof ik in de eerste uur al gezegd. Want dat is ter ingeheid bij de geschiedenis. 754. Bonifatius, Britszendeling en bisschop overleden te Dokkum. Hij is 82 geworden. Nou, voor die tijd is dat best mooi. 1826 overleden. Karl Maria von Weber. Maar 39 geworden. Duits componist. En hij is vooral bekend door de opera's Der Freischütz. En nou hoop ik dat ik dat goed zeg. Euryanthe en Oberon. En ik denk dat als Jelle luistert. Oh Karma, dat moet je totaal anders uitspreken. En Jelle heeft natuurlijk een klassiek programma. En daar hoort u vast meer van. 1923 overleden. Georges Hendrik Breitner. 65 geworden. Nederlands kunstschilder. En ik weet niet of u ooit in Scheveningen bent geweest bij Panorama Mesdag. Dat was in de ronde helemaal geschilderd. Het is, ik heb het ook vroeger wel gezien. Toen was het nog het origineel. Het is natuurlijk nog het origineel. Maar het is helemaal verbouwd. En dat was helemaal rond geschilderd bij Scheveningen. Geweldig. En diegene die dat geschilderd heeft, die Willem Mesdag, die was zo onder de indruk van Breitner's paarden. Want het was echt een paardenschilderaar. En een schilder. En huurde hem in om die paarden en ook de artillerie te schilderen in zijn beroemd, en daar komt het nou geworden, panoramaschilderij Panorama Mesdag. Echt, echt, dat moet u een keer zien. Geweldig. We hebben iets gedraaid van Conway Twitty en hij is overleden in 1993, maar 59 geworden. En hij was een Amerikaans zanger. 2004 overleden, Ronald Reagan, 93 geworden. Amerikaans acteur en 40ste president van de Verenigde Staten. 2006 overleden, Friso Wiegersma, 80 geworden, Nederlands tekstschrijver en kunstschilder en was later de partner van Wim Sonneveld. En vandaag is het ook Wereldmilieudag. Nou, kijk even. En de laagste temperatuur, want we eindigen altijd met de temperatuur. Dat was in 1922 in de beeld 1,9. En, hey, ik mis een stuk. Ik heb een stuk niet gedaan. Oh, Erik, het belangrijkste. Heb ik gemist de hoogste temperaturen? Heb ik niet opgeschreven? Oh, wat vind ik dat erg. Nou ja, vandaag dus in de beeld in 1922 was het 1,9. En in delen was het 0,6 in 1975. Nou, dan moet u het doen zonder die hoogste temperatuur. Want dan zit ik altijd te jodelen. Wat heerlijk. Stom. Dan hebben we die gehad. George moest ik hier. Dan gaan we gewoon maar naar Buck Owens. Uit 64. Together again.
1: Together again.

0: Lottie. Lippen zwijgen. Ja, want soms is het beter wel eens te zwijgen dan te kletsen nog. Mooi lied. Erik en ik hadden het er net over. Hij was ooit eens een keer bij VI. Ja, ik kijk altijd elke keer naar VI. Heerlijk, kan ik lekker schelden. En toen deed hij iets moderns, maar ik denk, ach jonkje, blijf bij je eigen. Dit is geweldig. Lippen zwijgen was oorspronkelijk uit 1905, maar hij heeft het opgenomen in 2001. Heb ik opgezocht, want ik wist het ook niet. Dick van Altena staat klaar. Leuk! Och ja, het is trouwens, Erik, het is een liedje van Don Williams. En Telly Savalas heeft dat gezongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar nou doet Dick van, onze Dick van Altena het. Some broken heart never meant.
2: Coffee black, cigarettes. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

was het ook nog even. Zeker, I love you baby. En dit was het dan alweer. Twee uurtjes nostalgia. Volgende week vrijdag, dan zijn we er weer. Straks de Zilte Vrijdag. En dan 6 uur het Zach Heavens Café. Ik laat je achter met de FBI.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heer Hugo Waard, die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaatlidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
5: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Ja, 2:04 op deze vrijdagmiddag van 5 juni 2026. Mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur neem ik je mee richting het weekend. Dan sluit ik de werkweek met je af. Dat doen we tussen 4 en 5 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En komt de fietstunnel bij het Schalsmerplan in Franeker er wel of niet? Je hoort het zometeen. Verder ook het weerbericht met Matthijs Cassis. En ook ga ik nog nieuwe muziek aan je voorstellen. Verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag met Nieuw Wem. Dit is Freedom.

Another 54 Ultra hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Maakt het 11 minuten over 4, tijd om je bij te praten over het nieuws van afgelopen week uit de regio. We beginnen bij Terschelling, want de gemeenteraad van Terschelling heeft dinsdag 2 juni ingestemd met een grootschalige renovatie van de Willem Baanskade en de Werkhaven. De gemeente gaat in totaal 23 miljoen euro bijdragen. Het totale project kost naar schatting 68 miljoen euro, waarvan het Rijk de helft betaalt. En dan de gemeenteraad van de Waardhoek heeft ingestemd met extra geld voor werkzaamheden bij het sportcomplex in Vrouwbuurt. Het gaat om de aanleg van een parkeerterrein en de verbetering van sportvelden. Daarvoor trekt de gemeente in totaal 100.000 euro extra uit. Eerder had de gemeente al 500.000 euro gereserveerd voor de plannen. Dat bedrag bleek naar ABC niet genoeg. De laagste offerte viel 100.000 euro hoger uit dan verwacht. Voor het parkeerterrein is 40.000 euro extra nodig. Voor de sportvelden komt daar 60.000 euro bij. Volgens de gemeente zijn de kosten flink gestegen door de hogere prijzen voor brandstof, transport en materialen. Ook internationale ontwikkelingen spelen erbij een rol. Toen de gemeente begin 2016 de begroting maakte, waren deze prijsstijgingen nog niet voorzien. De gemeente heeft gekeken of de plannen goedkoper kunnen, maar dat is helaas niet zo. Maar nu is er dus genoeg budget beschikbaar voor de werkzaamheden. En de werkzaamheden gaan binnenkort van start. En tot slot, elk jaar vaart de KNRM honderden keren uit voor vermiste surfers. Maar vaak blijken die al op het droge. Met stickers en tags wil de reddingsmaatschappij onnodige zoekacties voorkomen. Zo'n 200 keer per jaar komt de KNRM in actie om een surfer te redden. In meer dan de helft van de gevallen blijft hij al veilig aan wal. Als er een surfboard op zee drijft of een kite op het strand wordt gevonden, wordt er meteen actie ondernomen en vaart de KNRM uit. Maar vaak onnodig dus. En dat wil de reddingsmaatschappij voorkomen. Daarom is de campagne Be Traceable gestart. Je kan nu bij de KNRM stickers en tags halen. Die doe je bijvoorbeeld op je surfboard. Als die dan wordt gevonden, kunnen de reddingsdiensten meteen je contactgegevens achterhalen en kijken of je al aan wal bent. De KNRM hoopt de stickers komende tijd in te burgeren bij surfers en surfscholen. Dat is over een greep uit het nieuws van de afgelopen week. Meer nieuws vind je op onze website, dat is omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Zometeen gaan we het hebben over een fietstunnel. Blijft hij nou of gaat hij toch weg? Je hoort het zometeen. Naar Raccoon, dit is Het is al laat, toch?

0: toenemen in de toekomst. Dus een doorgang onder de rondweg is het meest logische en het meest veilige.
1: Nou, we zien het hier achteral, er wordt best wel veel gebruik gemaakt van deze onderdoorgang.
0: Ja, zeker, absoluut. Ja, het is de enige ader vanuit onze wijk die naar de stad, de winkels, de scholen. Dus het, eigenlijk is het de toegang van de wijk. Ja.
1: Dus die plannen van de gemeente en van de ontwikkelaar werden eigenlijk niet goed ontvangen hier?
0: Nee, zeker niet. Het werd ook in eerste instantie stond het niet in het plan. Bij het laatste definitieve plan kwamen we erachter dat die tunnel zou verdwijnen. Ze zouden eerst een rotonde plaatsen. En als die rotonde geplaatst werd, zouden ze gelijk een gelijkvloerse oversteek maken. En dan zouden ze na 5 jaar zouden ze de tunnel verwijderen. En toen hebben we gezegd, ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Wij willen gewoon die tunnel behouden. Want ja, die gelijkvloerse oversteek zou ik gewoon nooit maken.
1: Jij hebt daarvoor ingesproken bij de gemeenteraad. En wat is er daarna gebeurd?
0: Nou, eigenlijk is het voordat wij konden inspreken, werd er een korte toelichting gegeven op het plan. Daar was ook een kleine wijziging in. Nou ja, voor ons een hele grote. Ze hadden metingen gedaan in een andere tunnel hier in Franeker. En daar gingen ze vanuit dat daar weinig mensen doorheen gingen, omdat er ook een gelijkvloerse oversteek boven zit. En daar hebben ze metingen gedaan en toen bleek dus dat uiteindelijk de tunnel wel veel meer gebruikt werd als de gelijkvloerse oversteek. Dus toen hebben ze het teruggedraaid. En we kregen dus net voor de kernsessie kregen wij te horen dat de tunnel wel zeker bewaard gaat blijven.
1: Dus winst voor de wijk?
0: Ja, absoluut. Wij zijn er heel blij mee. Het is de eerste set voor het hele plan, want het fietspad hierachter moeten we ook nog druk mee bezig. Want ook dat willen wij veilig houden, want we zitten gewoon met heel veel kinderen en ouderen in deze wijk. En die willen wij gewoon veilig naar de winkels en alle andere activiteiten kunnen laten gaan, zeg maar.
2: Ja, tot zover de reportage met dus goed nieuws voor de wijkbewoners hier in Franeker. Zometeen het weekendweerbericht. Nu Oudkast, dit is Heya.

0: De Chainsmokers en Daya en de Don't Let Me Down hoor je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Maakt het precies 4:30, hoogtijd voor de weerupdate doen we met Matthijs Cassis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: De afgelopen dagen heeft het weer de 20 graden bijna niet aangeraakt hier in de regio. Krijgen we toch die mooie zomerse warme dagen weer terug?
1: Nee, dat gaan we helaas de komende tijd niet zien. Dat kan ik nu al bijna garanderen.
0: Oké, nou laten we beginnen bij het weer voor de komende dagen.
1: Nou, vandaag hebben we natuurlijk voor de hele tijd buien. Langzaamaan trekken vanavond die buien al weg. Wordt het droog met mogelijk wat opklaringen vannacht. Temperaturen vannacht rond een graad of 10. En verder daarbij een meest zwakke tot matige wind. Die waait, die gaat draaien meer naar het noordwesten toe. We mogen ook weer een dag met veel bewolking. De zon gaan we helaas niet zien. En vertel altijd weer wat buien, vooral met name in de middag. Temperatuur opnieuw gemiddeld rond een graad of 19. En dan steeds een meest matige wind die wat weer terug gaat draaien naar het zuiden toe. Dat is dan vooral naar de zon nog verteld en buien. In de middag wat droger. Temperatuur is zondag opnieuw rond een graad of 18. Best wel aan een lage kant voor deze tijd van het jaar. En ook daarom steeds die meest matige, af en toe vrij krachtige wind die gaat waaien uit het westen. Om het al een beetje een herfstachtig weertype zondag. Dan maandag begint droog, maar later op de dag wel weer een nieuwe storm. En verteld het regen, met name in de avond en de nacht na dinsdag. Maandag overdag gemiddeld een graad of 19 à 20. En ook dan een meest matige wind uit de zuidwest. Dat dinsdagochtend vertelde het regen, in de middag weer wat droger. Temperatuur op middag wat lager met een graad of 17. Op woensdag vertelde het buien met een graad of 17. Donderdag een graad of 18 met ook geregeld buien. Ook de rest van de periode wordt het mogelijk wat warmer, maar het gemiddelde ligt nog steeds rond een graad of 19 à 20. Maar er is onzekerheid over dat het eventueel warmer of eventueel iets frisser kan worden. Dat moet nog uitblijken op basis van de stroming. Verder vertelde altijd buien. En daarbij dan steeds de meest matige, af en toe vrijkrachtige wind die het meest waait uit west tot zuidwest. Samengevat gewoon wisselvallig weer de komende periode. Temperatuur rond het iets onder warmer tussen de 18 en 20 graden. Vertel altijd regen of buien. En ook regelmatig een stevige wind.
0: Waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.eilertunnel.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Menu Eva Max, dit is Salt.

just might. Bruno en I Just Might. Dan is het tijd voor nieuwe muziek op de radio. Deze week nieuwe muziek van Hugo en Solto. Met het nummer Jamaican. Is een, mensen zeggen dat dit wel de zomerhit van 2026 kan gaan worden. En nu de meteorologische zomer van start is, ja, denk ik dat we elke week maar zo'n potentiële zomerhit moeten draaien. Een zomerse nummer van de Franse DJ Hugo en de Franse Afro House DJ Solto bevat samples uit de single Sister Nancy uit 1993. Dus die ga je zeker wel herkennen. Heb je zin in een heerlijk zomers gevoel? Blijf dan vooral nu naar Omroep Zeeland luisteren. Want je gaat hem horen. De potentiële zomerhit van 2026. Hugo en Solto, dit is Jamaican.

Mr. Man, Broken Wings hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, dat was natuurlijk ook de week van de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Op woensdag moesten zij voetballen tegen Algerije in de Kuip. En denk je, Algerije, daar moet je toch makkelijk van winnen? Nou, het werd uiteindelijk 1-0 voor Algerije helaas. Dus Nederland ging met verlies richting een vliegtuig, richting New York. Maar maandag, dan hebben ze nog een kans om zich nogmaals te bewijzen. Om 8:45 wordt het dan gespeeld in een vriendschappelijk interland tegen Oezbekistan. Nou, als ze dat niet winnen, dan is het wel helemaal klaar, denk ik. Want dan moet Nederland de zondag daarna hun eerste wedstrijd in de groepsfase spelen tegen Japan om 10:00 s'avonds. En dan op 20 juni om 7:00 s'avonds Nederland tegen Zweden. En de laatste wedstrijd in de groepsfase is op 26 juni. En is een latertje of vroegertje, hoe je het maar bekijkt, om 1:00 s'nachts. Dus als je het hele scherm nog wil bekijken, kan je natuurlijk dat overal en nergens vinden. Maar als je mee hebt geschreven, dan weet je in ieder geval wanneer je klaar moet zitten voor de tv. En dan toch in de sfeer te komen. Ja, want ja, die oranje koorts, die is er nog niet. Ik heb nog geen veel oranje straten hier in de Waterkoer gezien. Draai hem maar even Sam Welten en De Leeuw, ja, die komt er toch aan.

Taylor Dane en Can't Get Enough of Your Love hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Ja, tot zover alweer het eerste uur van Zilte Vrijdag. Zometeen na het nieuws van 5 uur ben ik bij je terug. Met dan het overzicht van het nieuws van afgelopen week uit de regio. Verder ook, dit weekend is het misschien toch gemerkt als je in Don Ribro woont. Namelijk de Riepste Merken. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers voor een weekend vol kaatsen, kermis en volop feest. Zometeen vertel ik je wat je allemaal kan verwachten. Verder ook het weekendweerbericht en de uitgaansagenda. Met dan onder andere meer over een orgelfietstocht. We hebben ook nog iets over een koor uit Leeuwarden. Een Spartlappenkoor. Leeuwarden dat gaat zingen tijdens de Riepste Merken. En ook nog een zomerfair die eraan zit te komen. Dus blijf vooral luisteren naar Zilte Vrijdag. Met zometeen na nieuws van 5 uur meer. Nu eerst Miss Montiel, dit is A Million Ways.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Dit is Zilte Vrijdag. Met Josje Kuiper.
4: 5 uur geweest, het weekend is begonnen. We beginnen zoals altijd met Zilte Vrijdag. Een hele goede middag. Mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur neem ik je mee richting het weekend. Dat doen we dit uur met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Verder is ook dit weekend de Riepste Merken in Drondriep. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers voor een weekend vol kaatsen, kermis en feest. Zometeen vertel ik je wat je allemaal kan verwachten. Verder ook het weekendweerbericht en de uitgaansagenda. En verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag. Maar nu Irene Cara, dit is Fame.

Alex Warren, Fever Dream hoorde je. Maakt het bijna 5:10 op deze vrijdagmiddag. Krijg je het weekoverzicht van qua nieuws uit de regio. We beginnen op Terschelling, want de gemeenteraad van Terschelling heeft dinsdag 2 juni ingestemd met een grootschalige renovatie van de Willem Baanskade en de Werkhaven. De gemeente gaat in totaal 23 miljoen euro bijdragen. Het totale project kost naar schatting 68 miljoen euro, waarvan het Rijk de helft betaalt. En dan de gemeenteraad van de Waterhoek heeft ingestemd met extra geld voor werkzaamheden bij het sportcomplex in Vrouwbuurt. Het gaat om de aanleg van een parkeerterrein en de verbetering van sportvelden. Daarvoor trekt de gemeente in totaal 100.000 euro extra uit. Hier had de gemeente al 500.000 euro gereserveerd voor de plannen. Dat bedrag bleek na de aanbesteding niet genoeg. De laagste offerte viel 100.000 euro hoger uit dan verwacht. Voor het parkeerterrein is 40.000 euro extra nodig. Voor de sportvelden komt daar 60.000 euro extra bij. Volgens de gemeente zijn de kosten flink gestegen door hogere prijzen voor brandstof, transport en materialen. Maar nu kunnen de werkzaamheden toch uiteindelijk doorgaan en die gaan binnenkort van start. En dan elk jaar vaart de KNRM honderden keren uit voor vermiste surfers. Maar vaak blijken die al op het droge. Met stickers en tags wil de reddingsmaatschappij onnodige zoekacties voorkomen. Zo'n 200 keer per jaar komt de KNRM in actie om een surfer te redden. In meer dan de helft van de gevallen blijkt dat die al veilig aan wal is. Als er een surfboard op zee drijft of een kite op het strand wordt gevonden, wordt er meteen actie ondernomen en vaart de KNRM uit. Maar vaak onnodig dus. Dat wil de reddingsmaatschappij voorkomen. Daarom is de campagne Be Traceable gestart. Je kan nu bij de KNRM stickers en tags halen. En die doe je bijvoorbeeld op je surfboard. Als die dan wordt gevonden, kunnen de reddingsdiensten meteen je contactgegevens achterhalen. En kijken of je al aan wal bent. De KNRM hoopt de stickers de komende tijd in te burgen bij surfers en surfscholen. Tipje voor de zomer dus. Goed, tot zover het nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je via omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Zometeen hoor je wat je kan doen tijdens de Riepste Merken in Drond Riep. Ook zometeen al veel Collins. Hier is Rob de Nijs, dit is Bange Hart bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag tot 6 uur.

0: allemaal waar. Want ik vind kaatsen wel echt wel leuk om te zien. En ik doe het zelf helaas niet. Maar ja, goed, het is echt om het op dorpsfeest op gang te houden. En leuk te laten doen. En iedereen te laten meedoen. En dat lukt nog steeds hartstikke goed.
1: En wat zijn nou voor dit jaar de highlights uit het programma? Waar kijken jullie het meest naar uit?
0: Ja, we hebben eigenlijk een redelijk standaard programma. Dus ik, ja, wat dat betreft... Kijk, uiteindelijk draait het om de zondag. De zondag is natuurlijk de grote kaaspartij. Ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. En dan aansluitend hebben we dan de band in de tent. Ja, en dan staat hier het hele kaasveld vol. Dan is de tent dus echt een keer te klein. En dan kan er zomaar 3000 man staan. Dus er is echt heel veel mensen komen daarop af, zeg maar. Ja. En dat is ook wel weer de afsluiting. Ja, zelf, ja, de kermis, ja, dat vindt de jeugd natuurlijk hartstikke leuk. Dus, maar het, ja, het trekt ook heel erg van buiten af. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Maar ja, donderdag hebben wij het dorpsfeest, zeggen we altijd. Dan hebben we een band erin. En dan vrijdag, zaterdag en zondag hebben we weer een band in de tent. Dus ja, dat zijn eigenlijk de grote dingen, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: En hoe zorgen jullie ervoor dat het blijft groeien en dat het nog groot wordt? Ik kan me ook voorstellen dat het misschien wat lekker dorps moet blijven.
0: Nee, maar goed, groeien hoeven we niet meer. Als de tent uitverkocht is, is die uitverkocht. Dus meer mag er dan niet in, dus dan houdt het op. Ja, we blijven met de gemeente altijd in samenspraak van wat mag wel, wat mag niet. Ja, we hadden een attractie erbij, die was vrij groot. Ja, konden we eigenlijk niet kwijt. Ja, dan hebben we gezegd, ja, dan gaat het dus niet door. Vanmorgen zijn we toevallig met de gemeente en met politie rond geweest om te kijken of alles weer netjes op orde staat. Nou, dat staat gelukkig weer. Dus ja, we weten na zoveel jaar wel waar we naar op moeten letten en wat we ja, goed in de vingers moeten hebben, zeg. En dat hebben we ook wel goed in de vingers, hoor. Maar wel dankzij heel veel vrijwilligers, ja.
1: Ja, en nou is dit hier, is het get natuurlijk, hè, op de Riepsmarkt, get het natuurlijk echt wel om het keertsen. Hoe volste editie is dit nou?
2: Nou ja, we hakken er even met boord, jongen. En we zijn sinds 1868 ben wij al partijen hier aan het organiseren. We hebben van 1893 hebben we dus een vereniging die het hier organiseert. En dan is het iets van 132e keer. Dus dat is al een heel schoft, ja.
1: En sinds wanneer ben je nou al aan het tarien naar de keerswedstrijden?
2: Nou ja, we maken eigenlijk in van het jaar van vorig jaar maken we de agenda op. En wij zitten altijd op een vast moment. Hè. We zitten altijd op de eerste snaai van juni. Nou, dat is nu komende snaai, zo in juni is dat. Die wordt vastlijn en daar vaarwaar zetten we dan de hele merk altijd op. En wordt dat al onkoppelen, zeg maar. Eén keer in zoveel tijd, dan is die datum is het Pinkster. En dan komen we een paar weken naar voren toe, want dan is altijd de bond. Dus dan wordt dat wat anders, maar normaal is dat dus altijd de eerste snij van juni.
1: En wat voor soort keertwedstrijden binnen dit hier?
2: Nou, we hebben er een heel protte. Uiteindelijk begint het bij de breedte sport. We gaan heel protte jeugdwedstrijden, ledenwedstrijden. Dat just die en ook op het veld. Vanmiddag dan gaat de jeugd hier al los, tot om 12 hier. En in alle categorieën wel een wedstrijd. We hadden dames hoofdklasse oordeling. We gaan squaljongens oordeling. We hebben verschillende orenpartijen. En natuurlijk op zo'n juniors hoofdklasse heren hier op het veld.
1: En hoeveel mensen toch er beginnen je dit na deze week ongeveer keert zijn? Daar heb ik een schatting van?
2: Nou, dat gaat om een paar honderd. Het is zelfs zo dat we van Vreet, dan hebben we de 45 plus en de dames. En dan hebben we een categorie, ja, we nemen dat de categorie D, maar dat binnen ja, wat oneerbieders zijn dummies. Zij nemen we zeg. Dat zijn mensen niet bij ons komen van ik wil toch heel graag het keertje leren. Vroeger weer dat basis, maar dat zijn een heel veel mensen die je nu komen te wenen. Dan ben je een keertje en dan snappen ze het net. Dan worden ze heel graag mooi doen, dus die hebben we er ook bij. En we gaan Vreet alle omvangsteam dan maar een oren betieder zet. Want dan ben we net op 10 uur. Dus dat is een hartstikke mooie opkomst wat dat betreft.
3: Ja, tot zover de reportage. En heel veel plezier op de Riepstermerken dit weekend. We're going to Beyoncé in Irreplaceable.

0: Beyoncé en Irreplaceable hoor je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Ja, vanavond en vannacht verlopen ook droog en er zijn dan flinke opklaringen, waardoor de temperatuur zakt tot 10 graden. Morgenochtend droog met wat zon, in de middag meer bewolking en kans op een buitje. De meeste temperatuur ligt rond de 19 graden en er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Zondag kans op een buitje. Maar ook een langere droge periode en dan een afwisseling van zon en stapelwolken. De westenwind is dan matig tot vrij krachtig, een middagtemperatuur van 19 graden. Maandag verloopt de ochtend nog droog. In de middag, avond en nacht volgen er weer buien die vanuit het zuidwesten aangevoerd worden. De temperatuur komt iets hoger uit met dan 20 graden.
1: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Met nu Neon Trees, dit is Animal.

Camille Cabello en Don't Go Yet hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt vrijdag. Is het dan weer tijd voor de uitgaansagenda? Want er zat weer veel op de planning komend weekend in de regio. Met orgelist Wietse Ouwejan kun je zaterdag een fietstocht maken langs de drie kerkorgels, die van Blessem, Deinem en Marsum. Ouwejan bespeelt ze ook en vertelt over de orgels. Het gaat om orgels met een heel eigen klank. Die zijn gebouwd in de 17e, 18e en 19e eeuw. Natuurlijk zijn de kerken waar ze in zitten ook interessant om te bekijken. Evenals het landschap onderweg. De orgeltocht is 's middags. Je moet je van tevoren even aanmelden bij de stichting Orgel Waardhoeken. De organisator van de tocht, dat kan via hun website. En dan morgen vanaf 8 uur 's avonds is het Merkenconcert met smartlappenkoren Sipposjeu uit Leeuwarden. In 2006 werd de smartlappenkoren Sipposjeu opgericht. Sipos uit Leeuwarden, een Friese woord voor ui. En dan komen het granen vanzelf. Sjeu staat voor sfeer die het koor in haar optredens legt. Dit mede door de prachtige kleding en de geweldige muzikale begeleiding. Met veel plezier worden de oude tranentrekkers zoals de glimlach van een kind en een lach in een traan vertolkt. Het koor brengt er ook hedendaagse levenslieden op eigen wijze ten gehoor. Deze worden 2-, 3- en 4-stemmig vertolkt door het prachtige uitgedoste Sipposjeu. En dan tenslotte in het Fieldhuis in Marsum is zondag de zomerver van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Op de markt worden uitsluitend lokale producten verkocht. Dat was zover de uitgaansagenda. Gaan wij verder met de muziek. Nu de Police, dit is Every Little Thing She Does Is Magic.

Roxette en Joyride hoorde je bij Omroep Zeeland in Zeelte vrijdag. Ja, in navolging op Vlieland, Terschelling en Harlingen heeft nu ook Waardhoeken een nieuwe coalitie. SAM, gemeentebelangen en CDA willen komende jaren met inbreng van alle partijen besturen. De partijen schrijven in hun plannen voor komende jaren dat ze de focus op de lange termijn willen leggen. En het samenwerken met alle partijen willen besturen. Hoe dat zich gaat uitvogelen, dat lees je op onze website omroepzeeland.nl.

Bee Gees en Staying Alive hoorde je bij Omroep Zilt. In de Zilte Vrijdag. Tot zover Zilte Vrijdag voor deze week. Volgende week ben ik er gewoon weer. Zometeen na nieuws van 6 uur hoor je hem zoals altijd. Jack Heffers Café. Wil je ondertussen meer nieuws volgen, kan op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Eindig ik met deze van Ilse Lange. Dit is Get It Right. Een heel fijn weekend. Graag tot volgende week.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, beste mensen, allemaal weer een hele goede avond hier in het Jack Heaven Café. En natuurlijk voor de luisteraars thuis ook, en dat allemaal bij Omroep Zil. Wij gaan weer een hele leuke avond voor u verzorgen, want we hebben weer een verzoeker binnengekregen. Man, man, man. Nou, we hebben er even zoeken om gehad, maar het is allemaal gelukt. Wij gaan vlug door hier met de muziek, want daar draait het erom op deze avond.

Ja, Jason Mraz als tweede. Gedraaid hier in het Jack Haven Café. Make it mine waar. En ja, wat maken we meer van mine? Nou, een oude deelnemer hier al jaren en jaren op de radio en in de discotheken. En dan heb ik het over Stevie Wonder. En wij gaan proberen of dit allemaal lukt. Van de ouderwetse LP, Stevie Wonder en Sir Duke.

Ja, en dat was hem even. Hé, hey, geheel onverwachts. Ja. We zagen het lichtje al knipperen. Einde LP, zo was het in die jaren. Een prachtige hit van Stevie Wonder uit 1976, lieve luisteraars. En je hoorde natuurlijk Sir Duke. Het volgende plaatje, dat is een heel apart. Het komt uit 2007. En luister maar eens naar deze dame. Speciaal verzoek in de Jack Haven Café.

Ja, en dat was hem even, dames en heren. Een prachtige hit van Wende Snijders en natuurlijk de Dame Vloer de Blues uit 2008, ja, zo was het. Wij zijn daar persoonlijk bij geweest in, bij een van die concerten van haar. En dat was een geweldig item om achter de schermen ook even kennis met de artiesten te maken, lieve luisteraars. Ja, maar wij gaan hier in het Jack Heaven Café vlug door met Texas.

Ja, en dat was even een leuk verzoekje, lieve luisteraars. Voor natuurlijk Tesperaatje en de Sleeping Satellite. En dat die rare vraag in het Jack Haven Café. Een plaatje uit 1992. We duiken nu even vlug terug, een heel eind in de tijd. En dat is er een hele mooie. Luister maar eens.

Joe Cocker, de beste man. Je hoorde de letter. En dat opgenomen in Fillmore East in New York in het jaar 1970. In maart 1970, lieve luisteraars. Ja, dat was een geweldig tournee. Een of anderhalf jaar na Woodstock. En daar had hij op meegedaan. Hij denkt, dit wil ik zelf doen. En toen is hij een jaar later deze tour begonnen. Wij gaan ondertussen door met een ander verzoekje. Ook uit Amerika. En dan heb ik het over Cass Hawkins. We'll be right back.

Ja, en dan langzamerhand houdt het weer op, hè. Zo het begonnen is. Cass Hawkins, een speciaal verzoek gedraaid. De Hound Dog hier live in het Jack Heaven Café.

Ja, dat is heerlijk, hè. Zo'n zomers verzoekje hier. Dat live naar de Jack heeft een café gedraaid. En geeft je ook een beetje het zomerse gevoel. En dat in de maand juni, die wij hedendaags zijn. We vinden dit geweldig, vrienden. En Danzada Labada hoorde je. Wij gaan vlug door met de volgende plaat hier. En dat is een hele aparte. Hoor je ook niet zoveel meer op de radio. Maar wel aangevraagd hier. In de Jack heeft een café.

Ja, een geweldige hit van Tom Petty en de Heartbreakers. En dat uit vervlogen tijden, lieve luistervrienden. Je hoorde Something in the Air, nietwaar? En wij gaan vlug deze nog even sowieso voor u doen. Hier is Maldon, zoek me zien.

Ja, La Muziek. Ja, is boordevol. Nou, het was hier een geweldig sfeertje. Iedereen lekker aan het dansen, vrienden. En ja, dat is geweldig om te zien. En natuurlijk voor de vertering ook hier in het café natuurlijk. Hè. In het Jack Heaven Café, wel te verstaan. Omroep Zilt, wij gaan door met het volgende verzoekje. En dat is deze.

Ja, dit zijn van die plaatjes. Daar kun je haast geen genoeg van krijgen. Je hoorde Matt Bianco en een prachtige vrolijke deuntje van Don't Blame It on That Girl. En dat gedraaid hier in het Jack Haven Café. We gaan even kijken hoor. Voorbereiding al. Een verre voorbereiding op volgende week. Hier komt Wiebe van Dijk, Johannes Brandsma en Mark Wever.

Hey, nou, dat was hem. Haha, ja, en dat was terwijl de voorbereidingen al druk bezig zijn op de laan, lieve luisteraars, momenteel met het aanbrengen van de strepen en dingen en hekken. En u weet wel hoe dat gaat. Verwijderen van auto's, dat gaat het eind van de week ook gebeuren. En ja, om de boel klaar te maken voor natuurlijk het wereldberoemde lanenkaatsen. En ja, daar hebben ze in Vraneker van ons afgekeken. Dat doen ze het op een veldje met de PC. Maar geeft helemaal niks. We hopen dat u veel plezier heeft volgende week. Daar zijn wij er dus niet in verband met het lanenkaatsen met uitzending. Maar over 2 weken op 19 juni staan wij weer geheel tot uw beschikking. Jack hebben café. Dan weer om 7 uur. En dat bij jouw omroep zilt. We gaan eruit met Wiebe van Dijk, Combo Koop Bonnema en Kaatsen op de Lanen. Tot over 2 weken. Hoi, veel plezier.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. En tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Horizon. Chris Wijbinga.

0: Goedenavond. Fijn dat u luistert naar een nieuwe uitzending van Horizon. Horizon, een programma over geloof en maatschappij van Omroep Zilt. Vanavond weer een leuke muziek. In het eerste half uur de kerkagenda en in het tweede half uur hebben we gasten. Gasten die vorig jaar met een vrijwilligersreis naar Kenia zijn geweest. Maar ik presenteer niet alleen. Ik zit hier samen met Gera Korman. Goedenavond, Gera.
1: Goedenavond, Chris.
0: En ook in de studio zit Martijn Miedema. Ook leuk dat je er bent.
2: Goedenavond
0: inderdaad. En welk liedje hoorden we als eerste, Gera?
1: Nou, de prachtige titel was Geest van Hierboven. Met hart en ziel Pinksterviering. En gezongen door Stef Bos en het jongerenkoor Samen op Weg. Dat was prachtig.
0: Prachtig. Ja, deze uitzending heb ik nog wat Pinksterlieder uitgezocht. Ik denk, dat vind ik nou heel leuk om die naam te draaien. Dus in deze uitzending nog wat liedjes over vuur en geloof. En het lijkt me mooi. En we gaan nog even een liedje draaien. En na dat liedje hebben we uiteraard onze wekelijkse kerkagenda. We gaan luisteren naar Heiliger Geest.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: Ja, het nieuws uit de kerken van vrijdag 5 juni 2026 voor Noordwest-Friesland.
2: En dan eerst een berichtje van de katholieke gemeente, de heilige Jacobus de Meerdere. Aanstaande zondag om 7 juni om 11 uur in de ochtend is de eucharistieviering Eerste Heilige Communie in de Michaëlkerk te Harlingen. Er wordt gevierd dat 12 jonge kinderen voor het eerst de Heilige Communie gaan ontvangen. Voorganger is pastoor Marco Konijn. De kinderen en hun ouders en familieleden zijn intensief betrokken bij deze viering en zullen verschillende taken gaan verzorgen in de viering. Ook nemen ze de zang voor hun rekening. Het belooft een prachtige viering te worden. Na de viering is er natuurlijk koffie, thee, limonade en natuurlijk lekkers voor een ieder.
1: Dan morgenavond, zaterdag 6 juni, opera Verdi King Lear. In de Grote Kerk is zaterdagavond 6 juni de uitvoering van Verdi's onvoltooide operamuziek bij het bekende stuk van Shakespeare. Met de pianist en een groot koor uit Groningen. Rond de voorstelling wordt aandacht gevraagd voor de zorg rondom dementie. Aanvang morgenavond 8 uur.
2: En zondag 14 juni ecumenische viering in de Grote Kerk te Harlingen. Met medewerking van kantorij van de Grote Kerk. Georganiseerd door Werkgemeenschap van Kerken, WGK. Voorgangers dominee T.G. van der Linden en mevrouw T. Kingma. Aanvang 10 uur 's morgens.
1: Dan vrijdagavond 19 juni orgelconcert Grote Kerk. Peter Westerbrink opent deze keer de zomerserie orgelconcerten op het Hinsorgel van de Grote Kerk Harlingen. Aanvang 8 uur 's avonds. Entreeprijs is 12 euro. Tot 16 jaar gratis toegang. Zie voor alle data van de orgelconcerten van dit jaar in de Grote Kerk Harlingen. concertharlingen.nl/orgel26.
2: Zondag 21 juni, themadienst. Kerk zijn in de buurt. Inloop plus koffie om 9 uur 's morgens. Aanvang dienst om 9:30. Spreker is de heer Harry van Wieren namens Tierfund. Locatie Kerk tussen de Dijken, Schuringaweg 20 te Nij-Altena.
1: Ook zondag 21 juni kerkdienst in de Gertruduskerk met medewerking van de Bleed Watskipsjongers. Aanvang 9:30 morgens. Gertruduskerk, de Terp 1 te Achlem.
2: En zondag 5 juli tentdienst te Achlem. Voorganger is dominee M. Roepers en de aanvang is om 9:30 in de ochtend.
1: Dan als laatste nog even zaterdag 4 juli tot en met zaterdag 12 september. Tjerkenpaad. Voor deelnemende kerken en activiteiten zie www.tjerkenpaad.nl. Het jaarthema van Tjerkenpaad is dit jaar Er zit muziek in de kerk. Heeft u ook een berichtje voor de nieuwsagenda van het rijprogramma Horizon, mag u dat altijd even mailen naar horizon@omroepzilt.nl. En dan ging het allemaal een beetje te snel. Dan staat er op de website van Omroep Zilt een persbericht onder het kopje radio. En kunt u het in alle rust nog eens naluisteren. Tot zover.

0: En dat was Cela met het prachtige nummer Kom Heilige Geest. Prachtige stem heeft deze vrouw en we luisteren er heel graag naar.
1: Inderdaad. Nou, fijn dat inmiddels de gasten mooi ruim op tijd aanwezig zijn. Dat betekent ook dat we ruim aandacht kunnen geven aan de gasten. Ik heb de gasten ontmoet op een ZWO ringavond in februari. Daar heeft... Nou, ik zal eerst even zeggen, we hier in de studio hebben we gasten in de studio. Arjan Jortsma en Carla van Kooi. Zeg het goed?
2: Ja. Carla van der Kooi, ja.
1: Welkom in ieder geval.
3: Dank je.
1: Nee, ik heb jullie ontmoet op de ZWO ringavond in Vraneker. Volgens mij was het 21 februari uit mijn hoofd. Dat zeg ik heel erg uit mijn hoofd. En toen heeft Arjan in de eerste helft van die ZWO ringavond verteld over de reis. En dat deed hij vol enthousiasme. Dus ik dacht in de pauze, die moet ik vragen. Welkom.
3: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, graag gedaan. Kunnen jullie iets vertellen over jezelf? Een kleine, nou ja, waar en wie jullie zijn, waar jullie vandaan komen. Niet hier uit de buurt, hè?
3: Ja, wij komen wel uit de buurt. Maar Carla, begin jij je te introduceren?
2: Oké, mijn naam is Carla van der Kooi. Ik woon in Vraneker. Ik ben diaken bij de protestantse gemeente van Vraneker. En daaruit ook in de ZWO-commissie. De commissie die de buitenlandse goede doelen steunt. In het dagelijks leven ben ik docent Engels bij Virda in locatie Emmeloord.
1: Kijk, ja, Vraneker is wel in de buurt inderdaad. Dat is ons uitzendinggebied, zeker. En Arjan?
3: Ik ben Arjan Jorisma. Ik ben vader van 4 kinderen, getrouwd met Henriette. Ik ben van de christelijk gereformeerde kerk in Leeuwarden, de Bethelkerk. Dagelijks leven ben ik huisarts in Leeuwarden. Kijk. Praktijkhoudend huisarts. En ik heb de eer mogen hebben om mee te mogen op reis naar Kenia. Dat was een fantastische ervaring, maar daar gaan we het straks over hebben.
1: Zeker, ja. Nou, we weten weer gewoon nu weer in studio hebben. Gaan we een liedje draaien en dan gaan we eerst...

0: was Herman Boon en God is Geest. En fijn dat u luistert naar Horizon, het religieprogramma van Omroep Zeeland over geloof en maatschappij. Hier in de studio hebben we te gast Carla van der Kooi en Arjan Reitsma. En Carla, kan je iets vertellen over de organisatie?
1: Ja, we zijn in Kenia geweest en daar heeft Blessed Generation twee weeshuizen, twee lagere scholen bij die weeshuizen, yeah, en een high school in Nairobi. En Blessed Generation is bij ons op het spoor gekomen omdat Ria Venema, een Friesin, mm-hmm, om Utens moeten we dan eigenlijk nu zeggen, geboren in Hardegerijp. En in 2000 is zij vrijwilligerswerk gaan doen in Kenia in een weeshuis. En bij terugkomst kregen ze te horen van ja, het weeshuis moet helaas sluiten, want we hebben geen aansturing. En toen, ja, zei ze van nou, dan ga ik het zelf doen.
2: Ja.
1: En ze werkte als docent bij Friese Poort in Leeuwarden. Ze heeft haar baan opgezegd en ze is naar Kenia vertrokken.
0: Een hele stap?
1: Dat is een hele stap, ja. Haar man is later gevolgd. Ze hebben hun kinderen daar gekregen. En toen was het uiteindelijk, nou ja, na jaren heeft ze dat ene weeshuis omgebouwd eigenlijk veel meer tot een soort gezinsvervangende constructie.
0: Ja.
1: Dus er zitten alleen nog kinderen echt in een gezinsvervangende woningen op het terrein. Maar zij doet heel veel in het plaatsen van kinderen bij gezinnen in de omgeving. Ze heeft ook bij dat weeshuis dan een school opgestart. Werkt ze heel nauw samen met de regering, zodat de kinderen niet alleen maar een dak en eten krijgen, mm-hmm, onderdak en eten, maar scholing. Ja. Scholing is de toekomst.
2: Ja.
0: Ja. En je zegt een weeshuis. In welke leeftijdscategorie moet ik me voorstellen?
1: Ja, dat is echt van baby, peuter tot een jaar of 14, 15.
0: Okay.
1: Want dan gaan ze naar high school.
0: Ja.
1: En als ze 16 zijn, dan moeten ze ook echt, nou ja, op eigen benen ergens een baan of een ander onderdak zien te krijgen.
0: Bij die high school hebben ze misschien een eigen kamer daar.

0: In de high school, ja, we zijn in Nairobi geweest in de high school. Ik moet eerst even vertellen, die twee weeshuizen, Malindi en Nyamira. Mm-hmm. De kinderen die het daar heel goed doen, mogen doorleren en gaan naar een high school. En oorspronkelijk was dat gewoon, in Kenia word je geplaatst. Ja. Daar wordt niet gekeken waar pas jij en waar wil jij. Jij wordt geplaatst en dat kan dus in verwegistan zijn. En toen hadden ze dan geen zicht meer op die kinderen, terwijl ze wel in de kwetsbare leeftijd van 16, 17, 18 zitten. En toen zei Ria van nou, dat gaan we anders doen. Ik start in Nairobi een eigen Blessed Generation High School. Waar onze eigen kinderen van Nyamira en van Malindi naartoe kunnen gaan om dan door te leren. En vanuit daar naar de universiteit of een mbo of een hbo opleiding te gaan. En daar zijn dus, ja, dat zijn echt de bollebozen van hun onderwijs. En die werk, dat is een meisjes... Ja, dorm is het eigenlijk, het Amerikaanse principe. En een jongensgebouw op het schoolterrein.
1: Het is daar een beetje gescheiden.
0: Ja, dat is zeker precies, gescheiden. Ja. Daar lopen hele grote herdershonden rond om dat te bewaken.
1: Nou, en voor de mensen, voor de luisteraars die niet weten, Kenia ligt een beetje in het... Nou, in het midden aan de rechterkant van Afrika. Hè?
0: Ja, het is Oost-Afrika op de evenaar eigenlijk. Ja, en dat vond ik zelf heel bijzonder aan de reis. Ik kijk je Arjan ook even aan. Het is daar gewoon altijd hetzelfde weer. En altijd op dezelfde uur licht en donker.
1: Wat loopt daar ook niet de breuklijn doorheen?
0: Ja. Het ligt echt op de evenaar. Precies, dus het is altijd een aangename temperatuur van ongeveer 24 graden. En altijd 's ochtends tussen 6 en 7 wordt het licht. En tussen 6 en 7 s'avonds wordt het donker. Vond ik heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En daar wordt er vaker een reis heen georganiseerd naar haar?
0: Ria die zit daar natuurlijk nu al 26 jaar. Ja. En je kunt daar altijd naartoe. Mm-hmm. Dus mensen die dit horen, kijk op de website van Blessed Generation Nederland. En kijk vooral ook bij de reizen die ze organiseren. En neem contact op, want je kunt er als gezin naartoe. Dus het is ook een stagewerkplek. Dus jongeren die vanuit hun opleiding een sociale stage mogen doen. Of zeggen van ik doe het CIOS, ik wil een sportieve stage. Of ik zit in social work. Dan kun je ook bij Blessed Generation terecht.
1: Dat is natuurlijk wel een hele interessante stage dan.
0: En absoluut.
1: En daar hebben ze logeerplekken daar op die...
0: Ze hebben een guesthouse op het terrein. Alle drie de locaties hebben guesthouses. Daar is ook ietsjes meer luxe. En het is ook vooral voor de privacy van hun gasten.
1: Okay. Ja. En dat bestaat al 26 jaar? Of?
0: Blessed Generation bestaat nu 26 jaar. Dus het bestuur zit ook in Kenia. Er is in Nederland wel een afdeling. Vanuit Hardegruip wordt dat nog steeds aangestuurd. Een Nederlands bestuur. Ria en haar man Vester zijn vrijwilligers. Ja. Dus ze is wel directeur. Wordt ze ook genoemd in Kenia. Maar het is allemaal onbezoldigd.
1: Dus ook moet zij zelf rondkomen van de donaties.
0: Ja, ze heeft persoonlijke sponsors.
1: Okay,
0: dus ze heeft een kledingsponsor. En ze werkt heel nauw samen met KLM. Dus als er spullen die kant op moeten, dan nemen de stewardessen dat voor hun mee. En
1: dat is ook al heel fijn.
0: Dat is ook al heel fijn. En zij hebben dus alles wat naar Blessed Generation gaat, staat daar weer los van.
1: Ja, ja.
0: Dus als je doneert aan het project, dan doneer je echt aan de kinderen in Kenia.
1: Precies. Ja. En de mensen in Hardegruip, die ondersteunen haar qua administratief of zo?
0: Ja, vrijwilligers, die penningmeester, administratieve ondersteuning. En ook als je daar naartoe gaat voor de reis. Het enige wat wij hoefden te doen, was aangeven dat we er graag naartoe willen. We konden wat wensen aangeven. Nou, welke locaties wil je bezoeken? Uiteraard aangevuld met een mooie safari op de Serengeti woestijn. Ja. En dus je geeft aan wat je wil. En dan is er een vrijwilliger die zegt van nou, ik heb een reisbureau ervaring. Ik zorg voor jou, voor Ria dan, dat jouw bezoek een aangename reis heeft.
1: Precies.
0: Volledig ontzorgd.
1: Nou, op het einde van het verhaal moeten we zeker de website nog een keer herhalen. Ja. Dan zou ik zeggen, draai we nu eerst naar een liedje. Ik heb nu wel een liedje opgezocht. Nou ja, wat Arjan Bezetje heeft aangegeven. House of Melodies of Kenya. En dan die mooie titel is vastgezongen daar. En die draai ik dan eerst even. En dan gaan we dan even verder spreken over de reis op zich. Ja.

0: Asante Yesu, unanilisha, unaninywesha. Kutembea kwangu, kuishi kwangu ni wewe. Mimi niliyekuwa sina jina, Bwana umenifanya niko na jina. Umenifanya niko mshindi, umeniandalia meza mbele ya watesi wangu. Inuliwa Mungu, ubarikiwe Jehova, asante.
1: En we zitten hier nog in de studio met studiogasten Carla van der Kooi en Arjen Jortsma. Zij zijn vorig jaar op reis geweest naar Kenia. En vertel Gera.
2: Nou ja, ik wilde even aangeven dat Arjan, onze studiogast, het nummer heeft uitgekozen. En ook even vertelt wie het is en de titel, maar er ook wat over kan vertellen. Over het mooie nummer.
3: Ja, ik moet het briefje er wel even bij hebben, want het is Hakuna Munga Kama WW. En daar even, waarom ik dit liedje gekozen heb, want dat is natuurlijk wel interessant, dat is niet zomaar gekozen. In Niamira hebben we een nieuw schoolgebouw geklust en dat is helemaal mooi geworden en dat gingen we openen. En ja, je kunt je voorstellen, in Afrika moet dat natuurlijk met heel veel muziek en dans en zo, hè, dus dat kun je wel voorstellen. En nou, we hadden toevallig in onze groep, in ons team hadden we toch ook heel wat muzikale mensen. Francine en Tom en Marjan. En ik dan. Maar er waren ook wat hele muzikale jongeren vanaf dat die daar woonden en die daar naar school gingen. En uiteindelijk hebben we voor zo'n, ik denk een man of 800-900 die daar feestelijk rondom dat middenterrein stonden, waren we dat liedje aan het zingen en aan het spelen. Hè, op een klein pianootje, zo'n heel klein Casio pianootje kun je voorstellen. En wat djembe's. En dan hebben we dit lied gebracht met z'n allen. En ja, iedereen kende dat. Dus dat is natuurlijk groot feest geweest met heel veel dans en gezang en plezier. En ja, als je dat liedje dan weer hoort, dat voert je dan toch weer terug naar Kenia. Zeker.
2: Prachtig. Ja. En het was voor 800 mensen, hè, die daar mee aan deden, ongeveer.
3: Scholieren, ja.
2: Maar hoe groot was jullie groep die daar naartoe ging?
3: Ja, we zijn met 20, hè? Ja, 20
2: mensen. 20 man.
3: Ja. Ja. Ja. Het is een heel mooi gemengd team. Eigenlijk 10 volwassenen, 10 kinderen. Of jongeren eigenlijk. Ik zeg maar kinderen, maar het waren jongeren.
2: En in welke leeftijd?
3: De jongste was 13 geloof ik. En de oudste was in de 70 denk ik. Ja,
1: kijk, prachtig. Mooi gevarieerd.
3: Kijk, ondertussen kan even aan, want ik weet het niet heel zeker wat. Ik moet het niet meer mensen beledigen natuurlijk.
2: Nee.
3: dus nee, maar dat, heel gemengd. En dat was ontzettend leuk. Want we hebben jong en oud voelden zich eigenlijk heel erg één. We waren echt op een gegeven moment een groep. En het mooie in zo'n reis is dat het heel indrukwekkend is. Hè. Je kunt je niet voorstellen hoe veel armoede daar is. Hè. Ik zeg wel eens, ik zie wel eens een plaatje op tv en dan zie je een shot van 10 seconden. En dan denk je, dat is arm, hè? Nou, en dan op een gegeven moment dan ga je met zo'n bus, ga je dan door die arme wijken. En dat zijn niet eens volgens mij de sloppenwijken, maar dan zie je 1,5 uur armoede. Nou, dan schiet je wel vol, kan ik zeggen. En eigenlijk ook in de groep is dat toch wel iets wat we met elkaar gingen delen op een gegeven moment. 20 man, jong en oud. Eigenlijk iedereen op een gegeven moment die emotie van wat maken we hier eigenlijk mee. En dan is leeftijd eigenlijk helemaal niet zo belangrijk meer.
1: Nee. Dat is dan wel goed om daarover te praten, hè?
3: Dat hebben we gedaan.
1: En het was vorig jaar. Welke periode zijn jullie erheen geweest en hoeveel dagen?
3: We zijn in oktober geweest. 11 dagen was het, hè?
4: Herfstvakantie.
3: Ja, herfstvakantie. Ja.
1: En dan vanaf hier, je landt in Nairobi, neem ik aan.
3: Ja.
1: En dan?
3: Ja, dat is ook wel iets. Dan sta je op een vliegveld en dan stap je uit.
1: Het vliegveld is natuurlijk niet te vergelijken met Schiphol.
3: Nee, dat gaat er wel wat anders aan toe. En dan zie je, ik zei dat, dat is niet spottend bedoeld, want het staat zwart van de mensen. Het is echt heel veel donkere mensenplossing om je heen. En dat is wel even wennen. En dat is wat vreemd. En het wemelde er van de mensen op dat vliegveld. Zeker bij op het parkeerterrein. En onze koffers die werden naar het parkeerterrein gesjouwd. En dat deden we zelf een beetje. En daar kregen we wat hulp bij. En we gingen in een bus en al die koffers werden op een dak geladen. Nou, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus en al stuiterende over de binnenwegen van Nairobi, zijn we zo naar ons hotel gegaan. En dan, ik was eerst heel bang van, die koffer zie ik nooit weer terug. Die ligt ergens in 1000 stukjes, ergens halverwege. Maar nee, dat kwam allemaal veilig aan. Dus die mensen hebben daar heel veel ervaring mee. En dat was ook heel bijzonder.
1: En kan het dan ook zijn dat je op zo'n vliegveld in Nairobi ook een onveilig gevoel gaat ervaren?
3: Ja, dat in het begin wel, hè. Ja, dat vind ik wel. Beetje. Ja, maar dat is ook, ja, weet je, ik ben dan toch de Westers, hè. En best echt een Westerling en alles is georganiseerd. En dan kom je daar en dan voelt dat niet meer georganiseerd. En dan word je geobserveerd, hè. Heel veel ogen die naar je kijken, want ja, daar ben je als blanke. En dan ben je eigenlijk natuurlijk ontzettend rijk in de ogen van een Keniaan. En ja, dat voelt in het begin wel heel raar, moet ik je zeggen. Ja. Maar later breekt dat ijs en dan is dat fantastisch. Fantastisch, lieve mensen.
2: Maar Carla, die knikte nee.
4: Ja. Nee, ik heb meteen het gevoel gehad van dit is goed. Ria en Vester stonden op het vliegveld ons te ontvangen. En ze hadden Timothy bij zich. En Timothy die doet al 11 jaar lang voor hun alle gasten ontvangen. Dus als je landt op Nairobi, dan is hij er al. Hij kent het land, hij kent het volk, hij kent de gewoonten. Hij heeft een bus goed klaarstaan.
1: En Timothy is een medewerker van hun?
4: Timothy heeft een autohandel in Nairobi.
1: Okay.
4: Ja. Maar is wel hun vaste begeleider van hun groepen. Dus als jij daar alleen komt of met een paar mensen komt of van A naar B moet... Dan wordt hij ingeschakeld.
1: Okay.
4: En dat gaf mij wel gelijk al een heel vertrouwd gevoel.
1: Precies. En, en hij reed jullie met auto over de oneffen binnenwegen naar de plaats van bestemming.
4: Vertel jij wat over de auto?
3: Ja, halverwege die auto brak elke reis die we maakten, brak er wel een stuk af. We zijn erachter gekomen dat de auto lek is. En dat de stereo-installatie naar beneden kan vallen. En dat de accu leeg is op het moment dat je naar Leeuwen staat te kijken. Dus dat is best wel heel spannend, kan ik je zeggen. Maar we zijn veilig en wel beland. En hij bracht ons overal naartoe. En dat was ontzettend goed. We hebben het echt heel goed gehad. Ja.
1: Nou, we kunnen natuurlijk niet al die 11 dagen nagaan. Maar we kunnen jullie iets vertellen wat jullie heel erg is bijgebleven. Iets, de bezoeken van het weeshuis neem ik aan. Dat Gerard bijvoorbeeld.
4: Zal ik beginnen? Ik heb een sponsorkind bij Blessed Generation. Je kunt ze steunen met een eenmalige donatie. Je kunt een keer een actie voor ze voeren. Maar je kunt ook een sponsorkind nemen, zeg maar. Het is natuurlijk niet zo dat ene kind jouw geld krijgt. Want dat zou wel heel raar zijn met scheve gezichten. Maar ze staat nu wel symbool voor mij, voor Niamira.
1: En dan krijg je elk jaar een fotootje of zoiets.
4: Ik had het dus aangemeld voordat ik er naartoe ging. Want ik denk, dat is leuk. Ja. Want als ik daar dan kom, dan ken ik al 1 van de 800
1: precies,
4: kinderen.
1: Ja, ja.
4: En niet dat ik haar herkende, want ze leek allemaal best wel heel erg op
1: ze elkaar. Leek allemaal donker.
4: Dus ik heb aan de begeleiding gevraagd van willen jullie haar alsjeblieft bij mij brengen. Want ik ben iets sneller herkenbaar voor hun. Maar dat vond ik zelf heel bijzonder. Ik heb met haar en haar vriendinnen liedjes gezongen. En ze heeft me de school laten zien. En ja, dan zie je het vanuit hun perspectief en het perspectief van een kind. Dat vond ik een van de bijzondere dingen wat het Blessed Generation stuk betreft.
1: Dat kan ik mij voorstellen.
2: En een sponsorkind, is dat wat je maandelijks doneert? Of,
4: ja, je kunt zelf kiezen voor of je een kind in Malindi of Niamira sponsort. Of een op de high school. Je kunt ook schrijven. Ik mag 3 keer per jaar mag ik een mailtje sturen met een foto van mezelf en een verhaaltje erbij. Dat doe je via de organisatie uiteraard. En die zorgt dan dat het bij het kind terechtkomt. En ik krijg 2 keer per jaar het schoolrapport. En moet ze een brief aan me schrijven. Wat in het Engels. En ik ben docent Engels. Kijk. En ik vind daar dan wat van.
3: Nee, op de site van Blessed Generation staat ook precies hoe je dat kan doen.
2: Precies.
3: Dat is ontzettend goed. Omdat ik ben ook spontaan natuurlijk. Heb ik ook twee kinderen die ik...
1: Twee ook nog wel?
3: Ja, twee. Ja. Eén op de high school. En inderdaad een jong meisje uit de opvang.
1: Ja. Zijn er van die 800 dan heel veel van die kinderen die gesponsord worden, zeg maar?
4: Nee, het is de kindsponsoring, dat doe je voor de weeskinderen. Dus bijvoorbeeld in Niamira, daar gaan 800 kinderen naar school. Die komen gewoon uit de regio. En er zijn een 75 tot 80 kinderen die in het weeshuis, in het beschermde programma zitten. En daar gaat daar een van die kinderen is je, dat is je sponsorkind. Ja, en ze zijn er van peuter tot toen wij daar waren. Dat vond ik ook heel indrukwekkend. Ik kwam het kantoortje in om iets met de directeur van de locatie te bespreken. En ik zag wel dat hij het ergens heel druk mee had. Dus ik denk, nou, ik moet hier misschien nu even weg.
1: Ja.
4: En toen vroeg ik later, ik zeg, wat was dat nou? Want ik zag wel een vrouw met een heel klein kindje op schoot. En zegt, ja, de politie brengt op dit moment een kindje in. Oh. Nou, dat jochie, dat was misschien 2-3 jaar.
1: Oh.
4: Ja. Ja.
1: En die was op straat gevonden, zeg maar.
4: Ja.
1: Ja, tjee.
4: Ja.
1: Nou, wat ik al zei, we kunnen niet al die dagen behandelen. Maar kun je misschien een dag van die 11 er nog uitpakken dat je zegt van, nou, zo zag een dag er ongeveer uit.
5: Nou, ik vond het even terzijde, safaris zijn leuk, hè? Dat is prachtig. Maar wat ik wel het mooiste vond, en dat komt ook heel dicht, denk ik, bij het werk van mij als huisarts, is het outreach-programma. En wat betekent dat? Is eigenlijk dat de organisatie niet alleen voor de weeskinderen zorgt, hè? Dus in totaal 1200 op zo'n één school. Dat is natuurlijk enorm veel. Maar ook voor de families daaromheen, die daar toch voor zo'n kind zorgen en eten brengen. Een stukje gezondheidszorg op toezien. Hè? Dus je gaat gewoon met zo'n off-road autootje, ga je over de zandpaden van de jungle, want dat is echt in de jungle, met eten, met drinken. En dan ga je naar zo'n hutje toe en dan zie je dat de mensen eigenlijk een golfplaten dakje hebben, wat meestal verrot is, en een bedje wat een onderdeel van de constructie is van de woning. En er wordt dan eten gebracht, er wordt drinken gebracht. En er wordt even gevraagd van hoe het met ze gaat. En hoe het met de kinderen gaat. Hoe het met de opvang is. Waar ze tegenaan lopen. En zo is het toch eigenlijk een beetje wat meer zorg ook rondom de gezinnen. Dus het heeft ook een hele maatschappelijke functie. Het is niet alleen een weeshuis. Maar het heeft eigenlijk in de community best een hele belangrijke rol. En ik vind dat vond ik eigenlijk zo ontzettend mooi. En dat ging me zo aan het hart. Dat wat ik daar zag. En ja, dat was.
1: Want ik denk, als je er niet bent geweest, dan kan je bijna geen voorstelling van maken dat mensen zo in die hutjes wonen, een paar golfplaatjes op elkaar. Maar jullie zijn er geweest.
4: Ja, en dat vond ik ook een hele bijzondere aanvulling. Want als jij. We hebben natuurlijk safari gehad. Wij hebben ook tussendoor in hotels gelogeerd. En dan kom je in een guesthouse. En dan denk je al, nou, dit is armoede. Ja. En dan ga je op de outreach. En dan snap je opeens waarom die kinderen het als een paleis ervaren, hoe zij in het weeshuis, een droog onderkomen hebben met wel een matras op het bed.
5: En een douche.
4: Ja,
5: dat is best apart, hoor.
4: Best wel vaak doet. En eten, 3 keer per dag een maaltijd, dat wordt allemaal verzorgd.
1: Ja, wij denken hier in Nederland dat douchen normaal is, maar zo normaal is dat dus
5: niet. Nee, helemaal niet. Daar niet. Nee.
1: Precies. Nu is het bijna een tekort, hè, maar dus ik wil toch nog even naar die stichting toe.
4: Ja.
1: Voordat we het vergeten, we moeten even goed raam maken. Jullie vertelden in het begin al dat mensen afzonderlijk daar kunnen vragen, maar ook voor een groep.
4: Ja.
1: Maar hoe gaat het met een groep?
4: Je kijkt op de website van www.blessedgeneration.nl. En daar ga je naar de reisprogramma's. Je kunt een safari-reis doen. Je kunt een klusreis doen. Je kunt gewoon een bezoekreis doen.
1: Ja.
4: Malin die ligt aan de kust. Dus dan kun je er ook nog een combinatie met een hele mooie strandvakantie van maken. Nyamira ligt meer in het binnenland van Kenia. Dat is meer op de safaris. Hè. We hebben leeuwen gezien en een watersafari gedaan met nijlpaarden en van alles. Dus die weeshuizen zijn op zich dan dezelfde constructie, maar de locatie geeft al een heel ander programma. En ja, kijk gewoon, stuur een mailtje naar info@blessedgeneration.nl en zeg van ik wil naar jullie toe.
1: Precies, ja.
4: En dit vind ik leuk. En dan krijg je met een van de vrijwilligers contact. En die vraagt jou uit wanneer wil je, hoeveel dagen wil je, wat voor programma wil je, met welke samenstelling. En wij hebben dan vanuit ons Vraneker gezegd van nou, wij kunnen met 20 mensen een hele mooie groep vormen. Maar 4 is ook een groep.
1: Precies, ja. Nou, jij hebt het mee georganiseerd en vraag ik maar even af voor Arjen. Hoe kwam je op het idee om met zo'n reis mee te gaan? Want dat lijkt me ook wel een hele grote stap.
5: Dat is dankzij mijn dochter.
3: Die heeft
1: was ook mee?
3: Ja, dat is een puberdochter en dan weet je het wel. Hè? Dan gaan we van links naar rechts. En toen dacht ik, toen zei ze, ja, ik eerst moest even een groot schip de zee over. Toen zei ik, nou, dat gaan we niet doen. Toen kwam ze een week later met dit. Toen zei ik, dat gaan we ook niet doen. Toen zei mijn vrouw gelukkig van, daar moet je nog eens even over nadenken. En zo ben ik eigenlijk op dat pad gekomen. En dat werd eigenlijk vanuit de PKN Franeker werd dat aangestuurd. Daar is, doet ze hier catechese. En Aafke, de begeleider daarvan, die tipte dat. Goh, wat zou het leuk zijn als een aantal jongeren meegaan naar zo'n weeshuis. En zo ben ik eigenlijk aangehaakt. En de groep vond dat geloof ik oké. Dus
1: ja. Een warm welkom dus.
3: Het was zeker een warm welkom, ja. Ja, en ook wel, eigenlijk wel zitten ze in mijn hart, deze groep mensen.
4: Ja, het voelt als een familie nog steeds. Ja. Ook als je elkaar weer tegenkomt.
3: Ik kende ze niet, maar ja. Ja.
4: Het is niet verplicht dat je bij een kerkgenootschap aangesloten bent trouwens. We hadden uit alle hoeken en gaten hadden we mensen. Het was een heel...
1: Ik denk dat het sowieso fijn is dat je alle gelooft in diezelfde God, toch?
3: Zeker.
1: En dat is wel heel fijn.
4: En dat je vooral dezelfde instelling hebt naar goed doen voor een ander.
1: Precies.
4: Sta open voor de wereld. En maak het een beetje mooier door jouw bijdrage.
1: Ja, inderdaad. Nou, dan nog een luchtig afsluiten. Hebben jullie nog leuke wilde dieren gezien? Of spannende wilde dieren?
4: Giraffes!
2: Leeuwen.
1: Leeuwen.
3: Ja, we hebben seksende leeuwen gezien. Dus het is natuurlijk wel een beetje pikant. Dat maar
1: dat zie je ook niet dagelijks.
3: Nee, dat zagen we niet. En die mannetjes zijn lui hoor, kan ik je zeggen. Maar,
1: en nijlpaarden misschien?
3: Ook.
1: Ja. Ook?
3: Ja.
4: Nijlpaarden.
1: Krokodillen?
4: Nee.
1: Ook.
4: Nee, ik
3: die
4: heb geen
3: krokodillen. Nee, die hebben we niet gezien.
4: Nee, wel heel veel waterbuffels.
3: Ja.
4: En nijlpaarden, wat trouwens wel een bijzondere... we hebben een watersafari gedaan.
3: Ja.
4: En dan zie je aan de rand van het meer... zie je gewoon een restaurant wat nu bijna in het water ligt. En bij het hotel waar we waren, waren de flamingo's ook al niet meer. Die waren al naar de andere oever overgegaan. Ja. Want het water stijgt.
3: Ja.
4: Het is een zoetwatermeer. En door de klimaatverandering stijgt het water. En daardoor wordt het leefgebied waar de nijlpaarden kunnen grazen... want die waden over de bodem en eten dan dat... Ja, het is een soort... Ja, ze grazen eigenlijk in het water. En dat stuk wordt steeds kleiner. Dus die hebben het moeilijk.
1: Dus in principe het gebied waar jullie waren... dat was op zich wel een voedzame grond.
3: Oh, zeker.
4: De grond zeker. Ja, als je ziet hoeveel olifanten er lopen.
1: Ja,
4: precies. Dat was echt mega.
3: Ja, en je moet je ook voorstellen... de jungle, daar groeien overal bananen en avocado's. Ja, dat hoef je niet om te zoeken. Die kun je zo vinden. Dat hangt gewoon in de boom aan de weg.
1: Dat is ook wel bijzonder om dat in de echt te zien.
4: Kenia is ook heel vruchtbaar. Ja. We zagen er ook allemaal bedrijven. Nederlandse rozenkwekerij.
3: Ja.
4: Enorm groot. Het is een heel vruchtbaar land.
3: Ja.
4: Dus het is,
3: heel groen.
4: Heeft alle kans om zich te ontwikkelen.
1: Precies. Zijn we nog iets vergeten om te vragen? Of willen jullie het spijt?
3: Nou, ik denk dat het interessant is, kan zijn ook voor bedrijven om ze te sponsoren. Volgens mij is het een ANBI-organisatie. Dus ze zoeken altijd sponsoren. Er zijn gelukkig ook een paar hele belangrijke sponsoren zijn er al. En stichtingen, het Amelands Hof, weet ik onder andere, die heeft daar ook al een mooie bijdrage in geleverd. En voor bedrijven is het interessant. Adopteer kinderen, dat is fantastisch. Hè? Want volledig afhankelijk van subsidies. En het komt zo ontzettend goed daar terecht. Het is fantastisch. Het zijn eigenlijk arme kinderen, maar met heel kansrijk zijn ze. Als ze daar zitten, kansrijk.
2: Nou, we kunnen het in ieder geval vermelden op de site van Omroep Zilt. Hè? Dat mensen terug kunnen lezen en waar ze terecht moeten. Want ze horen het nu wel, maar ze kunnen beter ook een stukje lezen. Hè? Dat is altijd handig.
3: Ja.
4: Mag ik een oproepje plaatsen? Als iemand luistert en die heeft laptops... Of die heeft beamers. De school heeft erg behoefte aan beamers. Gewoon nog de ouderwetse aan een plafond en dan vanaf een laptop kunnen projecteren. En laptops. En die worden hier dan in Nederland eerst nog even klaargemaakt voor verzending. En gaan dan. Er gaat dit jaar weer een reisgroep.
3: Ja.
4: We zijn met 9. Dus we mogen allemaal een laptop mee het vliegtuig in. Dus ik hoop. 9 laptops te kunnen scoren.
2: Mogen het ook ouderen zijn?
4: Jazeker, juist.
2: Ik heb er ouderen. Nog 3, tussen 3 ouderen.
4: Ja. We houden contact.
3: Nog 6 laptops.
4: Neem contact op met Blessed Generation. Of vraag even via de protestantse gemeente Franeker.
2: Ja.
4: Dan kom je altijd wel bij mij terecht.
2: Prima, helemaal goed.
1: Ik wil jullie heel erg danken voor jullie komst. We sluiten nu af met een liedje van Celen thuis. Heel erg bedankt en een heel gezegend weekend.
3: Dankjewel.

0: De laatste klanken van Cela thuis. Ook een verzoeknummertje van Arjen Jortsma. Een van de gasten en ook vaste gast Carla van der Kooi. Mijn naam is Chris Wijmer. Vanavond deed ik de presentatie samen met Gera Korman. En hier was ook de gast...
1: Martijn
0: Miedema, sorry, even een blackout. Volgende week is er geen horizon. Over 2 weken is er weer een horizon dan met Nico Laros. Ik wens jullie allen een heel fijn en gezegend weekend. Graag tot de volgende keer bij Horizon. Tot ziens, dag.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. Twee jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
4: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
3: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlands fregat de Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
3: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ljouwert krijgt voor het eerst een islamitische basisskwallen. In september 2022 in het waren der van Iepen. Een groep ouders had er een skoftlang voor strijden. Onafhankelijk wie er nevens de minister onvoldoende belangstelling voor. Maar nou is die er wel en is het Grinnenlocht er toch kom. Rewan Boudil is van de islamitische stichting Noord, die de organisatie van de Nijenskwallen op hem neemt. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het was nogal een gedoe, begrijp ik, om deze school voor elkaar te krijgen.
1: Nou, gedoe op zich niet, maar ik weet dat de initiatiefnemers in ieder geval vanuit de gemeenschap komen en dat die dat natuurlijk in een eerder proces eerder hebben gedaan. Maar toen was de wetgeving omtrent het oprichten van nieuwe basisscholen was een stuk ingewikkelder. En met de nieuwe wetgeving die een aantal jaar geleden is ingegaan, werd het een stuk makkelijker of een stuk simpeler. En toen hebben de initiatiefnemers zich dusdanig kunnen inzetten om belangstellingmetingen te doen. Ouders met kinderen tussen de 2 en de 4 jaar van een specifiek postcodegebied, die konden zich daarvoor aanmelden. En daaruit bleek dan dat er voldoende belangstelling was om het vervolgtraject op te zetten van het oprichten van een school. Waarbij je dan als organisatie en als school naar alle verplichte documenten en je hele programma moet gaan presenteren bij de onderwijsinspectie. En als daar dan een voldoende uitkomt, dat is dan in ons geval het geval geweest. Zijn we nu zover dat we dus volgend jaar, schooljaar 2027-28, de eerste islamitische basisschool mogen gaan openen in Leeuwarden.
0: Ja, en er is dus nu voldoende draagvlak. Met hoeveel kinderen gaat de school straks beginnen?
1: Dat is een indicatie nog, maar we verwachten dat het ongeveer om de nabije rond de 70 leerlingen zal zijn. Rond de 70, 80 leerlingen.
0: Ja, en waar komen die vandaan?
1: Die zullen voor een belangrijk deel uit Leeuwarden zelf komen. Maar u heeft het al aan het begin van het programma gezegd. Wij zijn de enige school in de richting in Friesland. Dus het kan ook zijn dat ouders rondom Leeuwarden ook ervoor zullen kiezen om hun kinderen wellicht naar deze basisschool te sturen. Alleen wij proberen wel altijd in overleg met ouders te treden voor de aanmelding. Want wij vinden het altijd wel belangrijk dat kinderen niet te lang in de auto zitten voordat ze op school zijn. En ik vind een rijafstand van 20, 25 minuten vind ik eigenlijk wel de max voor een kind om aan te komen op een basisschool.
0: Ja, en jullie beginnen met de onderbouw. Wat is daar de achtergrond van? Wat is daar de reden voor?
1: Verschillende redenen. Dan creëer je daarmee ook een eigen kweek. Dat zijn de kinderen die komen dan helemaal als vierjarige binnen. En dan is het aan ons om het stukje taal en rekenen en ander onderwijs aan te bieden. En ze te ontwikkelen tot kinderen die voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs. Maar wij vinden ook dat kinderen die al in groep 7, 8 zitten, niet in de verleiding gebracht moeten worden. Of in ieder geval de ouders daarvan niet in de verleiding gebracht moeten worden om hun kinderen dan in die laatste fase van hun basisschoolcarrière over te zetten. Dus we hebben heel bewust gekozen, dat hebben we ook met de andere scholen die we hebben opgericht, om altijd te starten met groep 1, 2 en groep 3, 4. En bij uitzondering wellicht een 5 en heel, heel misschien een 6. Maar dat is alleen maar als het echt organisatorisch niet anders kan.
0: Ja, er wordt gezegd een betere basis in de eigen cultuur zou moeten zorgen voor een betere integratie, uiteindelijk ook tot betere leerprestaties. Je zou ook kunnen zeggen, een aparte school voor islamitische kinderen staat juist in de weg, omdat ze gescheiden zijn van die andere scholen.
1: Ja, dat zou je denken, maar in de praktijk leert, en wij doen dit werk al sinds 1993, maar in de praktijk leert dat het juist andersom is. Wij krijgen kinderen die bij ons zich kunnen gaan ontwikkelen in een omgeving van eigen identiteit, hè, een eigen geloofsovertuiging. Wij geven die kinderen ook een stukje zelfvertrouwen mee. En wij zorgen ervoor dat kinderen toch dusdanige kennis meekrijgen, ook over Nederland, maar ook geïnspireerd vanuit hun identiteit. En waardoor ze na hun basisschoolcarrière ook veel meer klaargestoomd zijn voor de maatschappij waarin wij leven. En dan is het islamitische onderwijs is juist een versterkende factor in die integratie. Want kinderen voelen zich geaccepteerd en ze mogen, en ouders ook, het geldt ook voor ouders als het gaat om die integratie, die voelen zich nu ook geaccepteerd. Want we mogen niet alleen maar passief meedoen, maar we mogen nu ook actief meedoen en een eigen school van eigen richting oprichten. Zoals die in het verleden ook wel eens is geweest voor de protestants-christelijke scholen, voor de katholieke scholen, voor de andere bijzondere scholen, vrije scholen. Dus ik vind het juist een laatste fase van de integratie waarin ook ouders met onze achtergrond volledig nu kunnen gaan participeren en integreren in de Nederlandse samenleving.
0: Ja, en zijn er dan op een islamitische school ook specifieke lessen die worden gegeven die op andere scholen niet worden gegeven?
1: Ja, we hebben één specifieke les en dat is de godsdienstles. Dat zal 1 uur in de week zijn. Dan krijgen kinderen eigenlijk algemene godsdienstles over met name de islamitische godsdienst. Maar het mooie is van onze godsdienst, wij erkennen en herkennen ook heel veel onderdelen in het christendom en in het jodendom. En dat wordt bij ons ook altijd geïnspireerd vanuit ons islamitisch gedachtegoed gedoseerd aan de kinderen. Dus kinderen groeien bij ons op niet alleen maar met kennis tijdens die godsdienstlessen van de islam, maar ook juist van de godsdiensten die voor ons de voorlopers van de islam zijn. Namelijk het christendom en het jodendom.
0: Ja. En dan nog een vraag waar ik heel benieuwd naar ben. Scholen in Friesland moeten in de toekomst het Fries verplicht als vak aanbieden. Geldt dat ook voor jullie?
1: Dat geldt ook voor ons. En daar willen wij ook gewoon heel erg ook graag in gaan voorzien. Wij zullen bovenal een Friese school zijn. En wij willen daarin ook gewoon meedoen, net als alle andere Friese scholen. Dus ook een compleet aanbod in het onderwijspakket. En als daar het Fries bij hoort, dan moeten wij dat ook gewoon gaan aanbieden.
0: Oké. Hartelijk dank voor de toelichting.
1: U ook bedankt. Heel veel succes met het programma.
0: Dank u wel. Dat is Redouan Bouril van de Islamistische Stichting Noor.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Het aantal tieken in de natuur neemt flink ta. Toch blikken de cijfers van de website tekenradar.nl. Een biet van een tiek is vaak onschuldig, al die in elk geval gauw voorthellen wordt. Maar in het slimste geval rinnen mensen niet bieten worden. De begliekste ziekte van Lyme op. En daar zit hij een hele leven op vast. Op tekenradar.nl is te zien dat het in het westen van de provincie via Friesland dus wel wat ta valt. Maar dat er in orenpatten van de provincie al flink wat meldings binnenkomen. Ja, en Sabit Waskorgen, de echte piek van die tieken, die maat nog komen. Praat wel met Paulus Swinkels, is van Stiers Bosbeheer. En goeiemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, Job is zelf ik een heel soort in de natuur natuurlijk. En die collega's, ik herken je dit beeld in Friesland, dat het in het eerste toch wat slimmer is als in het westen?
5: Nou ja, je hebt in het westen natuurlijk ook veel minder bos en grote natuurgebieden waar je al snel door hoog gras en heide loopt. Dus daar kan ik me wel een beetje in vinden. Misschien heeft het ook te maken met de hoeveelheid mensen die registreert. Maar in ieder geval, dat neemt niet weg dat er momenteel gigantisch veel tekenactiviteit is. Dat merk ik ook echt wel.
4: Ja, waarom is dat meer als in het verleden dan?
5: Nou ja, de weersomstandigheden zijn wat dat betreft voor de teek nu eigenlijk best wel perfect. Het is warm geweest, dus ze hebben de ruimte en de tijd gehad om te groeien. Toen weer een beetje vochtig, dus ze zijn niet uitgedroogd. En nu komt het zonnetje er weer lekker bij. En er zijn ook door de steeds mildere winters heb je ook steeds meer gastheren. Dus bijvoorbeeld muizen, hè, waar teken graag op zitten.
4: Okay.
5: Het is ook een goed muizenjaar in die zin. Dus er is meer te eten voor die teek. Dus ja.
4: Alle omstandigheden zijn perfect voor de teek op dit moment. Dat maar duidelijk wijzen. En is het zelf recentelijk ik nog meemaken, hè, maar een groep squalbeen.
5: Ja, klopt. Ik was van de week met een groep kinderen op pad en toen zag ik bij een jonkje al een teek in de nek zitten. Dus die hebben we snel weggehaald en er liep mijzelf ook al eentje over de arm. Ik heb eens even rondgevraagd bij mijn collega's wat zij ervan merken. En er zitten momenteel 3 collega's van ons team zitten aan de antibiotica voor de ziekte van Lyme.
4: Zo.
5: Ja, dus het is echt. Bij ons is het geen vreemde, helaas.
4: Het is echt een beroepsrisico bij hem vaak.
5: Ja, klopt, absoluut. Ik heb, ik sprak vanmiddag jouw collega Jacob, die belde mij. En die vertelde dat hij in het weekend in een korte broek naast het kaatsveld had gezeten.
4: Ja.
5: En die had zelf ook al een teek.
4: Ja. Nou is net automatisch dat je dan de ziekte van Lyme krijgt. Want net alle tieken die binnen per se besmet. Hoe groot is dat percentage eigenlijk?
5: Nee, dus ongeveer 1 op de 5 teken heeft de ziekte van Lyme. Die draagt die bacterie bij zich. Dus ja, de kans dat je besmet raakt is in die zin, ja, 1 op de 5.
4: Ja.
5: Maar goed, weet je, het is gewoon heel belangrijk dat je je ervan bewust bent.
4: Ja,
5: dat teken ook niet alleen in het bos leven, maar dus ook langs het kaatsveld, voetbalveld, park, speeltuin en in je eigen achtertuin.
4: Ja, want dat is een misverstand dat je een soort jerre, dat je vooral in de bosken en in natuurgebieden erom tinken matten. Ja. Daar speelt het dat natuurlijk wel, maar dat ken ik gewoon in de tuin.
5: Ja, absoluut. En vaak ben je in de tuin nog veel meer tussen de bosjes en in het gras en op blote voeten dan dat je misschien in het bos bent.
4: Ja, ja.
5: En ben je misschien ook wat vaker in je tuin dan in het bos. Dus in die zin is dat risico ook groot.
4: Is het de kans om bieten te worden, Grut? Stel je bim bieten, toch een tiek, wat mag je dwan en wat mag je vooral net dwan?
5: Nou, wat je vooral niet moet doen is de teek wegbranden of met alcohol of andere bijtende stof terwijl de teek er nog in zit. Want dan irriteer je de teek en dan gaat hij spugen. En met dat spuug kan de bacterie in je bloed komen.
4: Oké, okay, dus van de regen en de drup. Dat moet je dus net van. Wat
5: moet
4: je
5: niet doen?
4: Nee, wat moet je vol van?
5: Wat je moet doen is de teek verwijderen. En dat doe je met een tekentang of een pincet of een pasje. En dan moet je dat plekje goed in de gaten houden. En dan moet je best een poosje in de gaten houden. Want je kan tot 3 maanden na een beet kan je nog wel klachten krijgen. Dus je houdt het in de gaten. Je maakt even een foto op je telefoon. Zet in je agenda. En als het plekje rood wordt of er komt een kring omheen. Of je merkt dat je vage klachten krijgt. Hoofdpijn, gewrichtspijn, ernstige vermoeidheid. Ga je naar de huisarts en meld dat je door een teek gebeten bent.
4: Ja, ja. En valt er dan nog wat om te dwangen eigenlijk?
5: Ja, Lyme is met antibiotica is dat te behandelen. Maar ja, het is een bacterie. Het kan, als je het onbehandeld laat, het kan echt verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Het is echt een ernstige ziekte die je wel echt serieus moet nemen.
4: Ja, dus...
5: En wat ik voor mensen vooral op het hart wil drukken, is dat je gewoon het echt je eigen maakt bij jezelf. Maar ook als je kleine kinderen hebt. Elke avond, als je buiten bent geweest, check jezelf. Dan kost het een, maar ja. Checken.
4: En dat was toch zelf natuurlijk ik?
5: Ja, elke avond. Ja, absoluut. Ja.
4: En dan nooit bieten?
5: Oh jawel, ja, vaak genoeg.
4: Oké. Okay.
5: Ja.
4: Okay,
5: maar nog nooit Lyme gehad, ik gelukkig.
4: Nou, we hopen dat het zo bloot. Ik voel het goed om even te zien. Paulus Winkels van Straatsbosbeheer. Bedankt voor die verhaal en een fijne en vooral veilige dag.
5: Ja, dankjewel.
4: Oké, okay. Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
2: De dag voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Nog een goeie weekend en dan zit het WK Voetbal van Nederland nu tijdens Stadion. Lees het winkels vol met oranje versiering. En ik wist kleuren hield iets meer oranje. Ik was al hier, nou ik deze keer bewenners van de Vincent van Gogh-straat te haar buurt vol hong. Met oranje vlagjes, dat is niet oud. Maar net alle bewenners spelen nu man die trof zitten en trof als eerste Non de Meijer.
4: Ik vind prima, ja. Ja, ja. Ja, ik ben wel net een voetbalfan, maar dat er bij oren mensen libbert, ik vind het prima.
5: Ja, je bent net zo'n voetbalfan, maar volg je het WK dan wel?
4: Helemaal net. Nee. Ik had een heel soort oproep voor drie wedstrijden. En als ze vierde komen, dan is het mooi. Voor de orenfans, maar voor mij maakt het net zo vol uit.
5: Nee. En hier voor de rest in jouw strijd, vernemen jou dat een beetje de oranje... Nou, je bent een vlachtje, maar de oranje sfeer, wat begint er te komen?
4: Nog net, maar als aanstaande de wedstrijden beginnen zullen... dan ben ik er wist van, dan komen de tv's weer op tafel... of aan de boetenkant van de gevel. En dan hebben we weer staarttafels. En dan vooral aan die kant, dat we hier vorige editie Sexa... staat tafels, televisie aan de boetenkant. En wij zien in de achtertuin. En dat een doelpunt weer, heren, wij kunnen juichen vol. Dus ja, dat krijg je wel een beetje van mij.
5: Ja, want hoe zeggen dan de oren-EK's en WK's hieruit?
4: Hartstikke volle oranje. En straks komt aan achter u, van je zoon aan de achterkant, daar kom ik nog wel vlaatjes. Tenminste, weer vorige editie, ja. Maar ja, daar ben ik een mensen verhuizen vanzelf. En hoe dat nou geen zeil, wacht je het houden.
5: En ter besluit, hoe vier ik op Nederland?
4: Wat ik zei, die komen drie wedstrijden. en dan kan ze weer naar huis.
5: En Diana, ook de oranje vlaggetjes zitten aan uw gevel vast. Wat vindt u ervan?
6: Nou, ik vind het hartstikke leuk. Dat doen we samen met de buren. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ja, ja, het is, nou ja, denk ik, zorg voor verbinding. Dus het is leuk. Ja.
5: Want het WK komt er bijna aan. Hoe zag het er afgelopen EK's en WK's hieruit?
6: Bedoel je de
5: versiering?
6: Een versiering? Nou, dat doen we eigenlijk elk jaar. Ja, ik woon hier al, bijna 10 jaar met mijn man. Nou, hij woont hier langer, maar dat doen we als buren elk jaar. Dus dat kun je altijd, met de Koningsdag of iets waar oranje oproept, dat doen we elk jaar. Ja. Ja.
5: En het WK zelf, gaat u dat volgen en waar dan?
6: Ja, dat wel. Met mijn man natuurlijk. Hè. Hij volgt het ook. En dan is het plan dat wij ook samen met elkaar een paar wedstrijden gaan volgen. Ja. Ja.
5: En hoe ver denkt u dat Nederland gaat komen?
6: Dat weet ik niet. Dat hoef ik niet te zeggen. Nee, dat is geen idee.
5: Ryan van der Veen.
7: Ja.
5: En kon jouw gevels hing je vlagjes. Wat vind je ervan?
7: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Leuke sfeer. En vooral leuk voor de WK.
5: Ja want hoe gaat het altijd? Gaat het alle jaren altijd zo?
7: Ja, elke 4 jaar doen we dit als de WK begint. Dus,
5: En hoe ziet het hier dan uit met de wedstrijden zelf? Leeft het dan hier helemaal?
7: Dan leeft het hier fantastisch. We gaan met de buren, met de vee en bier. En dan is het helemaal genieten.
5: Okay. En het WK zelf, hoe ga je dat volgen?
7: Met bier, ergens in de stad, voetbal kijken. Ja.
5: En de oranje koorts, komt dat al een beetje? Hoe voel je dat?
7: Hoe ik het voel?
5: Ja.
7: Gewoon helemaal fantastisch. Helemaal mooi. Ja.
5: En hoe ver denk je dat Nederland gaat komen?
7: Ja, ik hoop wel dat we gaan winnen natuurlijk.
5: Maar niet na 3 wedstrijden vlaggetjes alweer af?
7: Nee, sowieso niet. Ik hoop het niet.
5: Tonio Toro. Uw huis wordt nu helemaal versierd, helemaal in het WK-sfeer. Waarom?
8: Mijn schoonmoeder is begonnen met oranje spul. En ja, ik ben met zijn dochter. En dan ga ik gewoon door. En ik vind het zelf ook leuk. Ja. En hopen dat Nederland gaat winnen.
5: Ja.
8: Dit jaar. Italië doet er niet mee. Jammer genoeg.
5: Ja, want u bent normaal voor Italië?
8: Ik ben... Ja. Kijk, wie de beste moet winnen natuurlijk, hè. Maar ja, Nederland is dit jaar. Dan ga ik voor Nederland.
5: Ja. Dus, want alle de andere EK's en WK's, ziet die huizen dan ook zo uit?
8: Ja, vorig jaar ook. Of nee, weet niet zo. 3 jaar geleden of zo. Ja. Toen ook al. Toen heb ik ook geviseerd.
5: Ja. En krijgt u ook veel reacties van mensen die hier langskomen?
8: Ja,
5: van mensen
8: foto's en kijkers. Ja, zeker weten.
3: Pelle Numan, wie dat mijn bijdrage vroeten. Vincent van Gorsten in Leeuwarden.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
9: We gaan toerieten. Een pak molken van Juster of de yoghurt van Vliene Wieke. Smiest het dan direct voort, omdat het net meer dwars te eten. Of tinks van, het kennen we wel even. En les dan even net op die houdbaarheidsdatum. Hoe werkt het met de datum die altijd op die producten stiert? Kist dat dan echt net meer eten? Ik vroeg het aan Wutvierder van het voedingscentrum, Maatje Boot. Maatje, goeiemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Ja, waarom stien erop gewoon producten wol en oren gin, tenminste houdbaarheid tot

0: Ja, de tenminste houdbaar tot en de te gebruiken tot datum. Zij dat ze kreeg alleen, wat is nou het verschil tussen die beiden?
1: Ja, een goede vraag. Het kan best ingewikkeld zijn. De tenminste houdbaar tot datum, die gaat over de kwaliteit. Het staat bijvoorbeeld op havermout of muesli. En dat zegt eigenlijk dat na die datum, dus stel de datum zou zijn 5 juni, hè, de dag van vandaag, dan is eigenlijk de kwaliteit tot vandaag een soort gegarandeerd door de leverancier. Dus die zegt dan van nou, tot vandaag sta ik, is het zeker nog de beste versie van het product, maar daarna kan het bijvoorbeeld wat muffer worden of kan het wat minder smaak afgeven. En ook bijvoorbeeld aan kruiden in de pla, die staan er nog wel eens wat langer dan de datum die erop staat. Nou, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld daarna net wat meer moet toevoegen om dezelfde smaak te krijgen. Maar ze zijn wel nog over het algemeen veiliger te gebruiken. Terwijl de te gebruiken tot datum, die gaat echt over de veiligheid van het product. Dus dat je het echt nog kan eten zonder dat je er ziek van wordt. Die is wel echt wat strenger. Dus daar zeggen we wel echt, stel daar bijvoorbeeld 6 juni op, hè, dus morgen, nou, eet dat dan vandaag of morgen nog even op, maar liever niet meer overmorgen.
0: Oké, dus dat mag net rekken. Better van
1: nee,
0: net.
1: Nee.
0: Ik heb dus gekregen door banaan, ik hielde banaan, die worden heel gauw bruin. Hoe ken dat? Maar ik heb een soort bewaren misschien, dat ze langer geelblauwen.
1: En waar bewaar je ze nu?
0: Ja, gewoon in de fruitschaal, op tafel.
1: Op tafel, maar in de fruitschaal of naast de fruitschaal?
0: In de fruitschaal, bij oude fruit.
1: Ja, precies. Ja, in banaan zit een stofje. En dat zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld andere fruitsoorten sneller rijpen. Dus stel je legt het bij mandarijntjes. Nou, dan kan dat dus elkaar eigenlijk versterken dat het sneller gaat rijpen. Dus bij bananen is eigenlijk bewaar ze het liefst naast de fruitschaal.
0: Oké.
1: Want ze kunnen niet zo heel goed tegen kou. Dus bij mij liggen ze, nou, op het aanrecht staat de fruitschaal, dan liggen ze daarnaast. En als ze dan inderdaad misschien te bruin zijn, dat je denkt, nou, nu vind ik het niet super lekker meer, gooi ze dan vooral niet weg, maar vries het bijvoorbeeld in of gebruik het in een bananenbrood, als je wat gaat bakken. Maar ja, ook in een vriezer kan je ze goed bewaren.
0: Ja, hoe die vriezer sprutsen, hè? Is het dan zo, als het erin gooit, dan hoe is het meer te letten op die tot gebruiken tot datum?
1: Ja, daarbij zie je eigenlijk dat het verschilt per product. Bijvoorbeeld vlees kan je heel goed invriezen. Nou, voordat die datum verstrijkt, is het natuurlijk zonde als je zo'n product weg moet gooien. Bijvoorbeeld vlees en vis, daar staat die te gebruiken totdatum op. Het zijn ook wel duurdere producten, dus daar wil je natuurlijk extra zuinig op zijn. Dus vries die vooral in. Dan zijn ze vaak een maand of drie houdbaar nog in de vriezer. En daarbij is het altijd goed om bijvoorbeeld even te kijken naar de bewaarwijzer. Dat is een gratis tool vanuit het voedingscentrum, bieden we die aan. Daar staan meer dan 2000 producten in, waar je eens heel goed in kan kijken van, hey, hoe kan ik ze het beste bewaren? Dus bijvoorbeeld die bananen naast de fruitschaal in plaats van erop en niet in de koelkast. Maar ook hoe lang kan ik ze dan bewaren? En dat is dan zowel voor in de koelkast, buiten de koelkast, in de vriezer. Eigenlijk alle kanten kan je daarmee op.
0: Ja, die bewaarwijzer van het voedingscentrum, waar kennen we die fine, maatje?
1: Het van het voedingscentrum gevonden worden. Als je even opzoekt op bijvoorbeeld Google, bewaarwijzer voedingscentrum, dan kom je hem sowieso tegen. En hij is dus gratis te gebruiken. En zelf vind ik hem altijd wel heel makkelijk. Als je even twijfelt, dan heb je in een minuut al je antwoorden.
0: Nou, duidelijk. Tegentank, maatje.
1: Graag gedaan.
0: En een goed weekend, hè. Hoi.
1: Hetzelfde. Doeg.
2: Alles wat je Dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
3: Dit is De Dai Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Hoe zag dat deukje in de Sarre er nou echt uit? Dat ondervinden jullie 300 leerlingen in Zuid-West-Friesland joert op de eerste editie van Zorg Live bij Skalmierskip Virda in Snit. Geen lange presentaties of praatjes, maar vooral zelfs dan blijf je en ontdekken. Verslaggever Arjen Visser, spreekt Jinte Draaisma uit Oppenhuizen en Maren van Dijk uit Wansch. Beide tarreklossers van NSG Magister Alfinus uit Snit. Hoe hard een ondervindings van de mon.
2: Het kist er soms schreeuwen was die een hest krijgt.
3: Nou, ik heb gewoon de rolstoel drukt waar Julie in zit en dat ging best makkelijk.
2: Alleen in het begin nog op een rem.
3: Ja, dat zie ik even net in de gaten, maar die kreeg ik al wel oud.
2: En hoe ging het bij jou?
3: Ja, goed.
2: Ja, want kist er soms schreeuwen. Ik zie al je pion, mijn tennisballen erop. Hoe ging je dat krijgt?
3: Ja, nou, Mirjam ging mij duwen en ik moest allemaal dingen onthouden wat ik zag en zo. Maar het ging heel snel, dus ik heb niet heel veel onthouden.
2: Ja. Nou, wist dan het opschreeuwen was het onthouden nest. Ja. Wat stiet er al op papier?
3: En, als eerste zag ik een stempelmachine, maar nu moet ik nog even nadenken wat ik als tweede zag.
4: Ik heb alle keer workshops dingen. Dat moest verschallen en gewoon dat ging door de zorg. En was dan alle keer dos maar de zorg.
2: En hoe wil je dat?
4: Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Ik had net verwacht dat ik het leuk voelde, maar ik vond het wel leuk om te doen.
2: En wat wil je dan het leukste om te doen?
4: Ik vond denk ik die pop onkraai het leukst om te doen.
2: Want daar zit nou in de 12e klas van het RSG. Je hebt nog een hele takkomst zwaar. Die heeft er al over nagedacht. Was misschien ik te zwaar in?
4: Nee, ik wil denk ik iets. Nou ja, ik wil schoonheidsspecialisten worden. Dus ergens ik wil. Maar net per se deze zorg.
2: Jinte Draaisma, hoe wist je wie deze dag voor jou?
3: Ja, ik vond het heel leuk. Want ik wil later denk ik ook iets doen met de zorg. Dus ja, ik vond het wel leuk.
2: En wat voelde dan het leukste om jou te doen?
3: Ja, ik denk ook die pop aankleden vond ik wel gewoon leuk om te doen.
2: Want wat vind je daar zo mooi, hoor?
3: Nou, dan kan je gewoon meemaken hoe het is als een patiënt niet heel veel mee doet, zeg maar. Om te doen, te zien hoe je moet aankleden, zeg maar.
2: En dan zou je het al, dat was misschien zelf ik te zwaar ging. Waar is dan om te denken?
3: Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Daarom vind ik dit ook leuk, want dan kon ik even kijken wat ik leuk vond.
2: Ja, dus wat daar heel belangrijk is, weer het een slaggedaai.
3: Ja, klopt, zeker.
2: Mooier als in een squalbank zitten.
3: Ja, dat wel.
1: En door vergriezing en de toenemende vraag naar zorg bloedt het behoefte om Nijmegen grut. En daar hebben alle zorgbedrijven en de jongeren al betiet enthousiasmeidje voor het werken in die sector. Trintje Liklama en Nijholt van thuiszorgorganisatie Patina joeg van de Moon Utlis hoe wat er dier wordt in de zorg en dat er echt net altijd een goed beeld door is.
5: Vaak denkt men de jongeren niet aan ouderenzorg. Het is alleen nog wasje, jongen, klaaien. En voeding, eten is belangrijk. Maar de beweging wordt vaak vergeten. Dus wij hebben specifieke medewerkers die de beweging heel erg stimuleren. En juist maar hele leuke activiteiten. Want zo zeiden van, nou, we gaan gymnastiek doen. Hebben ouderen vaak daar geen zin aan. Je zei het van, dat gaan we niet doen. En juist maar leuke attributen, mooi materiaal en juist de energie erin te zetten om het hele lichaam in beweging te zetten. Dus onbewust alles in beweging.
2: En hoe wichtig is het dat juist de jeugd hiervoor enthousiast maken wordt?
5: Nou ja, het is gewoon, de beeldvorming is vaak, mijn ouders zorg ik, ja, het is vaak invuld. Ze komen vaak naar binnen in een zorglocatie. Dat stimuleren wij vanuit de organisatie één keer. Dat ze vaak wel binnenkomen en kies het ik zin. Maar ik dat een heel soort oren discipline ik in de ouderenzorg ik wel is. Dus onder andere dit. Maar ja, we hebben een heel soort oren takken van sport. Dus het is niet alleen de zorg, maar er komt een heel soort oren dingen ik bij te zien. Dus dat ik maar een heel soort bereik te krijgen van de jongeren, ja, het aantrekkelijk of de informatie te Jan.
2: Ja, want jij hebt je dus verskate workshops, Jon. Hoe zijn de reacties van de BN?
5: Nou, die zijn altijd heel dynamisch. Ja, het is ook altijd. Sommigen zijn heel onrustig en die ziet wel, ja, wat moet je doen? Maar de enthousiasme inzet is heel positief. Ja.
2: Nou, binnen sprake van tekorten in de zorg. Verneem je hem dat ik als patina?
5: Jazeker, jazeker. Dat is gewoon landelijk, maar dat is ik in uw eigen organisatie. Dus daar zit ik heel erg te werven. En we hebben ze, ja, maar iedereen loopt er gewoon. Maar dat is een erkend probleem, wordt dat.
2: En denk je dat zulke dagen ik echt helpen om de band voor de zwaarkiers te letten?
5: Nou, juist al jong dat je kennis mee te letten en wat er te hellen is in de zorg. En de verschillende mogelijkheden die er binnen. Dat je begint met mij en ja, we nodigen ze graag uit om ikzelf te komen in organisaties of de instellingen.
1: Een bijdrage weer dat van Arjen Visser.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
6: Ont overvoeren.
0: De dag voorbij. De Stichting Indië Monument Friesland zal aan augustus een nij monument ontbleert zien in het Rengenspark in Douwe. Het gaat dan om een tinkstien van recent omkom Friese militairen. Al eerder vindt in Douwe een bedenking plak voor de Friese militairen die tussen 1944 en 1949 en 1962 omkwamen binnen in voormalig Nederlands-Indië. En daar komt nu dus een twaalfde stien bij. Ik praat erover met Roel Sluiter. Hij is voorzitter van de Stichting Indië Monument Friesland. Een goeiemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, waarom dit nieuwe monument eigenlijk?
7: Nou, om twee redenen eigenlijk. De eerste plaats is er geen enkele reden om ook niet de Friese militairen te herdenken die na dat hele Indië-avontuur zijn omgekomen. En de tweede reden is dat de mensen die de periode 45-49 hebben beleefd of daar direct bij betrokken zijn, dat die mensen zo langzamerhand allemaal niet meer bij ons zijn.
0: Nee.
7: En dat we merken dat een beetje in de donaties, nog niet dramatisch allemaal, en de belangstelling is nog steeds elk jaar heel groot, maar we merken dat wel een klein beetje dat heel langzaamaan de aandacht iets begint af te nemen. En dat betekent dat op termijn, en dan moet je denken aan een jaar of 10 of zo, dat dan zo'n herdenking misschien afloopt. Nou hoeft het helemaal niet erg te zijn op zich dat dingen stoppen, maar dat betekent dat zo'n 165 Friese jongens die daar zijn omgekomen dan niet meer herdacht worden. Dat zouden we toch jammer vinden. Dat gecombineerd met het feit dat er geen enkele reden is om ook niet Friese militairen die op latere missies zijn omgekomen te herdenken. Dat samen genomen betekent dat we daarmee eigenlijk die herdenking als totaal en naar verwachting langer leven geven, ook wat breder maken, het thema dus wat algemener maken, want die missies zijn natuurlijk verschrikkelijk verschillend van elkaar allemaal. Ja,
0: nou, dat boek inderdaad vreeg hier, Sluiter. Dit is het Indië-monument, die recenter omkom Friese militairen, dan praten we over Joegoslavië, dan praten we over Afghanistan, dat het inhoudelijk met Indië natuurlijk niks te maken zien.
7: Nee.
0: Moet je dat daar dan wel van?
7: Nou, wij hebben daar goed over nagedacht natuurlijk.
0: Dat hoop ik. Dat ken ik jou even.
7: En wij zijn tot de conclusie gekomen dat we dat wel willen doen. En dat we juist door hier het, als het ware te actualiseren, het meer naar deze tijd te betrekken, het breder te maken, dat we dan juist in staat zijn, beter dan als we dat niet doen, om ook die in Indië omgekomen mensen te blijven herdenken.
0: Oké. Je kunt jezelf eigenlijk een nieuwe levenscyclus of een langere levenscyclus op deze manier en je doorgerjocht om die soldaten die op die VN-vredesmissies bijvoorbeeld om het leven komen binnen.
7: Zeker, precies. Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja. En hoe zorgt dat nieuwe monument er dan uit?
7: Dat komt, kijk, het oude monument blijft gewoon staan, blijft ook helemaal intact, wordt ook niets aan veranderd. Maar er komt een veel kleiner monument naast te staan. Als je voor het Indië-monument in het Rengspark staat, ja, dan is dat aan de rechterkant.
0: Oké.
7: En dat is gemaakt door een Jota uit Verwerd, die een bekende beeldhouwer.
0: Hans Jota, ja zeker. Ja,
7: ja, hè, dus die ook echt kwaliteit aflevert. En die heeft daar een heel mooi monument van gemaakt.
0: En er komen namen op te zien natuurlijk, hè?
7: En daar komen dan inderdaad ook namen op te staan, ja. En er heeft op 1 juni heeft een advertentie van ons in de Leeuwarden Krant en in het Fries Dagblad gestaan. En daar worden die namen ook allemaal genoemd.
0: Ja.
7: En we vragen dus ook eventueel nabestaanden, als ze daartoe behoefte hebben, om contact met ons op te nemen. En in ieder geval om bij die herdenking op 26 augustus te zijn.
0: Ja, het gaat om halve namen die er nou op staan, onder andere van Dave Steensma, Martijn Rossier en Aldert Geert Poortema. Ja, het is wat een vrede vraag natuurlijk, maar er wat rond te wijzen om daar eventueel nog nieuwe namen op te zetten, lijkt het mee.
7: Ja. Ja, dat is wel een punt. En die, daar hebben we ook over nagedacht. Er is ook, als dat noodzakelijk zou zijn, wat je natuurlijk eigenlijk niet hoopt.
0: Nee.
7: Maar wat gezien de toch steeds precairder wordende internationale toestand ook niet helemaal ondenkbaar is. Dan is daar mogelijkheid toe.
0: Ja, oké. Okay. Nou, een tweede monument dus. En dat zal voor het eerst zijn wijzen op de jaarlijkse Indië-betinking in augustus?
7: Ja. Op 26 augustus, woensdag 26 augustus, is altijd de laatste woensdag in augustus, de herdenking. Dan zal het monument onthuld worden door vice-admiraal buitendienst Borstboom en de commissaris. En dan wordt het, het woord zegt het al, onthuld. Ja. Dus dan is het voor iedereen te zien.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd tot het Ruud komt te zien. Bedankt voor dit moment, Roel Sluiter, voorzitter van de Stichting Indië Monument Friesland. En, ja, een goed weekend nog even, hè?
7: Ja, goed weekend.
0: Oké, okay.
6: Dag. Het
8: Alvoeren, de dag voorbij.
6: Omroep Friesland.
9: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven. Het gaat door.

carnaval. Iedereen in Friesland, heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tieren dank, Friesland boppen!

0: Koninklijk Collectief, Klink Dan en Daber Je. Ja, wat trije friske makken stutsen der belangrijkste 10 energie en ja, het talent van zelfs eerste jaren mijn studenten van het conservatorium, een rap van MC Raymond en zelfs ja, een stukje de taspraak van koning Willem-Alexander in Dokkum. Dat is een bijzonder muzikaal document ontstond. Reinoud, Martijn en Wiegen, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, hey, word aan de binnen. Reinoud, als eerste maar even. Ja, dat wie een speciaal moment op Koningsdij, hè?
2: Ja, machtig. Ja. Fantastisch.
0: Ja, neem eens even mij, hoe ging dat?
2: Nou ja, je initieert dan zo'n noemer en dan uiteindelijk dan is het Koningsdij en dan speel je dat en dan komen ze in de vierde, komen ze onderin. En dan denk je van ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit jij mij maken. Ik ga natuurlijk heel veel dingen dan wel dienen met het optreden van de band en dan in één keer steen je daar en dan komen ze onderin en ze komen steeds dichterbij en dan kies net weer om. Hey, Johan. Dus en dan, hey. Ja, en dan jongs en dan steekt ze in hoorn uit en dan maakt ze mijn hoorn aan en dan ja, en dan valt alles een beetje van die oh, en dan is het eigenlijk kijk of is het in oom zeg maar, ja, bij wie spreken, want ja. zo'n gevoel jou is die wol, dus het weer echt ja, heel erg gemoedelijk eigenlijk. En ik had nog mijn prins Maurits nog heel gesprek gewoon en met zijn vrouw en het was echt gewoon ja, kijk of koers al hier en dat voor
0: ja. En dan even naar Martijn, ja, van de moor Martijn, officieel hoe lang aan borgen was die Hannes Kramer, hè, deze versie,
3: ja hoe
0: wie dat Martijn.
3: Ja, dat was een heel mooi moment. We zijn in het Hoers West, het Aardes, het Hoers in Dokkum en het toen ook in de Steigers. Maar met Koningsdij weer het mooie te prong daar. En we hadden het onbeen als een mooie herinnering van een fantastische dij. We hebben mij een heel prette positiviteit, het muzikale werp, waarom zuggen. Dus ja, eigenlijk een bloeiende herinnering creërende. En dat ik om de gemeente Noord-Is Friesland en onder burgemeester onbieden. Dat we wel even een mooi momentje om dat al te sluiten, maar ik nog even bij te zetten. En daar nog wat langer te kunnen genieten, zeg maar, hè, voor de toekomst.
0: Ja, Reinoud weten we vanzelf, die had het song, hè, maar wat weer die rol, Martijn?
3: Ja, Reinoud had het song op de melodie die ik schreun ha. Dus was meteen in het begin hebben we akkoorden betocht hoe noemer een beetje farm had. En dan ben ik de betinker van dat denk ik, oh ja, was toch fluist. Naar de Tiert. Nou, daar gaat Reinoud een fantastische mooie tekst op maken. En dat versterkt ook heel bot met de woorden van Reinoud en de melodieën die ik daar betocht ga. Nou ja, en wat al zei, Wiegen, die had er ook hele mooie tracks bij maken, zodat het een mooi geheel wordt. Dus de noten weer van mij. En die ben mooi gecombineerd op deze manier.
0: Nou, Wieger, mooie introductie krijg je, hè?
4: Visnet? Zeker, absoluut, ja.
0: Ja, dan jij nou voor het eerst op Spotify en ik op radio kreeg. Ja, we hebben nou op mijn eerst grutskop op die eigen rol, Wieger.
4: Nou, dat is gewoon allereerst te gek dat we zo'n mooi geheel produceert aan mijn signaal, wat nou gewoon inderdaad oeral te jern is. En ik ben het meest grutskop dat we dat meisje al die en haar mij ontzettend volle, talentvolle mensen die erbij belutsen binnen, die dat al in die muis maken. Ha. En het is gewoon heel leuk dat in een aantal weken de meisje al aan de schouders onder zest en dat er dan echt een tastbaar, of nee, net niet eens tastbaar, maar een heerbaar eindresultaat uitkomt. En dat is gewoon, ja, daar ben wij wel grutskop.
0: Ja, kan ik je vaststellen. Nou, die ontvangst vanmorgen bij de Borgemaster, ja, Reinoud, dat we alles erop en erom?
2: Ja, taart, koffie. Johannes Kramer, ja. De burgemeester. Ja, dat is superleuk.
0: Nou, dat kennen we Johannes Kramer, die is enthousiast. Ja, die wil vanzelf wel een actie ontketen. Die dit maat in de Friese Tap om te lonen komen, denk ik. Had het eigenlijk alleen nog gehad of net?
2: Ja, dat hebben we gewoon. En dat is natuurlijk, dat staat bovenaan het lijstje, ja. Heb ik het idee.
0: Nou, prachtig joh. Voor de eerste keer wie het op de radio te jennen hier. En nou, ik op Spotify, Koninklijk Collectief. Zak is dat vinden. Klinkt dan en daver je. Martijn, Wiegel, Reinoud, Tige Tank en een mooie weekend.
2: Jo, bedankt.
3: Jo, bedankt.
4: Hotchen.
0: Hotchen. Hoi. Hoi.
5: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
6: Door het aanvoeren.
5: De dag is voorbij.
7: Even de wind weer in het gezicht. Ik ook eens zelfs net meer fietsen. Daar is de duofiets van betocht. Dus is het een Nijsselkoor. De oren trapend, dat is handig. Zorgzeker de Friesland die deelt deze week een hast 60 van die fietsen uit onze zorginstellingen in de provincie. Joert in Ternaat en Misselweer. En Nienke van der Meulen van de Stichting de Friesland, die is nou on de telefoon. Een goeiemorgen.
8: Ja, goeiemorgen. Ja,
7: nou ben je wel goed, heren.
8: Mooi.
7: Ik ben even benieuwd. Je had er ook bij geweest, bij het uitdelen van de golf van die fietsen. Wat zei je in je decreet?
8: Ja, nou, vanmiddag geef ik fietsen nu deel. En ja, mensen zijn natuurlijk heel enthousiast dat we dit uitdelen. Dus dat is wel, dat is wel heel mooi dat mensen daar zo blij van worden.
7: Ja, maar ik neem het wel even. Er zijn mensen die mij graag fietsen of die mij graag wat van de omjouwing zien. Maar die, ja, ik ken zelfs dus net meer fietsen. Dat ze dan de mogelijkheid krijgen om dan toch weer erop uit. Mij dus een oor. Beide op de fiets. Ja. Wat doet dat met die mensen?
8: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daardoor ben je in staat om weer te bewegen, om boeten te wijzen, om andere mensen met te ontmoeten. Dus ja, dat is heel mooi. En daar leveren wij graag een bijdrage aan.
7: Want het ben ik nog eens elektrische duofietsen, nevens mij.
8: Ja, ja. Klopt, ja. Net iedereen kan natuurlijk goed fietsen. En dan is er elektrische ondersteuning, zodat het wat makkelijker is. Okay. En dat je er toch op uit kennen.
7: En een zorgverzekerer die het fietsen voort jou, waar komt dat geld krijgt wij? En waarom doe je hem dit eigenlijk?
8: Ja, dat klinkt misschien wat bijzonder. Dat komt vanuit de Stichting De Friesland. En het idee kwam eigenlijk van medewerkers van De Friesland. In het kader van het 15-jarig bestaan van Stichting De Friesland. Ja, wonen wij eigenlijk wel echt iets moois voor onze gemeenschap in Friesland. Want. En dit idee sluit eigenlijk heel goed om bij vitaliteit, bewegen, boetenwijzen, mensen ontmoeten. Dus toen hadden we dit vanuit de stichting dit idee omarmd. En vandaar dat we gastzekstige fietsen nu delen met je.
7: En ook kan ik mij zo vaststellen dat er heel wat zorginstellingen binnen die denken van doe maar ik maar wat van die fietsen. Hoe gaat dat krijg dan?
8: Ja, wij hebben maar de ouderen zorginstellingen en de gehandicapteninstellingen hebben wij een paar maand lien hebben wij een brief gestuurd en hebben ze ongeveer van als je in aanmerking komen willen van een duofiets, jou het dan oor. Nou, en daar is al behoorlijk op gereageerd en hebben we zorgen dat we die mensen die een aanvraag die een had, dat die nou ook een fiets krijgen.
7: Ik ben toch nieuwsgierig. Wat kost een fiets eigenlijk? Een elektrische duofiets?
8: Nou ja, deze 60 fietsen, dat is wel een bedrag van betekenis inderdaad. Dus wij doen een mooie bijdrage om een gemeenschap te
7: denken. U deelt jou dus bij de speakerinternaat en de school in Bisselwier. Hoe zit dat? Krijgt u er een bijzonder moment of is het zullen we deel zetten en dan is het klaar?
8: Nee, wie maakt je er van met je even een bijzonder moment van en dan delen we het uit. En dan hopen we dat de mensen mooie kilometers ervan maken.
7: Nou, ik wens je een heel soort succes en willen eigenlijk, want het is natuurlijk mooi om te delen.
8: Ja, zeker. En als er nog oren innovatieve ideeën binnen het meesten denken van hey, ik kijk nog wel iets moois voor Stichting De Friesland, dan horen we ze onbevolen. Je dan altijd even op uw website van Stichting De Friesland. Ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe ideeën. Dus,
7: dat is een mooie tip. Dus om dat even tot te gaan. Nienke van der Meulen van dus de Stichting De Friesland. Dank u wel.
5: Alles wat je thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
6: Dit is De Dij Voorbij.

0: van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichten van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week vrijdag gaat het Europees Migratiepact in en vanaf dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van der Brink benadrukt dat 3 jaar wachten nog steeds lang is, maar een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor werd gevreesd. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de aanpak van het kabinet. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeheist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. Een vrouw verklaarde dat ze was betast door een militair. Een andere activist zei dat gevangenen urenlang op de grond moesten zitten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in de zoektocht naar een vermist Frans meisje is inderdaad van de 11-jarige Liana. Het meisje verdween een week geleden. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt omdat ze voor het laatst bij hem was gezien. Hoe Liana om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met die roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met daarop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks de kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon.
10: rozijnen.
11: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
11: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: In 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefje.

0: Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: Een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum begint blijkbaar een kledinglijn. Vandaag werd hij veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Tegelijkertijd blijkt een webshop t-shirts te verkopen, maar daarop de beroemde gouden helm van Cotofenesti. Het kroonstuk dat bij de roof werd buitgemaakt. Tijdens de uitspraak droeg hij zelf ook zo'n t-shirt. Na zijn deal met justitie wordt dit wellicht zijn volgende klapper. Hezbollah heeft een staakt het vuren met Israël verworpen. Wat betekent dat voor de kansen op vrede in de regio? Christine Teunissen is de gast, de nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren. Wat zijn haar plannen om de partij opnieuw op de kaart te zetten? Verder ontvangt longarts Wanda de Kanter morgen de Elst Borst Oeuvre Award. Wat heeft haar jarenlange strijd tegen de tabaksindustrie opgeleverd voor de gezondheid van vrouwen? En dan de 82-jarige Barry Manilow. U kent hem vast nog van Wat bezielt deze 82-jarige Barry om met anderhalve long nog een nieuw album uit te brengen en aan een zware afscheidstournee te beginnen? En we sluiten af met het Noorse voetbalteam. Zij gingen vandaag namelijk viraal met hun teamfoto als vikingen. En de vraag is, met wat voor foto kan Oranje scoren? We vragen het aan sterfotograaf William Rutte. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 5 juni.
3: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf.
2: Dit kregen de daders van de kunstroof in het Drents Museum te horen. De drie mannen kregen allemaal bijna 4 jaar cel.
3: Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee.
2: Twee van de daders sloten een deal met het OM. In ruil voor strafvermindering kwam een deel van de kunstwerken terug. Maar één armband mist nog.
4: De rechtbank heeft nadrukkelijk overwogen, ook in de strafmaat, dat niet volledig buiten terug is.
2: Eén dader hoopt zelf ook dat die ene armband nog terugkomt, zegt zijn advocaat.
5: Wij hopen dat de armband terugkomt en onze cliënt hoopt dat met ons.
2: Maar hij kan niet helpen met het terugvinden.
5: De overtuiging is er dat onze cliënt het niet in de macht van onze cliënt ligt om die teruggave daarvan te bewerkstelligen.
2: Jaap van Dissel, de oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, beantwoordde vragen van de parlementaire enquêtecommissie Corona.
6: Dat beloof ik.
7: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
2: Ja, volgens Van Dissel was er veel onduidelijkheid in het begin van de coronacrisis.
6: We hadden weliswaar de berichten dat er in China wat rondging, maar we hadden heel weinig harde gegevens daarover.
2: Hij had ook kritiek op de berichten vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.
6: Ik denk dat je achteraf gewoon moet zeggen dat die kon niet zeggen dat ze niet klopten, maar ze waren in ieder geval onvolledig.
2: Toenmalig premier Rutte zei daar toentertijd al dit over.
8: Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen.
2: Van Dissel had graag nog een extra persoon bij de persconferenties gehad voor maatschappelijk advies.
6: Achteraf gezien, verander dat. Want daarmee neem je ook weg dat andere mensen gaan wijzen van, ja, wat doet hij daar en dat is geen zuivere koek.
2: Het ging vandaag weer veel over deze vraag.
9: Mag het Brabantse dorp Moerdijk blijven bestaan of niet?
2: Dat zou eigenlijk op 29 juni duidelijk worden, maar
10: die duidelijkheid is er in ieder geval wel, dat er geen duidelijkheid is op 29 juni.
2: Moerdijkers worden er gillend gek van.
11: De regering zegt dit, de gemeente zegt dat, de provincie zegt weer wat anders.
2: Het vertrouwen in de politiek loopt een flinke deuk op.
12: Ja, die is tot het vriespunt gedaald hier. En misschien nog wel verder.
2: En de burgemeester is het helemaal met haar eens.
10: Ik begin het vertrouwen ook een beetje kwijt te raken.
2: En in veel media aandacht voor het volgende. Het NK vogelfluiten in Utrecht. Deelnemers deden allerlei vogels na.
13: Ik deed de vink na, maar wel de kale variant.
2: Ja, en hoe klinkt die dan? En deze deelnemer denkt dat hij contact kan maken met vogels in zijn buurt.
13: Soms denk ik wel eens van, nou, die zit me zo aan te kijken.
2: Deze vrouw werd aangemeld door haar vriend.
14: Hij zei dat hij een verrassingsdate had. Toen stond een keer een kip na te doen.
2: Misschien dat deze verslaggever volgend jaar ook meedoet.
15: Ik kan helemaal niet fluiten. Wat is nou de tip? Leren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Dan de krant van morgen en die is gelezen door Michiel van der Velde.
16: De irritatie in de grensregio's over de Duitse controles neemt toe, schrijft de Telegraaf. En dat lijkt voorlopig ook niet minder te worden, want Duitsland wil ondanks een oproep uit Brussel er niet mee stoppen. Het zorgt voor overlast en ongelukken. Gesprekken met de Duitse overheid hebben nog altijd niets opgeleverd.
2: In het Twentse plaatje Overdinkel zijn ze er helemaal klaar mee. Daar hebben ze zoveel last van sluipverkeer dat je soms minuten staat te wachten voor je veilig de straat kan oversteken. In de Lutte tellen ze steeds meer ongelukken, maar kunnen ze niet bewijzen dat dat door de controles komt.
16: Nederlanders die gaan vliegen onderschatten de gevaren van powerbanks en vapes, kopt het AD. Veel reizigers lijken niet te weten dat de apparaatjes op batterij absoluut niet vervoerd mogen worden in het ruim, maar alleen in de cabine. Iedere maand wordt er bij de inspectie wel een melding gedaan van oververhitte batterijen.
2: In andere landen gaat het nog vaker mis. Zo zijn er in het Verenigd Koninkrijk grote zorgen over het gebruik van powerbanks. Onlangs moest een vliegtuig een noodlanding maken omdat een batterij in de ruimbagage oververhit was geraakt. Om ongelukken te voorkomen wordt komende zomer extra gecontroleerd op verschillende luchthavens.
16: De Volkskrant blikt vooruit op een grote demonstratie morgen in India. Daar gaan werkloze jongeren de straat op nadat ze door een hoge rechter kakkerlakken waren genoemd. En laat het nou net een verzamelnaam zijn voor de volgers van een satirische website. De makers daarvan hopen dat het protest tienduizenden volgers trekt.
2: Dat zijn vooral jongeren die zich door de overheid in de steek gelaten voelen. De organisator kreeg de afgelopen dagen de wind van voren. Hij wordt bedreigd en is zwart gemaakt in de media. Hij verwacht dan ook dat hij bij zijn aankomst in New Delhi meteen wordt opgepakt.
16: Van de FIFA-plannen om van het komende WK een duurzame editie te maken komt bar weinig terecht, is te lezen in NRC. Sterker nog, het wordt het meest vervuilende WK ooit. Dat komt doordat het aantal wedstrijden enorm is uitgebreid en ook de reisafstanden zijn groot.
2: Zo moeten de spelers van Bosnië 5000 kilometer vliegen voor 3 groepswedstrijden. Ook het elftal van Tsjechië legt duizenden kilometers af. In totaal zal de uitstoot van broeikasgassen rond het WK verdubbelen. Dat daarbij komt dat een oliebedrijf uit Saoedi-Arabië een van de grootste sponsoren van het toernooi is.
16: De belofte voor een duurzaam WK is niet nieuw. 4 jaar geleden in Qatar zou het toernooi ook klimaatneutraal worden, maar dat is verre van gelukt. De FIFA heeft die berekeningen zelf inmiddels ook maar offline gehaald. En op vragen van de krant daarover reageert de Voetbalbond niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Donovan Frankenreiter, Daydreamer. Wat was het bestand dat Libanon en Israël deze week sloten waard? Dat was eigenlijk vrijwel meteen de vraag. De aanvallen over en weer gaan door. Daar komt bij dat Hezbollah het bestand vrijwel meteen heeft verworpen. Wat betekent dat? En wat gaat Hezbollah doen? Goedenavond, Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon.
1: Goedenavond.
0: Hezbollah zat dus niet aan de onderhandelingstafel. Wat is daar de reden van?
1: Nou, de reden daarvan is dat de Libanese autoriteiten eigenlijk heel duidelijk hebben gezegd van wij zijn de legitieme vertegenwoordigers van dit soevereine land en wij zijn degene die besluiten over oorlog en vrede en relaties met buurlanden. En Hezbollah heeft die macht niet of zou die macht niet moeten hebben. Dus daarom was Hezbollah geen onderdeel van de onderhandelingen.
0: Want wat voor overeenkomst hadden Libanon en Israël eigenlijk met elkaar?
1: Nou, in essentie was de afspraak die zij gemaakt hebben dat Hezbollah zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon en dat het Libanese leger dan die posities van Hezbollah over zou nemen. Als dat gebeurd was, dan zou Israël ook aanvallen staken. En uiteindelijk zou dan toegewerkt worden naar de ontwapening van Hezbollah. Dat stelde die tekst die gisteren bekend werd gemaakt. En tot op zekere hoogte was dat een beetje een herhaling van zetten. Dat idee van Hezbollah moet ontwapend worden. Nou, dat was ook in 2024 en eerder dit jaar al de kern van afspraken. En er was niet echt ook een nieuw plan met handvaten waarom dat ontwapenen deze keer wel zou lukken. Maar op een andere manier was het wel een beetje een nieuw bestand, omdat het een stuk verder ging in de stappen die in de relatie tussen Israël en Libanon werden gezet. Dus er werd gesteld, we hebben geen vijandige intenties, we committeren ons aan directe onderhandelingen, we werken toe naar vrede. En daar werd Hezbollah heel zenuwachtig van.
0: Maar het was dus de bedoeling dat het Libanese leger de macht over zou nemen in Zuid-Libanon. Hoe realistisch is dat?
1: Nou, dat is ontzettend moeilijk. Dat wordt nu ook wel meteen duidelijk. Inderdaad, omdat de leider van Hezbollah, Naim Qassem, gisteren meteen al zei, ja, dit is een capitulatie, het is een eenzijdig bestand. Wij doen hier niet aan mee. Wij willen alleen nadenken over een bestand waarbij aan beide kanten garanties worden gegeven. Want dat zien we dus nu wel een beetje in die tekst. Het gaat veel over de soevereiniteit van Libanon en het belang dat inderdaad het leger, het staatsmonopolie op geweld heeft. Maar er wordt niks gezegd over het feit dat Israël op dit moment een stuk van Libanon bezet. Er wordt enkel gesproken over de terugtrekking van Hezbollah, niet over de terugtrekking van Israëlische troepen. Dus Israël of Hezbollah en de bondgenoten zeggen van een staakt het vuren moet van twee kanten komen.
0: Ja, en Hezbollah is de laatste jaren natuurlijk erg verzwakt, hè? Hoe staan zij er nu voor?
1: Inderdaad, door die aanvallen van Israël in 2024, waarbij ook Hassan Nasrallah, die de organisatie echt decennia lang geleid heeft, omgekomen is. Die pieperaanval, waarbij heel veel leiders zijn uitgeschakeld, heeft Hezbollah enorm verzwakt. Maar waar men zich een beetje op verkeken heeft, is dat de afgelopen jaar de organisatie zich ook echt een beetje opnieuw heeft uitgevonden. Nu veel gedecentraliseerder opereert, flexibeler, bijvoorbeeld ook veel meer gebruik maakt van drones in aanvallen op Noord-Israël.
0: Hoe komen ze aan die drones?
1: Dat gaat grotendeels, voor zover bekend, via Iran. Hezbollah is eigenlijk in die nieuwe fase ook nog een stuk afhankelijker geworden van Iran. En we zien ook in de regionale onderhandelingen dat Iran ook echt vasthoudt aan die steun aan Hezbollah. Dus militair is Hezbollah absoluut nog steeds geen partij voor Israël. Blijft dit een asymmetrisch conflict. Maar ze zijn wel in staat om bijvoorbeeld zo'n staakt het vuren te ondermijden, om Israël pijn te blijven doen. Dus die spoilerfunctie hebben ze wel.
0: En ze zitten ook echt in de haarvaten van Libanon, hè? Dus in die zin misschien ook wel naïef om ze buiten te sluiten tijdens dit soort besprekingen.
1: Nou, ze zijn inderdaad meer dan alleen een militaire organisatie. Ze zijn ook een politieke partij. Inderdaad een maatschappelijke organisatie met ziekenhuizen, scholen, mediaorganisaties. Dus het is niet zo makkelijk als het soms klinkt om Hezbollah te ontmantelen. En wat hier ook een beetje onder ligt is inderdaad een twistpunt of zo'n bestand nou puur in onderhandelingen tussen Libanese autoriteiten en Israël tot stand moet komen. Of dat dit onderdeel moet zijn van een breder regionale deal tussen bijvoorbeeld Iran en de VS. Dat is waar Hezbollah en Iran op inzetten. Die zeggen zonder dat Israël zich koesthoudt in Libanon ook geen deal met Iran. Maar dit bestand lijkt eigenlijk juist de andere kant op te wijzen.
0: Ja, inderdaad, want ondertussen is Israël niet bereid om concessies te doen. Hezbollah is daarom ook niet bereid om concessies te doen. Zitten we niet gewoon in een vicieuze cirkel?
1: Absoluut, ja. Dat is een enorme padstelling. En het is heel moeilijk om die te doorbreken. Want er zijn twee gelijktijdige problemen. Als we kijken naar de Libanese veiligheid, Libanese soevereiniteit. Als dat het uitgangspunt is, ja, dan moet er een einde komen aan de Israëlische bezetting. En aanvallen. En iemand moet Israël aan die afspraak houden. Nou ja, dat zal de VS moeten zijn. En er moet een einde komen aan de gewapende status van Hezbollah. De positie als staat binnen de staat. En iemand moet Hezbollah aan die afspraken houden. En dat zal Iran zijn. Dus hoewel de afspraken natuurlijk gemaakt moeten worden tussen Libanon en Israël, zullen er toch ook regionale garanties moeten zijn. En dan kan er misschien een ademruimte komen voor een echt staakt het vuren. En dan wellicht is er ruimte om toe te werken naar die scenario's die nu in dat bestand worden besproken. Namelijk het terugtrekken van posities en de posities overdragen aan het leger. Ja. Ja, van zowel Israël als Hezbollah.
0: Ja, want ik hoor je vooral iets zeggen over de rol van Hezbollah en over de rol van betrokken landen. Hoe zit het eigenlijk met de regering van Libanon zelf? Wat kunnen zij? Of blijven zij de dupe van de strijd in die regio?
1: Absoluut. Ja, zij zijn hierin best onmachtig. Hoewel ze dus wel nu met dit bestand ook heel duidelijk de keuze lijken te hebben gemaakt. Om in te zetten op naar het kernprobleem is Hezbollah. Dat moet eerst aangepakt worden. De tekst van het bestand bijvoorbeeld citeert ook Marco Rubio, die eerder deze week zei: Hezbollah is de vijand niet alleen van VS en Israël, maar ook de vijand van Libanon. En daar lijkt de Libanese regering nu aan mee te gaan. En die zeggen eerst dan maar dat probleem van Hezbollah oplossen. En daarna, dat wordt niet in het bestand gezet, maar dat wordt dan zo gesuggereerd. Dan moeten we het daarna maar hebben over de Israëlische aanwezigheid in Libanon.
0: Ziet de Libanese bevolking dat trouwens ook zo, dat Hezbollah de grootste vijand is van het land zelf?
1: Nou, de steun voor de gewapende positie van Hezbollah in het land is wel, voor zover we dat kunnen meten, er zijn ook niet veel opiniepeilingen op dit moment in Libanon, maar is enorm afgenomen. Tegelijkertijd komt er door die aanhoudende Israëlische agressie en de grote dode aantallen, ontheemding, verwoesting en bezetting, geeft het Hezbollah ook weer een kans om zich opnieuw te positioneren als het verzet tegen die bezetting. Dus de steun neemt af, maar het is niet, we kunnen niet eenduidig zeggen dat heel Libanon Hezbollah als het primaire probleem ziet.
0: Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Dank voor dit gesprek. En toch wel een grote politieke verschuiving op links deze week. Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren stopte als partijleider. En de nieuwe werd meteen gepresenteerd. Het zeer ervaren Tweede Kamerlid Christine Teunissen. De nieuwe partijleider en fractievoorzitter is hier. Goedenavond, Christine Teunissen.
2: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We gaan het zo hebben over hoe u de partij wil gaan leiden. Mm-hmm. Maar eerst even over u als persoon. Want ik kwam een heel leuk weetje tegen bij het programma Kiespijn. U heeft namelijk een grote passie voor Afrikaanse dans. En ik vroeg me meteen af, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?

0: Bent u ook echt in Ghana geweest?
1: Ja, ik ben heel lang geleden in Ghana geweest. Ik heb toen vrijwilligerswerk daar gedaan. Toen ik net van de middelbare school kwam. Dus dat is heel lang geleden. Maar ik ben daar wel geïnspireerd door die dans.
0: En als u het van de reacties moet hebben, kunt u het een beetje? Afrikaans dansen?
1: Dat mogen andere mensen zeggen, maar ik heb er in ieder geval heel veel plezier in.
0: U begon in 2008 als stagiair bij de Partij voor de Dieren. Wat trok u destijds zo aan deze partij?
1: Ik kwam de Partij voor de Dieren tegen en ik dacht eigenlijk, dit is wel echt uniek. Dat er een partij is die dieren als vertrekpunt van denken neemt. En dat is echt heel uniek als je bedenkt, alle andere politiek is allemaal menscentraal. Dus het gaat over wat goed is voor mensen, vaak ook op de korte termijn. En als je een Partij voor de Dieren neemt, dan stap je daar eigenlijk uit en je gaat helemaal naar een andere soort. En van daaruit, dat is het ecocentrale perspectief van de Partij voor de Dieren, heb je ook een veel breder perspectief of wat er nou voor de aarde nodig is om die aarde leefbaar te houden. Dat vind ik echt heel uniek aan de Partij voor de Dieren. En dat zijn we nog steeds. Was toen we in de Kamer kwamen, was dat de wereldgeschiedenis. Want het was echt uniek dat een Partij voor de Dieren in een parlement kwam. En die ecocentrale visie, ja, die dragen we nog steeds uit. En daar sta ik helemaal achter, want dat is nodig om onze aarde leefbaar te houden.
0: Maar u zegt nog steeds, maar het is toch een partij die zich de afgelopen jaren enorm heeft verbreed. En niet meer die one-issue-partij is rondom dierenrechten.
1: Nou, nog steeds is ons vertrekpunt, echt ons fundamentele vertrekpunt van denken, is dieren. En van daaruit hebben we ons ontwikkeld. En je zou kunnen zeggen, ons gedachtegoed is na 20 jaar uitgekristalliseerd naar andere onderwerpen. Dus we zijn natuurlijk ook 20 jaar verder. De wereld is veranderd. We hebben oorlog in Oekraïne. We hebben Trump die hele domme dingen doet. We hebben een genocide die voor onze ogen voltrekt. En ja, dan zul je als partij daar ook stelling moeten nemen. En dat doet de Partij voor de Dieren vanuit alles opkomen voor alles wat kwetsbaar is. Dus we hebben nog steeds hetzelfde gedachtegoed. Het is alleen na 20 jaar is het verder uitgekristalliseerd.
0: Heeft u altijd achter die verbreding gestaan?
1: Jazeker. Kijk, ik heb natuurlijk nu, ik ben nu 5 jaar Kamerlid. En ik heb al die tijd heel nauw samengewerkt met Esther Ouwehand, maar ook mijn collega Ines Kostic. En we hebben samen dat gedachtegoed verder gebracht. Dus we hebben ook bij elke keer als er een ontwikkeling was in de wereld, hebben we natuurlijk heel goed overlegd hoe staan we hier tegenover. En wat gaan we als Partij voor de Dieren uitdragen.
0: Maar juist die verbreding heeft ook tot interne conflicten geleid, waaronder het afscheiden van Nico Kofferman, senator destijds.
1: Ja, dat klopt. We hebben altijd onze lijn gekozen. Hebben we ook op het congres gebracht. Onze leden staan achter deze lijn. Maar ja, er zijn een aantal mensen die het daar niet mee eens waren. En daar hebben we ook wel veel weerstand op gehad. Mensen. En toen is ook een aantal mensen vertrokken. En dat is ook heel jammer. Maar het is wel waar we nu voor staan.
0: Want als we even bij Nico Kofferman blijven. Die zei destijds dat hij vond dat de partij zich steeds meer veel te veel bezig ging houden met mensendingen. En misschien te weinig, of in ieder geval steeds minder, met dierenrechten. En die mensendingen, wat u zojuist vertelde, is dat de partij u in 2008 heel erg aantrok, juist omdat dieren centraal stonden.
1: Ja, kijk, ik deel die opvatting dus niet. Dieren zijn altijd ons vertrekpunt geweest. En we doen ontzettend veel voor de dieren. Staan op 1. We hebben nu ons meest ervaren Kamerlid, Esther Ouwehand, gaat zich volledig storten op het landbouwdossier. Dus we gaan helemaal voor de dieren, voor het afschaffen van de bio-industrie. Dat is altijd wat bij ons op 1 staat. Maar daarnaast zijn er dingen in de wereld die echt misgaan. En als je een partij bent die het opneemt voor de kwetsbaren, voor mensen die in de verdrukking komen, voor dieren die in de verdrukking komen, natuur, ja, dan is het logisch dat als een genocide zich voltrekt voor je ogen, ja, dan kun je niet alleen maar met de dieren bezig zijn. Ja, dan zul je dus ook vanuit je eigen waarden, zul je dus ook moeten opkomen voor de Palestijnen die worden onderdrukt.
0: Dus u zegt, het is eigenlijk niet houdbaar dat de partij zich alleen maar bezighoudt met dieren en niet genoeg met mensen dingen.
1: Het is zelfs in strijd met de waarden waar we voor staan. Dus we komen op, de Partij voor de Dieren heeft altijd opgekomen voor alles wat kwetsbaar is, waarbij we dieren als vertrekpunt nemen. Maar we komen op voor alles wat kwetsbaar is. En dat betekent dat als er een genocide plaatsvindt, ja, dan kun je niet wegkijken.
0: Toch heeft die interne onrust, interne discussie, u als partij stemmen gekost.
1: Ja, maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel leden erbij gekregen. Maar dat klopt, het heeft ons zeker stemmen gekost.
0: We zijn van 6 naar 3 zetels gegaan.
1: Nou ja, dat is dus gekomen doordat er 2 keer vlak

0: Voor de verkiezingen werd er echt schade toegebracht aan de partij door een aantal mensen die het niet met de lijn eens was, die wel door het congres was vastgesteld.
1: In 2023 door het partijbestuur, begreep ik, waarna er een brandbrief volgde.
0: Ja.
1: En vorig jaar dus Nico Kofferman die besloot hem op te stappen. Dat is wat u bedoelt, toch?
0: Ja, dus eigenlijk hebben ze geprobeerd om de partij schade toe te brengen vlak voor de verkiezingen. Want we stonden toen met Esther Ouwehand een hele tijd heel hoog in de peilingen. 10 zetels hebben we consequent in de peilingen gestaan. Maar toen is vlak voor de landelijke verkiezingen in 2023 is er geprobeerd om Esther aan de kant te zetten. Ja, dat heeft ontzettend veel schade toegebracht. Dus natuurlijk, mensen houden niet van gedoe binnen een partij. En dat snap ik ook heel goed.
1: Dus het komt niet door de koers van de partij, maar door muiterij?
0: Nou, ik denk wel echt dat, kijk, we zijn een democratische partij. Wij als fractie hebben natuurlijk die leiding gegeven aan welke kant de partij opgaat. Maar daar hebben we gewoon op het congres over gesproken. En de meerderheid van het congres, de leden, die staan allemaal achter ons. Ja, dan is een aantal mensen het daar niet mee eens. Maar dan is het natuurlijk wel schadelijk als je dan vlak voor de verkiezingen dat niet intern gaat bespreken, maar daarmee naar buiten komt. Dat is 2 keer toe gebeurd bij 2 verkiezingen.
1: Ja.
0: Dus kun je ook nagaan wat dat doet met de energie van een partijleider die op dat moment die verkiezingen moet doen. Die zit goed in die flow. Ja, en dan gebeurt dat. Ja, dat doet echt iets met je.
1: Aan de rechterkant is het drukker in de Tweede Kamer dan op links, hè? Hoe verhoudt u zich tot die uiterst rechtse partijen? Wat is uw gameplan? Bent u van plan om vol in debat te gaan?
0: Nou, ten eerste is het zeer zorgelijk, het oprukkende extreemrechts. En wat ik ook zeer zorgelijk vind, is dat dus het kabinet geen duidelijke stelling neemt, niet duidelijk normeert, toch niet uitsluit als ze nog kopjes koffie gaat drinken met extreemrechtse partijen. Dus dat vind ik heel zorgelijk. Wat je daartegen doet, wij luisteren echt naar experts van wetenschappers. Hoe ga je nou om met extreemrechts? Je moet niet direct met ze in debat gaan, want dan lijkt het alsof het ook maar een gewone mening is, gelijkwaardig aan die van jou.
1: Het niet normaliseren.
0: Precies, dan normaliseer je dus die mening. Je doet alsof het normaal is, terwijl het eigenlijk echt een antidemocratisch geluid is wat er wordt gepredikt.
1: Maar je gaat dus niet vol in debat. Je laat je in eerste instantie wel lopen.
0: Nee, je laat het ook niet lopen, maar je spreekt vooral ook het kabinet erop aan om te normeren. Je benoemt het ook in je bijdrage hoe gevaarlijk het is. Je spreekt andere partijen erop aan als zij wel met extreemrecht samenwerken. En op die manier normeer je heel duidelijk, maar je isoleert ook. Als je dat niet doet, dan laat je alleen maar meer ruimte voor het gedachtegoed en laat je dat extreme gedachtegoed groeien.
1: En wat gaat u nou concreet anders doen dan Esther Ouwehand?
0: Nou, ik ben zelf natuurlijk klimaatwoordvoerder geweest, al 5 jaar lang. En ja, als ik zie hoe het kabinet nu omgaat met het klimaat, we hadden ooit klimaatrammerjette. Nou, van dat gedram is helemaal niets meer over. Er is een hele belangrijke klimaatzaak geweest over Bonaire. Het kabinet zegt, nee, we gaan het niet uitvoeren, we gaan in hoger beroep. Nou, ik vind dat echt niet kunnen. De komende tijd ga ik vol inzetten op voor het klimaat, wat er nodig is om daadwerkelijk klimaat te beschermen. En inderdaad, het extreem rechts kun je niet loszien van het ondermijnen van klimaat. Want alle partijen in de Kamer, rechts van het CDA, ja, die dragen ook bij aan de ondermijning van het klimaat.
1: En als de kersverse partijleider van de Partij voor de Dieren, is er dit weekend nog ruimte voor een Afrikaans dansje?
0: Zeker voor een dansje. Ik weet niet of het Afrikaans is.
1: Christine Teunissen, de nieuwe fractievoorzitter en dus partijleider van Partij voor de Dieren. Dank voor uw komst.
0: Graag gedaan.
1: Succes.
0: Dank je.

0: vanavond moet ik dansen.
1: Vrouwtje, ik wil dansen. Longarts Wanda de Kanter ontvangt morgen de Els Borst Oeuvre Award. De prijs is een waardering voor het bijdragen aan de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen. De jury noemt de Kanter een onvermoeibare strijder tegen de tabaksindustrie. Wanda de Kanter, welkom en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: De prijs is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen ter nagedachtenis aan politica Els Borst van D66.
2: Ja.
1: Wat betekent zij voor u?
2: Ja, zij betekent heel erg veel voor mij. Zij was natuurlijk een fantastische minister. Echt een minister voor volksgezondheid. Voor iedereen. En zij is bijna 8 jaar minister van volksgezondheid geweest. Zij heeft hele moeilijke ethische discussies heeft ze begeleid. Hè, met name natuurlijk over euthanasie, de donorwetgeving. Centrale figuur in de hele antitabakswet. Dus ik denk dat zij was een hele integere vrouw. Een hele warme vrouw. Ze was bestuurder, ze was en politica en alles tegelijkertijd. En ze heeft heel veel ellende naar leven meegemaakt. En altijd is ze weer doorgegaan. Dus ja, zij. En wat het heel bijzonder maakt, is dat wij waren bezig 10 jaar geleden, in 2014, met eindspel tabak. Om te zorgen dat er nu eindelijk een generatie zou komen waar kinderen niet meer zouden beginnen met roken. En toen heeft ze daar bij ons geholpen. En zij was een groot voorstander daarvan, van die wetgeving, die nu ook in Engeland is ingevoerd en meerdere landen in de wereld. Maar zij heeft ons daarbij geadviseerd. Ook hoe wij met de toenmalige minister van Volksgezondheid daarmee om zouden kunnen gaan. Nou, niet eigenlijk, zei ze toen. De laatste keer dat we haar gezien hebben was 3 dagen voordat ze vermoord werd. Dus we hebben heel erg goede herinneringen aan en heel erg verschrikkelijk hoe ze aan haar einde is gekomen.
1: Absoluut. De award is voor mensen die zich langdurig hebben ingezet voor de verbetering van de gezondheid van vrouwen. Nu kennen we u van uw langdurige strijd tegen de tabaksindustrie. Was dat nou ook speciaal voor vrouwen?
2: Nee, dat is niet speciaal voor vrouwen. Ik denk dat de award vooral bedoeld is voor vrouwen die het verschil willen maken. Of niet willen maken, maar die het verschil hebben gemaakt als je zo naar zo'n lange tijd kijkt. En natuurlijk is het wel zo dat er ontzettend veel vrouwen roken. 40% van alle rokende vrouwen zitten in Europa.
1: 40%?
2: Ja, dus dat is echt een
1: over
2: grote...
1: Over de hele wereld?
2: Van de hele wereld, dat bevindt zich in Europa. En meisjes tussen 13 en 15 die roken. Ja, die roken het meest van de hele wereld. Ja, ik denk dat er natuurlijk heel veel culturen dat vrouwen minder roken. Dat het niet gebeurt. Maar dat is echt een heel groot probleem. En als je nu ziet in combinatie met die vape-epidemie, wat ook heel veel jonge meisjes al vanaf 12 jaar mee beginnen. En dan weer overstappen op gewone sigaretten. Dan is Europa en vrouwen en meisjes een heel groot probleem.
1: Ja, dus je zou wel kunnen stellen dat vrouwen en meisjes een interessante doelgroep zijn voor de tabaksindustrie.
2: Nou ja, ze hebben natuurlijk gefocust altijd. Ze hebben het woord vrijheid volledig gekaapt. En dat hebben ze ook gedaan met de vrouwenemancipatie. Zij zijn vrouwen gaan gebruiken in reclame al in de jaren 50. En daar hebben ze contact gezocht met psychologen. Hoe kan je vrouwen erbij krijgen dat ze gaan roken? Toen hebben ze het Liberation Sticks genoemd. Toen hebben ze Torch of Freedom. Hebben ze vrouwen met jarretels hebben ze door de stad laten lopen. Als een soort vallensymbool hebben ze een sigaret gepromoot.
1: Maar ik zag de Dolomina's niet met sigaretten.
2: Nee, dat was weer wat later. Maar, maar goed, ze hebben het concept vrouw omarmd. En met name in de feminisatie. Ja.
1: Maar zij richten zich dus echt specifiek op vrouwen. Maar tabaksreclame mag toch eigenlijk helemaal niet?
2: Nee, de tabaksreclame is verboden al heel lang in de meeste landen. Sinds vorige week is er een waanzinnige campagne. I am Marlboro, ik durf het niet eens uit te spreken. Back to black is het echt. En dat is een gigantische campagne voor gewone sigaretten in heel Azië. Dus waar de tabaksindustrie zegt, Philip Morris zei, dat ze voor een rookloze wereld gaan, is er nu een onwaarschijnlijk grote reclamecampagne aan de hand. En waar we vanmorgen van terugkomen, is nu de huidige reclame in Nederland, is een ingewikkelde reclame om uit te leggen, maar er is een grote verandering in Brussel nu bezig met de Tobacco Product Directive, dus de richtlijn over de tabakswet. En op het moment dat je een richtlijn gaat veranderen, dan moet de Europese Commissie consultatie vragen. Nou, wat is er gebeurd op alle Philip Morris winkels, die IQ's winkels, nieuwe winkels van verbrande, verhitte tabak eigenlijk, hebben ze hele grote posters opgehangen van: ga je echt voor vrijheid? kom, ga even inscannen in die QR-code, ga zien wat jij wilt. En dan gaat er automatisch, na een paar klikken, gaat er een brief naar de Europese Commissie dat jij op geen enkele manier wil dat er geharmoniseerd wordt in accijnzen op vapes, dat er gewoon maatregelen worden genomen.
1: Het is eigenlijk een AI-tool die mensen helpt bij het opzetten van een burgerinitiatief.
2: Ja.
1: Want Europarlementariërs krijgen automatisch een soort bezwaar vanuit de burgers.
2: De Europese Commissie krijgt automatisch een bezwaar vanuit de burgers, maar dit zijn natuurlijk allemaal nepburgers, want ze hebben nu iets van 30.000 brieven al gekregen. Nou, dat krijg je niet zomaar.
1: Nou ja, en NRC heeft geloof ik proef op de som genomen. En daaruit bleek dat die AI-tool wel heel erg schrijft wat Philip Morris wil dat er geschreven wordt. Hè?
2: En dat kan je dus. Wij zijn vanmorgen gaan demonstreren voor de winkel in Utrecht. Die was inmiddels gesloten. En we hebben er samen met de fondsen gestaan. Met de KWF Kankerfonds en Longfonds en Hartstichtingen. Samen met VPL Keuze en Rookpreventie Jeugd hebben met z'n allen daar hebben gewoon gedemonstreerd tegen deze nieuwe vorm van reclame.
1: Maar dit is dus een manier waarop men toch reclame maakt voor sigaretten. Ja. Wordt u hier niet moedeloos van?
2: Nou, zie ik er heel moedeloos uit? Toch nog niet, hè?
1: Ik ben
2: nog
1: helemaal niet
2: klaar om te beginnen.
1: Strijdbaar.
2: En zo'n woord van de vrouwelijke artsvereniging is natuurlijk ontzettend fijn dat je weet dat het gezien wordt. Anders was het nog veel slechter geweest. En er zijn ontzettend veel nieuwe mensen die. We hebben honderden artsen in Nederland die zich hiermee bezighouden. Dus ik ben zeer strijdbaar.
1: Ja, maar ik bedoelde meer van. Ik hoorde ook verhalen over Europarlementariërs die dan op borrels worden beïnvloed door lobbyisten. En het gaat allemaal heel erg ver.
2: Ja.
1: Dus ik vraag me af. Is het een strijd die eigenlijk wel zin heeft?
2: Nou, ik denk dat het aantal lobbyisten in Brussel is gigantisch. En er zijn honderden bezoeken al dit jaar geweest. En die lobby gaat maar door. En de Europarlementariërs vinden ook dat zij die mensen mogen spreken. Wat de Wereldgezondheidsorganisatie echt heeft gezegd. Dat mag niet. Het is juridisch binnen het akkoord. En ik ben heel met je eens dat door die lobby, dat wat we ook doen en wat we ook zeggen, dat de Europarlementariërs ontzettend beïnvloed worden. En dat worden ook ministers worden beïnvloed. Maar we hebben natuurlijk ooit een rechtszaak tegen de overheid gestart over deze lobby. Dat heeft wel niet dat we dat gewonnen hebben toen. Maar toen is er wel een brief van de staatssecretaris gekomen van dit is niet de bedoeling. Brede overheid mag geen contact hebben met de tabaksindustrie.
1: Nou, de zorgen zijn destijds wel erkend door de rechter. Maar ik geloof dat de rechter iets zei van het is niet aan mij om hier iets aan te doen. Dat is aan de politiek.
2: Ja, maar dat is natuurlijk heel raar. Als je een juridisch bindend akkoord hebt, de rechter heeft toen gezegd dat wij geen NGO waren die daar iets over kon zeggen. Dat moest iets gelijkwaardigs als de WHO zijn. Maar nu heeft het Europarlement ook vandaag weer gezegd, wij mogen ze gewoon blijven ontmoeten. Dus wat kan je dan nog doen? Dat zijn rechtszaken, strafzaken, klachten bij de Autoriteit Consument en Markt, klachten bij de Reclamecodecommissie. Dat heeft onze advocaat van de Roos Advocaten. Die heeft ook een klacht gedeponeerd vandaag bij de Reclamecodecommissie. Er zullen wetten moeten
1: zijn. Ja, dat ging om deze AI-campagne.
2: Ja, dat ging om deze AI-campagne. Maar we gaan natuurlijk wel verder. Want deze misleiding, deze oplichting, wat zij nu doen, en wat ik ook zei, die campagnes in Azië, het is net de arrogantie van het geld, van de macht, dat ten koste van 8 miljoen doden dit jaar weer in de wereld, 2 van de 3 rokers gaat er dood aan, en op een nare manier ook. En het gaat maar door.
1: De award die u morgen ontvangt wordt toegekend aan mensen die aan het einde van hun carrière zitten. Zo komt u niet op mij over.
2: Nou ja, kijk, ik heb eigenlijk 2 carrières. De longarts, ik ben nu 67.
1: U bent activist, hè?
2: Ja, dus de longarts van 67 is nu geen longarts meer. Maar ik heb natuurlijk wel 45 jaar in dat ziekenhuis rondgelopen. Dus dat blijft wel in mijn hele lichaam zitten. Dokter zijn en longarts zijn. En daarnaast heb ik nu fulltime tijd voor de strijd tegen de tabaksindustrie. Dus nee, ik ben vrijwilliger. Daar ga ik gewoon mee door.
1: Ja, en activist toch?
2: En activist. Maar dat kan ik daar. Ik heb geen werkgever die zegt wat ik wel of niet moet doen. Ik hoef niet met pensioen als activist. Ik kan gewoon doorgaan.
1: Is uw missie voor een rookvrije generatie nog haalbaar?
2: Rookvrije generatie, uiteindelijk gaat dat gebeuren. Maar ik ben bang dat ik dan wel al dood ben. Maar het gaat ervan komen, want steeds meer landen gaan niet meer voor control, tobacco control, maar gaan eigenlijk voor een endgame policy dat het uitgefaseerd moet worden. Alleen we moeten nu nog even door die vape-epidemie heen en dan zijn we er bijna.
1: Winnaar van de Els Borst Oeuvre Award, Wanda de Kanter. Dank voor uw komst.
2: Dankjewel.
1: Ja, en dan Barry Manilow. Wat bezielt hem? Vandaag kwam de 82-jarige zanger met een nieuw album. Na heel lange tijd. Hij gaat op een flinke afscheidstournee ook nog eens. Terwijl hij pas nog een zware operatie heeft ondergaan vanwege longkanker. Waarbij een deel van een long verwijderd moest worden. Gijsbert Kamer is hier, muziekjournalist van de Volkskrant. Barry Manilow. Hij had eigenlijk maar één hit in Nederland, namelijk met Copacabana. Maar hoe groot is hij echt?
0: In Amerika en Engeland heel erg groot. Hij doet dus, zoals je al zei, begint volgende week een arena-tour door Engeland als een soort van afscheid. Maar hij heeft daar al volgens mij al 3 keer afscheid genomen. Dus moet hem daar niet al te veel vastpinnen. En dan gaat hij weer terug naar Amerika, waar hij volgens mij 33 shows weer in Las Vegas heeft staan. Waar hij echt al records verbroken heeft. Dus het is echt een hele grote meneer daar. Maar hier is het allemaal een beetje kleiner.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. We hebben het over iemand die meer dan 80 miljoen platen heeft verkocht.
0: Ja, klopt. Ja. Zijn populariteit, zijn hoogtijdagen lagen in de jaren 70 en 80. En hij heeft hier natuurlijk ook één enorme hit gehad met Copacabana.
1: Ja.
0: Wat ik eigenlijk nog steeds een geweldig nummer vind.
1: Ja.
0: En in Amerika is zijn grootste hit nog steeds Mandy. Ook een beetje het soort ballad wat hij nog steeds is blijven maken. En hoe hij opgekomen is ook wel heel fascinerend hoor. Eigenlijk is hij van huis uit is hij pianist en arrangeur. En als arrangeur, dus iemand die bepaalt hoe de instrumenten zeg maar gaan klinken in een nummer. En hoe dat is een belangrijk vak. Zo, daar werd hij eigenlijk als eerste door ontdekt door bijvoorbeeld Bette Midler. Die wilde heel graag met hem spelen. Dus die nodigde hem uit in zijn band, in haar band. En toen heeft zij hem ook gevraagd of ze niet iets wilde gaan produceren. Het was begin jaren 70. En zij was coming en hij was coming. En Céline detail is dat ze allebei elkaar, ze leren elkaar kennen in een beroemde homobar in New York. En Barry Manilow heeft zijn hele leven lang, tot dan 2017, heeft hij geheim gehouden dat hij homo was.
1: Terwijl hij al enige tijd getrouwd was met een man.
0: Ja, hij is inmiddels 48 jaar samen met dezelfde man, Gary en Barry. In 2014 zijn ze getrouwd. En 3 jaar later pas heeft hij gezegd dat hij inderdaad had hij zijn coming out beleefd. En dat werd overigens wel nieuws. Alleen niemand was door gechoqueerd, want iedereen wist het al. Dat vond hij toch ook weer een beetje jammer. Maar even terug naar het begin. Hij was dus eigenlijk arrangeur en pianist en wilde op de achtergrond blijven. En toen zei iemand van, je moet gewoon gaan zingen. En dat is hij toen gaan doen. En toen is het eigenlijk heel snel heel goed met me gegaan.
1: Je moet gewoon gaan zingen, maar niet je eigen muziek. Want die schreef hij namelijk niet.
0: Nou, dat is ook eens iets fascinerends. Hij heeft eigenlijk de meeste grote hits waren geen eigen nummers. En hij schreef sowieso de teksten niet. Nou goed, dat deed Elton John ook niet. En hij.
1: Maar wat maakte hem dan toch zo goed of succesvol?
0: Ik denk dat het een combinatie was van zijn uitstraling. Hij had iets wat, ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig, wat vooral huisvrouwen heel erg leuk vonden. Hij had iets innemends. Het is geen rock'n'roll wat hij maakte. Het is ook zelfs geen Elton John. Die was wat dwarser ook. Het is heel braaf wat hij toen al deed. Maar mensen voelden zich heel erg bij hem, met hem op zijn gemak. En hij had ook precies het soort muziek wat mensen geruststelde, zeg maar.
1: En nu een nieuwe plaat, What a Time. Jij hebt hem alvast geluisterd.
0: Ja.
1: We hebben het over een 82-jarige man die een halve long mist. Hoe klinkt Manilow nu?
0: Hij klinkt een beetje als een 82-jarige man die een long mist. Nee, zijn stem is niet meer wat het geweest is. En daar maakt hij zich ook echt zorgen over. We schenen de afgelopen weken in grote kranten een aantal, in de Los Angeles Times en in de Guardian, interviews met hem. En die operatie heeft hij allemaal doorstaan. Maar hij is bang dat zijn stem het niet meer haalt. Dat hoor je ook wel een beetje. Die plaat is half voor en half na de operatie opgenomen. En je hoort ook dat hij een beetje zitten wat schrammetjes in die glasheldere stem. En,
1: maar daar heb je autotune voor, toch?
0: Daar heb je autotune op. En dat maakt het ook eigenlijk vallen in het eerste nummer. Het Once Before I Go, geproduceerd door Babyface, een beroemde producer uit de jaren 90, maakt het ook eigenlijk een beetje lelijk. Je moet hem een beetje de kans geven om een noot te missen of zo. En dat vind ik ook wel weer het aantrekkelijke eraan. Je moet niet met autotune gaan opvijzelen. Dat verdient die man eigenlijk ook niet. En hij is echt bang dat hij het niet gaat redden. Hij moet dus echt al die grote shows gaan doen. Maar
1: het is een serieus risico.
0: Moet je eens voorstellen. Die man hoeft niks meer te doen. Hij woont al jarenlang op een prachtig landhuis in Spring... hoe heet het daar?
1: Palm Springs.
0: Ik kom niet iedere week dus in Palm Springs. En nou ja, heel mooi leven hebben ze samen. En nu staat hij iedere dag om 6 uur op om zijn fitness te doen. Om zangoefeningen te doen. Hij zit weer met een zangcoach. En iedere dag trainen om maar gewoon die shows te kunnen doen. En denk ik, ja, waarom doe je het nou? Maar dat is iets wat al die mensen natuurlijk, die hele generatie heeft. Ze willen geen afscheid nemen. Ze moeten door tot het einde. En dat vind ik ook ergens wel weer heel erg mooi. En op die nieuwe plaats staan ook een paar van die liedjes waarin hij toch eigenlijk wel... het is ook even iets ontroerends dat hij er een beetje vooruit komt. Nou, hij is blij dat hij nu eindelijk maar homo mag zijn. En dat hij wil nog eventjes 1 keer knallen. En dat blijkt dat alles. En dat vind ik ook wel een mooi gegeven.
1: Laten we gewoon gaan luisteren naar de titelsong van het album, What a Time. Gijsbert Kamer, enorm bedankt voor deze uitleg.
0: Graag gedaan.

0: Het is 5:45.
1: Het WK voetbal moet nog van start gaan, maar de Noren staan nu al met 1-0 voor. Althans, als het gaat om de prijs voor de origineelste teamfoto. Vandaag ging er namelijk een foto viraal waarin het elftal van Haaland tot Ødegaard is gekleed in vikingkledij. Met de Noorse fjorden en vikingboten op de achtergrond. En ja, dat willen wij ook wel. Hoe zou het Nederlands elftal op zo'n kiekje moeten poseren? Ik bespreek dit met sterfotograaf William Rutten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Allereerst, William, hoe zou Oranje er absoluut niet op moeten staan?
2: Nou ja, kijk, je komt natuurlijk al snel bij de Nederlandse clichés, hè? Dus de molentjes, de tulpen, de klompen, dat is wat je absoluut niet wil. Dus je zou ze dan heel stoer willen hebben. Nou ja, wat hebben wij dan voor historie in Nederland? Ja, dat is dan het VOC. Ik denk niet dat dat heel gepast is. Ik denk ook niet dat dat heel goed gaat vallen. Dus,
1: De vikingen waren volgens mij ook geen lievertjes, William.
2: Nee, maar ja, op een of andere manier zijn daar toch wel een soort van helden. Er zijn ook veel films uitgekomen en dat wordt nog als een soort van superhelden gezien. Ik denk dat dat bij ons nog iets gevoeliger ligt.
1: Ja, en over die vikingfoto gesproken, hè? Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik echt vrijwel meteen aan AI. Maar dat schijnt niet gebruikt te zijn.
2: Nee, zeker niet. Nee, deze foto is gemaakt door David Yarrow. Een hele beroemde wildlife fotograaf is dat eigenlijk. Dus dat vind ik dan wel weer heel grappig. Dat hij dan de wilde voetballers heeft moeten temmen. Maar daar is geen AI aan te pas gekomen. Ja, deze man is gewend om dit soort grootse dingen te maken. En dat heeft hij dan ook gedaan.
1: Well, wat vind jij zelf eigenlijk van de foto?
2: Ja, ik vind het een geweldige knipoog. Ik vind hem ook heel stoer. Ik vind hem echt eens wat anders. Nou, je ziet, het is gelijk wereldnieuws. Dus wat je net al zei, ze staan gelijk al met 1-0 voor.
1: Ja, en hoe zorgen wij ervoor dat Nederland ook op voorsprong komt te staan met een mooie foto? Wat moet het Nederlands elftal doen om dat te bereiken?
2: Nou ja, kijk, ze noemen ons natuurlijk, hè, de leeuwen, de oranje leeuwen. Dus ik had dan misschien iets gedaan in een hele grote leeuwenkooi met dan die voetballers in gerafelde voetbalkleding. Een beetje vuilig, een beetje vurig, een beetje strakke blik in de camera en dan een beetje stoere mannen in zo'n kooi zetten. Ik denk dat ze daar misschien nog wel voor te porren zijn.
1: Hey, en mogen ze jou bellen om de foto te maken?
2: Nou, ik denk dat iemand anders dat lekker moet doen. Maar ik zou het wel leuk vinden. Nou ja, ik weet niet of ik daar zin in zou hebben. Ik weet, met voetballers werken, ik heb wel eens een paar keer met een paar gewerkt. Dat is niet mijn grootste hobby, zeg maar. En dat komt vooral omdat fotografie geen hobby van hun is. Ze hebben daar eigenlijk nooit zoveel zin in. Dus ik denk dat het een hele lange dag gaat worden.
1: Dankjewel, fotograaf William Rutte. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Dank voor het luisteren en ik wens u een fijne nacht.
3: Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: Radio 1.
5: Dokter Keldrenko.
6: Je kunt gewoon lekker manipuleren, heerlijk joh. Spelen voor God, waarom niet?
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet
6: voor
7: verzinnen.
6: Wit.
7: En daar, ja, alleen wit.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Dat, goed. Daar heb ik een onderzoek naar gedaan.
6: Het motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
9: Ja. Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Filharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of your symphony. Kijk nu op orkest.nl.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis

0: kaarten op zomerconcerten.nl.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En in de Siciliaanse stad Palermo is protest ontstaan tegen de bruiloft van zangeres Dua Lipa. Bewoners vinden dat delen van de stad te veel worden afgesloten voor het driedaagse feest. Op posters en spandoeken staat onder meer de tekst: Palermo is niet te huur. Actievoerders zeggen dat de stad er ook voor inwoners moet blijven. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.